0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Hit it. This ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Je luistert zeker naar Radio Rijnmond met zometeen Kane, Alex Warren komt eraan en Britney Spears is ook nog onderweg.
0: Maar eerst krijg je het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij de toegangsdeur van een portiek. Daar is ook brand ontstaan. De ontploffing was rond 1:30 aan de Feyenoorddijk. Door de brand ontstond zoveel rook dat bewoners meteen niet naar buiten konden. Er is nog niemand opgepakt voor de ontploffing. De rechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen de Rotterdamse oud-advocaat Ines Wesky. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie door het doorgeven van informatie van haar naar topcrimineel Ridwan Taghi. Dat was destijds haar cliënt. Justitie eiste 4,5 jaar cel tegen Wesky. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was 1 op de 3 Nederlanders het. Maar bij de laatste meting was dat toegenomen tot bijna 40%. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders, meestal een ander familielid, zoals schoonouders, ouders of een broer of zus. De hulp die ze leveren is verschillend. Het varieert van financiën regelen tot persoonlijke verzorging. De meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Ze ervaren mantelzorgen wel als een belastend voor zichzelf. Vlaardinger Ian Maatsen heeft met Aston Villa gisteravond de Europa League gewonnen. In de finale werd Freiburg met 3-0 verslagen. Maat stond niet in de basis in de beide finale in Istanbul. Hij mocht 10 minuten voor tijd invallen. Het was voor Villa-trainer Emery al de vijfde keer dat hij de Europa League wist te winnen. Met Sevilla pakte hij hem al 3 keer. En met Villarreal ook al een keer. Het weer. Periode met zon en droog. Het wordt ook warmer dan de afgelopen dagen met 20 tot 22 graden. Vanavond is het zonnig en droog. Morgen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Op sommige plekken wordt het zelfs 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave en goed nieuws voor de weggebruikers, want op dit moment nog geen files. Dus,
0: gas op die lolly!
3: Dit is Radio Rijnmond. Eruit! Met Peter en Milou. Radio met een grote R.

0: Tijdens de Team F Awards in 2004 besloot Kane de titel wel heel letterlijk te nemen. Ze sloten de show af met dit nummer en halverwege begon het op het podium te regenen binnen in Ahoy. Ja, de bandleden waren naar de hand zeiknat, hun gitaren waren bijna geruineerd en Dinant gleed zo hard uit dat het een wonder was dat hij geen benen heeft gebroken. Maar iconisch was het wel, Kane en Rain Down On Me hoorde je op Radio Rijnmond.
1: Yes, een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Misschien kijk je wel mee via TV Rijnmond of via de livestream. Of ben je gewoon op Radio Rijnmond. Alles is helemaal goed. En het wordt vandaag echt spectaculair lekker weer.
0: Ik heb er zin in.
1: We gaan gewoon richting de 21 graden. Ik heb nu nog mijn jas aan.
0: Nou, het is wel grappig. Want aan de ene kant van de studio is het al 21 graden. Want ik heb mijn t-shirt aan. En ik weet niet hoe warm bij jou is. Maar volgens mij is het tot het vriespunt gekomen.
1: Ja, zo lijkt het wel inderdaad. Ik heb dus gewoon een trui en een jas aan. En ik heb het altijd koud.
0: Ja, en ik heb het hier eigenlijk best wel vaak warm.
1: Dat is toch heel raar? Meestal is het toch andersom?
0: Meestal is het de vrouw die het koud heeft.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar bij ons dus niet.
0: Nee.
1: Opposites. Ongelooflijk. Maar een leuke kleur shirt heb je trouwens aan.
0: Dankjewel.
1: Hoe noem je die kleur ook weer?
0: Ja, het is een beetje een soort van aquablauw, denk ik.
1: Ja, ik vind dat heel cool.
0: Dank je.
1: Ja, staat je ook heel mooi.
0: Nou, top.
1: Over mooi gesproken. Wat zit er in de show vandaag, Milou?
0: Nou, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik aan het koken ben 's avonds en ik mis een ingrediënt, dan ren ik gewoon even naar de supermarkt. Die zit op 5 minuten loopafstand, dus ik hoef niet eens te rennen. En dan haal ik dat product eventjes. Maar er zijn dus ook dorpen in onze regio die helemaal geen winkels hebben. Geen supermarkt, geen andere winkels.
1: Wacht even, er is een dorp in onze regio zonder supermarkt?
0: Meerdere. Maar op Goeree-Overflakkee komt er vandaag een dorp die 1 winkel krijgt.
1: Okay.
0: En hoe dat zit en wat voor winkel dat is, dat hoor je zo meteen.
1: En jawel, het is weer zover. We hebben er zin in. Vandaag hebben we namelijk bezoek. Tenminste, we gaan bellen met niemand minder dan Aad van Toor. Je weet wel, Adriaantje van Bassie en Adriaan. Die is bij ons in de show, want hij schittert namelijk weer op het witte doek. En je hoort hem later in deze uitzending. En ook vandaag weer het allerbeste van de jaren 80, 90 en nu. Met zometeen Britney Spears en Ilse de Lange. Eerst Alex Warren. Dit is Fever Dream voor je op Radio Rijnmond.

0: Baby One More Time, Britney Spears voor je op Radio Rijnmond.
1: Hit me baby one more time met je wapenstok bijvoorbeeld. Kan je tegen een boa zeggen vanaf nu, hè? Want die twee NS-boa's die hebben nu voor het eerst een wapenstok. Ik ben benieuwd hoe dat bevallen is.
0: Ik ook.
1: Moeten we eigenlijk nog even op terugblikken? Of ze überhaupt iemand geslagen hebben?
0: Ik wou zeggen, ik hoop natuurlijk dat ze niemand geslagen hebben.
1: Nee, dat hoop ik ook niet. Victor Vlam, mediadeskundige uit Capelle aan de IJssel. Die vertelde bij ons in de show over de uitzendingen van vandaag in Zuid op Curaçao. We waren eigenlijk allemaal verbaasd van waarom doen ze dat daar?
0: Ja.
1: Wat is de toegevoegde waarde? Nou, het heeft dus nul toegevoegde waarde dat ze daar zitten. Het is alleen een sponsordeal, zo vertelde Vlam ons. De kijker heeft er helemaal niks aan, want ze zijn al voor het WK weer thuis. Victor die reist dus zelf ook af naar Curaçao over 2 weken. Dat is dan weer voor de uitzendingen van met Helene Hendricks. Maar ook zij gaan dus voor het WK, dus voordat het feest daar losbarst, gaan ze weer terug.
0: Ik snap daar echt
1: dus
0: niks van.
1: Dus we krijgen er helemaal niks van mee. Het is alleen een hele gekke, rare sponsordeal. Maar wat ik wel leuk vond, Victor die vertelde ook openhartig over zijn rol als mediadeskundige. En hoe lastig het voor hem, maar ook voor Tina Nijkamp is, om geloofwaardig te blijven soms.
2: Wat ik trouwens wel ingewikkeld vind aan jouw vak, en dat heb ik ook met Tina Nijkamp. Dan moet je me maar even uitleggen. Hoor. Jij zit natuurlijk veel bij Nieuws van de Dag en bij de Oranje Zondag. Is het voor jou niet heel lastig om dan bijvoorbeeld iets negatiefs te zeggen over Helene Hendricks of over Thomas van Groningen? En is het voor Tina Nijkamp, die heel vaak aanschrijft bij VI, daardoor onmogelijk om felle kritiek te hebben op VI? Want de vraag is eigenlijk, hoe geloofwaardig is daarmee je rol als mediaduiker?
3: Klopt, nee, maar dat vind ik een hele legitieme vraag. En ik denk inderdaad dat het best wel lastig is. Want als je betaald wordt door een zender, dan ben je niet meer 100% objectief. Dat moet je ook gewoon realiseren. En dan krijg je daar kritiek voor en die is ook volledig terecht. Ik denk wel dat je primaire verplichting altijd is ten opzichte van het publiek. En dat het programma in dit geval en de zender er ook bij is gebaat als jij jouw reputatie een beetje in stand weet te houden. Dus als je opzichtig gaat slijmen, ja, dan is dat iets wat het publiek ook gewoon ziet en dat zij dat ook niet goed vinden. En dan kan het ook weer jouw rol in dat programma daar schaden.
2: Ja, en dan
3: dus
2: hoop
3: het
2: je
3: is
2: maar,
3: moeilijk, maar dit helpt.
2: En dan hoop je maar dat ze je niet aanrekenen als je een keer kritiek hebt, dus dat ze je nog wel uitnodigen. Want je doet het niet onbezorgd. Je krijgt natuurlijk wel betaald voor je komst naar de studio.
3: Zeker. Ja, ik vind wel, dat is wat mijn ervaring is, dat je best wel ver kunt gaan in het bekritiseren van vandaag gezegd. Ik heb ook een keer bij de Oranje Zondag, toen ook Wilfred daar te gast was, heb ik bijvoorbeeld hem bekritiseerd voor het feit dat het seizoen van vandaag gezegd niet zo sterk was.
2: Ja.
3: Ja, dat vond ik op dat moment echt overduidelijk niet zo leuk.
2: Nee.
3: Dus ik denk dat daar wel ruimte voor is, maar het is absoluut een lastige kwestie. Ja.
2: Wanneer zat je voor het laatst bij vandaag gezegd dan?
3: Dat is een tijdje geleden inderdaad, ja, klopt.
2: Zou er toch mee te maken kunnen hebben dan toch, Victor?
3: Nou, dat heeft daar niks mee te maken. Maar dat was denk ik al eerder dat er niet heel veel liefde is tussen mij en Wilfred.
2: Nee, begrijp ik.
3: Maar je punt is terecht hoor, het is echt heel erg lastig.
2: Het is een beetje ingewikkeld, maar in ieder geval ben je altijd welkom bij ons, Victor. Want ik ga je binnenkort uitnodigen bij ons in de studio. Het lijkt me ook leuk om jou wat beter te leren kennen. Wie is nu eigenlijk de man achter de mening? Ben ik heel erg benieuwd naar. Victor Vlam, kom je binnenkort bij ons langs?
3: Het lijkt me hartstikke leuk.
1: Ik ben best een aardige gozer eigenlijk.
0: Mij ook,
1: ondanks
0: dat
1: hij best wel moeilijk is natuurlijk. Hij komt uit Capelle, maar nee, het lijkt me echt een hele aardige gozer. We hebben inmiddels afgesproken. Hij is halverwege juni na Curaçao komt hij bij ons langs in de studio. Dus dan begroeten we met open armen. Dit is Ilse de Lange voor je.

0: Ilse Lange en Pas on Me voor je op Radio Rijnmond.
1: Ik was een tijdje geleden met mijn schoonfamilie in een of ander eetcafé. En er stond zo'n bak. En dat was wel leuk. Een kletspot met allemaal vragen. En het was wel leuk. We trokken er dan een vraag uit. En dan gingen we elkaar een vraag voorleggen uit die pot.
0: Uit die pot.
1: En dat leidde tot leuke gesprekken. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel leuk voor de radio om zo'n ding te kopen. Dus ik heb zo'n kletspot gekocht. En vandaar dat we nu introduceren de vraag van vandaag.
2: Ook al ben je nog wat traag en voel je je vaag, zet je schrap voor de vraag van vandaag.
1: En ik heb die kletspot nu in mijn handen.
0: Ja.
1: Zo klinkt hij dus. Hij is gevuld met vragenkaarten. Ik ga zo meteen naar jou toe. Jij mag een vraag uittrekken. En dan lees jij die vraag voor. En dan ben ik heel benieuwd wat eruit komt, zeg maar.
0: Ik heb natuurlijk nog geen idee welke vragen erin zitten. Welke ik ga trekken. Dus het kan ook een stomme vraag zijn.
1: We hebben het dus eerder gedaan. En wat voor vragen hadden we er toen uitgetrokken?
0: Eentje over welke koeken je onweerstaanbaar vindt. En wat was die andere ook weer over beroemdheden ging dat volgens mij. Ja, met welke beroemdheid word jij wel eens vergeleken? Nou, de pot die is ondertussen bij mij aangekomen. Ik wil een beetje husselen.
3: Ja, hussel.
0: Hussel. En dan ga ik voor...
3: Nou, dat is stom,
0: deze.
3: Vraag.
0: Hoe vaak per dag kijk jij op de klok? Hoe vaak per dag kijk jij op de klok?
3: Oh.
0: Ben jij iemand die heel erg van de tijd is? En op tijd komt ook daardoor. Of neem je het allemaal niet zo serieus en kijk
1: dat
0: wel hoe laat
1: wel
0: je aankomt.
1: Ja. Dus eigenlijk ben jij iemand die standaard op tijd komt?
0: Ja.
1: Of ben je standaard iemand die te laat komt? Dat vind ik zo'n goede vraag.
0: Oh, ik ben wel heel erg benieuwd nu naar wat voor luisteraars wij hebben. Zijn ze op tijd of zijn ze altijd te laat?
1: Vroeger was ik altijd te laat.
0: Nee.
1: Vroeger was ik altijd en overal te laat. Het boeide me allemaal niet zoveel. Weet je wel, toen ik nog scholier was, student was. Echt waar. Maar weet je, tegenwoordig, ik vind het zo irritant als mensen te laat komen. Ik kan er niet tegen. Mensen die standaard te laat komen, een kwartier te laat komen. Ik trek het gewoon niet.
0: Nee. Dat snap ik
1: ben nu altijd op tijd, ruim op tijd zelfs.
0: Nou,
1: kwartier van tevoren bijvoorbeeld.
0: Ik kreeg vroeger als kind juist zenuwen als ik 1 minuut over tijd was. Qua ergens op tijd aankomen natuurlijk.
1: Ja, nu krijg je ook zenuwen als je over tijd bent, maar dan is het een ander verhaal.
0: En, maar nu, kijk, op werk vind ik het belangrijk dat je gewoon op tijd komt. Ruim van tevoren misschien zelfs. Maar met sociale gelegenheden neem ik het niet meer zo nauw hoor. Nee.
1: Nee, hoe bedoel je?
0: Nou ja, als de uitnodiging zegt feestje begint om 8 uur... dan ben ik er 8 over 8 of 5 over 8 of 10 over 8.
1: Ja, maar je moet
0: dan
1: nooit...
0: maakt het me niet meer uit.
1: Maar je moet ook nooit als eerste op een feestje aankomen.
0: Nee, precies.
1: Nee, dat moet je
0: het
1: nooit doen.
0: En kom ik dan stiekem gewoon om 8:30, want dan is iedereen al. Dan hoef ik niemand gedacht te zeggen. Dan ga ik gewoon naar de mensen toe die ik leuk vind.
1: Ja, dat kan ook. Ben jij, je bent waarschijnlijk een vroege vogel, want je bent al wakker. Maar ben jij nou iemand die altijd te vroeg is, op tijd is? Of ben je standaard iets te laat? Laat het even weten via de Rijnmond-app. Het kan natuurlijk ook zijn, ook al is het 6 minuten voor 6:30... dat je toch standaard te laat bent. Omdat je eigenlijk om 5 uur had moeten beginnen. Het kan zomaar.

0: Terug naar 1993 met de Spin Doctors en Two Princes hier bij Radio Rijnmond. Ik heb trouwens ook een hekel aan als mensen te vroeg komen. Vind ik ook bloedirritant.
1: Ja, als de uitnodiging 8 uur zegt, moet je niet 7:55 opeens aanbellen.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik hou enorm van mijn vader en van mijn stiefmoeder.
1: Uh-oh.
0: En ze zijn al jaren samen en het gaat hartstikke goed en is heel gezellig. Leuke harmonie. Maar dat zijn dus mensen, die zijn altijd net te vroeg. Dan ben je nog aan het stofzuigen, dan ben je nog even alles aan het opruimen, weet je. En dan hoor je al ding dong.
2: Waarom ga je dan nog 2 minuten voordat ze komen nog even zitten stofzuigen?
0: Ja,
2: omdat... Je kan ook te laat zijn met stofzuigen.
1: Dat klopt. Dave Datema is zometeen wel op tijd.
0: Altijd.
1: En hij heeft de hoofdpunten van het nieuws voor je. Met
2: zo,
1: onder andere...
2: Weer iemand die een hekel aan me heeft. Goed. Ze waren wel wat gewend, maar zo'n eentje van 6 meter... dat hadden ze nog niet eerder gezien. Waarover het precies gaat, dat hoor je zometeen.
0: Niet die van jou.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachtermusical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 6:30 precies en er staan op dit moment 4 files in de regio. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. 11 kilometer al, 9 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 8 kilometer, 7 minuten. En diezelfde A15 de andere kant op Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 9 minuten. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Werkendam. 5 kilometer, doe je 8 minuten langer over. En dan gaan we met gezwinde spoed naar Hellevoetsluis. Want daar wacht niemand minder dan Steven van der Gijzen met het weerbericht. Goedemorgen.
8: Peter, een hele goede morgen. Nou, dat weerbericht ziet er toch wel lekker uit de komende dagen. Want vanaf vandaag laten we een koele en wisselvallige periode achter ons. We staan aan het begin van een periode met fraai zomerweer de komende dagen. Met verder oplopende temperaturen. Vandaag hebben we te maken met periode met zon. Blijft de hele dag droog. De temperatuur die ligt vanmiddag tussen de 20 en lokaal 22 graden. Nou, morgen volgt een echte zomerdag volop zonneschijn. Ja, en door een zwakke tot matige zuidoostenwind komen de temperaturen helemaal in de zomer. En wordt het morgenmiddag rond de 26 graden. Hoe warm het Pinksterweekend zal verlopen, dat vertel ik zo meteen, Peter. Maar jij hebt nog een vraag.
0: Ja, nou, ik wilde dus vragen hoe lang het lekkere weer aanhoudt. Maar je was me voor, want je maakte er een mooie tease van. Dus we moeten gewoon een uur wachten op het antwoord op deze vraag. Maar dat komt helemaal goed. Dat doen we met plezier. Tot zometeen. Het is inmiddels namelijk alweer 6:58. Tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je dan weer van Dave Datema.
2: De politie doet onderzoek naar een explosie vannacht aan de Feyenoorddijk. Rond 2:30 was er een klap te horen bij de ingang van de portiek. Daarbij ontstond veel rook. Er is nog niemand opgepakt. De verbouwing van de Centrale Bibliotheek is duurder dan de gemeente Rotterdam heeft gehoopt. Dat schrijft wethouder Versnel aan de gemeenteraad. 2 aannemers hadden zich gemeld voor de klus, maar beide partijen wilden de klus alleen doen voor meer geld dan oorspronkelijk was geraamd. Wel vallen de kosten nog binnen het budget dat vooraf was vastgelegd. Hoeveel duurder het project uitvalt is niet bekend. Volgens de gemeente is er sprake van een beperkte concurrentie voor dit soort grote projecten. Daardoor schrijven minder partijen zich in en dat zorgt er weer voor dat de prijzen vaak wat hoger uitvallen. En als er grote reptielen worden gevangen, in onze regio of buiten onze regio, dan gaan ze eigenlijk vrijwel altijd naar de reptielenopvang in Noord-Holland in het plaatsje Zwanenburg. Die zijn dus nogal wat gewend. Maar deze week kregen ze toch een klus waarbij ze een beetje gek opkeken, omdat ze een tijgerpython van 6 meter groot in de schoot geworpen kregen. Dat schrijft het AD. Een man uit Enschede had een hele verzameling met reptielen, maar overleed onlangs en dus moesten de mensen van de opvang komen om die python van 6 meter op te komen halen. Ja, die vervoer je niet zomaar. Het dier dat de typische naam Carolientje had. Ja, die is tientallen kilo's zwaar en heeft daarnaast natuurlijk een gigantische spierkracht. Ja, dit is wel de grootste die we ooit hebben opgevangen, zegt iemand van de reptielenopvang in de krant.
1: Maar hebben ze daar dan ook plek voor, als het dan moeilijk te verhuizen is?
2: Ja, het is een hele grote. Bovendien hebben ze nu natuurlijk, want vroeger had je bij ons in de buurt had je natuurlijk ook nog Serpo. Daar werden ook heel veel dieren opgevangen. Nou ja, dat gebeurt nu niet meer. En dus gaan ze allemaal naar Zwanenburg. Dus ze hebben ook een hele belangrijke rol wat dat betreft. Ja, ze hebben een enorme loods, daar kan heel veel. Ik vroeg me vooral af, als je dan zo'n 6 meter lange slang hebt, wat gebeurt dan daar uiteindelijk mee? Blijft die dan tot de dood daar? Of gaat hij uiteindelijk naar een dierentuin of zoiets dergelijks? Ja, dat vertelt het verhaal niet.
0: Nee, maar uiteindelijk gaat hij misschien wel op zichzelf wonen inderdaad.
2: Ja, dat is leuk. Ja, gewoon driehoog achter. Ja,
1: ik ben blij dat Carolientje in ieder geval niet hier is op dit moment.
2: Nee, dat zeker niet.
0: Pas op, nu 18.
1: Oh!
0: Dit
1: is Radio
0: Rijnmond. Met zometeen Samber. Eerst Sal de Peppa. Let's talk about sex. Cinderella cut it up one time.

0: Oh, dit nummer kwam zo vaak voorbij begin jaren 90 op MTV. Dit was echt een sensatie, hoor. Dat waren die dames, ja, die probeerden een taboe te doorbreken natuurlijk met Let's Talk About Sex. Wereldwijd werd het een hele grote hit. En het gaat eigenlijk over veilig vrij, hè. De positieve en negatieve kanten van seks. Taboe rondom seks. Er was heel veel gedoe natuurlijk rond AIDS in die tijd. Het was echt verschrikkelijk. Dus mooi nummer. Leuk om nog eens te horen hier op Radio Rijnmond. Sal en Peppa, Let's Talk About Sex.
1: Het is al gezellig druk, hè, op de Rijnmond. Ik zie Danny voorbij komen, Ron, Ted, Marianne, Nigel.
0: Nee, is echt leuk. Want absoluut. Nigel die heeft trouwens nog een leuke grap, maar die zal ik zo meteen wel even noemen. Ted die zegt, ik hou niet van te laat zijn. Nee. Heel veel mensen houden van op tijd zijn bij ons.
1: Want even het geheugen opfrissen. We hebben er net een vraag uit de vraagpot getrokken. En daar stond iets op over of dat jij vaak op de klok kijkt. En wij hebben ervan gemaakt of dat jij op tijd komt of toch stiekem te laat.
0: Ja.
1: Want het is nogal verdeeld in die meningen.
0: Nou, de meningen zijn wel verdeeld, maar over het algemeen... Ik had al niet anders verwacht van mensen die voor 7 uur al reageren. Toch over het algemeen zijn mensen op tijd of te vroeg. Ik ben altijd te vroeg, zegt Pia. Mijn hele leven al. Ik heb niets om handen, maar ben altijd voor 6 op.
1: Dat is ook geweldig. Een hele mooie eigenschap, Pia.
0: Dat is toch hartstikke mooi. Asti zegt, goedemorgen Astrid, zegt ze. Peter en Milou, ik kom altijd op tijd. Nou, ik vind te vroeg komen niet per se een goede kwaliteit. Dat zei ik net ook al. Ja. Mijn vader heeft daar een handje van. Ik hou van mijn vader enorm veel. Maar die is altijd... Ja, nu niet meer, omdat ik er wat van gezegd heb. Maar die was altijd iets te vroeg, weet je wel.
1: Oh, ja.
0: Dus dan was je nog aan het stofzuigen of de keuken aan het opruimen. En dan ding dong, daar stond hij er al.
1: Oh, dat is ook vervelend.
0: En toch altijd een beetje ongemakkelijk. En ja. Jij?
1: Nou, ik hou echt van precies op tijd komen.
0: Ja.
1: Dus het kan zijn als jij mij om 8 uur 's avonds uitnodigt en ik ben er 7:50, dan blijf ik echt in mijn auto zitten. Want dan denk ik, jij nodigt mij om 8 uur uit, dus ik bel om 8 uur ook aan.
0: Oh, wauw. Ja. Dat vind ik wel heel stipt, hoor.
1: Ja.
0: En maar... zeker voor een sociale gelegenheid, denk een verjaardag of zo. Weet je wel, als die om 8 uur begint, dan is het eigenlijk voor mij een soort ongeschreven regel. Dan ben ik ongeveer om 8:30.
1: Ja, nee, ja.
0: Dan ben ik dus eigenlijk iets te laat. Maar dat is niet te laat voor een verjaardag, niet. Maar als het een werkafspraak betreft, ben ik altijd ruim op tijd. Dat weet je van mij.
1: Nou,
0: wij zijn allebei
1: weten.
0: Nog nooit te laat gekomen. Oh, jawel. Jij wel.
1: Ik heb me een keer verslapen toen ik ziek was geweest. Toen had ik mijn wekker niet meer gezet. En toen was ik hier precies om 6 uur.
0: Ja, zo.
1: Dat was even jammer.
0: De doodsangst heb ik toen uitgestaan. Ja. Zou ze wel komen of niet? Maar wij zijn allebei wel van stipt op tijd. Ik weet precies, als de lift naar beneden gaat om 5:26...
1: Ja.
0: Tussen 5:26 en 5:28, dan weet ik, het is Miloetje. Hey, ja hoor, daar is ze dan.
1: Oh, wat een gewoontedieren zijn we eigenlijk, hè?
0: Ja, en
1: wat
0: fijn. Ik ben hier altijd tussen 5:10 en 5:15.
1: Ja, je hebt een grotere tijdspanning.
0: Ja.
1: Nou, kan toch ook?
0: Ja, vind ik ook. Wat doe jij? Ben jij iemand die altijd te laat komt, stiekem? Of ben je altijd op tijd? Of kom je eigenlijk te vroeg? Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook een optie. Of Henrik zegt, ja, ben je iemand die helemaal niet komt opdagen ondanks de afspraak?
1: Oh,
0: daar heeft hij misschien wel eens mee te maken gehad. Is ook niet leuk natuurlijk. Wat voor type ben jij? De Rijnmond-app staat voor je open. Zometeen Baltimora, eerst Samber. Dit is de nieuwste single, die heet Potential.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.
2: Goeiemorgen.

0: Het is Baltimora op je favoriete radiozender Tarzan Boy hier bij Radio Rijnmond.
1: En we vragen ons af wat jij bent van de tijd. Kom jij op tijd voor je afspraken en bij vrienden of kom jij altijd te laat?
0: Ik krijg al heel veel reacties binnen via de Rijnmond-app. Pia die zegt dus, ik ben altijd te vroeg, mijn hele leven al. Ik heb niets om handen, maar ben altijd voor 6 op. Bram die zegt, ben meestal te vroeg. Neem standaard een bus of metro eerder. Want je kan het niet weten. Ja, maar dat ben ik zo met Bram eens.
1: Nou,
0: het
1: ligt er wel aan hoe laat die bus of die metro eerder komt. Als daar een half uur verschil tussen zit, ja, of 5 minuten.
0: Je kan het openbaar vervoer niet vertrouwen.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus ik snap hem heel goed. En zelfs dan moet je maar afwachten of je op tijd bent, hoor, eerlijk gezegd. Dirk Jan die zegt, mijn moeder zei altijd als ze op bezoek ging, ik kom om 11 uur, maar dan was ze er al om 10 uur.
1: Oh nee.
0: Toch best grappig vond ze. En ze leeft niet meer. Mooie herinnering dus aan haar. Dus dat is prachtig. Dankjewel voor het delen, Dirk-Jan. Jerry, die is niet altijd op tijd, maar ja, die heeft een ontzettend druk schema. Hij zegt, goedemorgen Peter en Milou. Te laat komen is nooit leuk, maar met kinderen en met alles wat ik moet doen in de ochtend is het de laatste tijd niet zo makkelijk om op tijd te komen. Het kost me heel veel moeite om de kinderen uit huis te krijgen.
1: Ik denk dat iedereen het hem vergeeft, inderdaad.
0: Nou, Jerry is inderdaad heel erg druk, dus dat snap ik heel goed. Ad, die is echt van de klok. Kom niet bij Ad aan de tijd. Ad is echt Ad Waasdorp. Onthoud die naam. Ik ben altijd te vroeg, zegt hij. Ik vind het vreselijk om te laat te komen, ook als iemand anders te laat is.
1: Okay.
0: Dus zorg ervoor dat je op tijd bent als het om Ad gaat uit Prinsenland. Hoe zit het bij jou eigenlijk? Laat het even weten via de Rijnmond app. Sterker nog, ik heb een uitdaging. We zijn op zoek naar de vroegste vogel. We hebben het over op tijd komen. Degene. De tijd gaat nu in. Die nu als eerste reageert. Met dat hij op tijd is. Of te laat is. Wordt onze vroegste vogel.

0: Het is Pink op je favoriete radiozender Radio Rijnmond en Get the Party Started. Laat het feest pas beginnen als jij bent geweest natuurlijk. Want ben je dan op tijd of ben je te laat op het feestje? Dat is de vraag eigenlijk voor vandaag.
1: En Ron, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij was net 1 milliseconde sneller dan Rien in de Rijnmond app. Op reageren op onze vroege vogel. Dus ik ga ervan uit dat jij team hartstikke op tijd bent. Klopt dat?
2: Dat klopt. Kijk, zoals vandaag naar het werk toe. Ik moet om 7:30 beginnen en ik ben er altijd om 7:00. Dus ik ben altijd wel op tijd.
0: Maar hoe doe je dat in vredesnaam met al die bruggen op jouw route?
2: Nou, als ik 's ochtends om 6:00, dan zeg ik goedemorgen tegen jullie. De tweede is op de brug-app kijken. En ja, dan weet ik hoe ik spijkenis uit moet komen. En dan hopelijk dat er geen ongelukjes onderweg gebeuren.
0: Hey, hoe is dat voor jou, Jerry? Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ben jij van team op tijd komen of net even iets te laat?
3: Ik ben team vroeger op tijd komen, maar nu met kinderen net iets te laat.
0: Ja, ja, net iets te laat. Oh, dan loop je de hele dag achter de feiten aan, of niet? Of frustreert het je niet?
3: Ja, het frustreert me enorm. Oh. Ik hou niet om te laten komen, maar ja, het is echt heel veel moeite om die kinderen zo te leren van we moeten op tijd zijn. Ze hebben nog geen benul van de tijd. Dus nu ben ik een beetje aan het oefenen met hun van oké, zet de klok 10 minuten voor tijd, voor de exacte tijd. Zodat ik zeg, kijk, het is 8:50, maar het is 8:00.
1: Hoe oud zijn ze, Jerry?
3: 6 en 8.
1: Ja, dan snap ik het. Dan hebben ze nog helemaal geen benul wat de consequenties zijn als je niet op tijd komt.
0: Nee. Oh, wat erg. En jij moet er helemaal zelf achteraan, hè, elke keer.
3: Ja, ja. En iedere keer zo, papa, zo snel gaat de tijd. Ik zeg, ja, de tijd wacht niet. De tijd tikt door.
0: Oh, maar dat snappen ze niet. Verteld.
1: Maar Ron, ik weet dat jij 2 volwassen zoons hebt afgeleverd.
2: Ja, maar ik heb na mijn scheiding hebben de kinderen toen ze 7 en 12 waren besloten om bij pa te gaan wonen. Dus ja, dat was ook wel hectisch. Maar ik had een foefje. Ik zorgde gewoon, ik moest naar mijn werk toe en dan moesten de jongens samen naar school toe. En ik zorgde gewoon dat de klok altijd 1 kwartier voorliep.
1: Ja, dus dat is de gouden tip.
0: Dat is de gouden tip. Jerry, kan je er wat mee?
3: Ja, tuurlijk. Dus in plaats van 10 minuten ga ik 1 kwartier voorzetten.
1: Ja, precies. Ja. Het scheelt niet veel met wat je doet, maar misschien toch net genoeg.
3: Misschien net die extra 5 minuten, dan zal het zorgen dat ik toch op tijd ga komen.
0: En dan zeggen ze voordat tegen, papa, gaat de tijd zo snel. Ik heb het gevoel dat ik bijna niet geslapen heb. Midden in de nacht, de kinderen brood smeren, alles klaarzetten. Nou, dat komt helemaal goed bij jou voortaan, Jerry.
3: Ja, zeker.
0: Vandaag ben je iets later, maar je hebt een excuus, want je bent samen met Ron onze vroegste vogel.
1: Komt-ie aan.
0: Daar komt-ie. Ja, daar komt-ie. 2 vogels, natuurlijk. Ja, Ron, die van jou is rood-wit natuurlijk, of niet?
2: Ja, die is rood-wit en die is net geland op 16 over.
0: Net op tijd. En hoe is die van jou, Jerry?
3: Die van mij is, ik zie het aankomen, is net iets te laat.
0: Oh, wat ben je toch een heerlijke gozer ook, hè? En jij ook, Ron. Fantastisch. Okay. Jullie zijn waardige vroege vogels. Draag die eretitel met trots. Draaien wij ondertussen de 3 J's en de nieuwste single.

0: Zo gaaf nummer dit. Alle nieuwste single van de 3J's en Jan Dulles vertelde erover dat hij er met heel veel enthousiasme aan gewerkt heeft. Voor het eerst een soort van Bob Marley-achtig, ska-reggae-achtig liedje. En dus in samenwerking met onze eigen broederliefde uit Rotterdam-West. Ik krijg trouwens nog een bericht van Nigel. Die zegt, ik heb wel een tip voor mensen die elke keer te laat komen. Praat eens met een seksuoloog.
1: Ja, wat slecht.
0: Wel leuk.
1: En 2 jaar lang moesten de bewoners van het dorpje Herkingen het zonder een winkel doen. En deze ochtend komt er eindelijk verandering in. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: En havisten, die krijgen vandaag eindexamen aardrijkskunde. En daarom pakken wij zometeen ook uit met de aardrijkskunde. We pakken de wereldkaart erbij. Zometeen dus herexamen aardrijkskunde met kans op mooie prijzen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Op zoek naar ver van de hoogte.

0: onze winkel.
1: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
2: Het is 1 minuut over 7. Je luistert naar Radio Rijnmond. Yes, je bent er weer bij. Zometeen Shakira en Tina Turner. Raymond en de Golden Earring die komen er ook nog aan. Maar eerst het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
3: Goedemorgen. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij de toegangsdeur van een portiek. Daardoor is ook brand ontstaan. De ontploffing was rond 2:30 aan de Feyenoorddijk. Door de brand ontstond zoveel rook dat de bewoners niet naar buiten konden. Er is nog niemand opgepakt voor de ontploffing. De rechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen de Rotterdamse oud-advocaat Ines Wesky. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie door het doorgeven van informatie van een haar topcrimineel Ridwan Taghi. Dat was destijds haar cliënt. Justitie eiste 4,5 jaar cel tegen Wesky. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op voor wie geen plek is in Ter Apel. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt zijn buurgemeente te willen helpen en humanitaire verantwoordelijkheid te willen nemen. De asielzoekers worden opgevangen in een locatie zonder directe omwonenden. In de ochtend keren ze dan terug naar Ter Apel om hun asielprocedure voor te zetten. De afgelopen dagen werd het maximum aantal van 2000 asielzoekers in Ter Apel overschreden, waardoor er, net als een paar jaar geleden, mensen buiten moesten slapen. Rotterdammer Richard Groenendijk heeft een musical award gewonnen voor zijn rol in de musical Hairspray. Die speelt in de jaren 60 en Groenendijk speelt moeder Edna Turnblad. De publieksprijs ging naar de musical 4045 over het bombardement van Rotterdam. Het verhaal gaat over twee broers die het bombardement meemaken. De musical wordt opgevoerd in een theater in Barneveld. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, blijft droog en het wordt ook warmer dan de afgelopen dagen. Tot vandaag 20 tot 22 graden. Vanavond is het zonnig en droog. Morgen zelfs nog een stuk warmer. Op sommige plekken kan het dan zelfs 26 graden worden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel Dave. Krijgen we mij de verkeersinformatie nog met de langste 4 files bij ons uit de regio. Te beginnen met de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 8 kilometer, een klein kwartier vertraging heb je daar. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. 4 kilometer, 11 minuten. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is daar dicht. Een andere file dan op de A16 Rotterdam richting Breda tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer, 9 minuten. Dat komt door een vrachtauto met pech en daar is de rechte rijstrook dicht. En tot slot ook een file op de N214 Papendrecht richting Leerdam tussen afrit Bleskensgraaf en afrit Gorkum. 3 kilometer en dan heb je 11 minuten vertraging.
5: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: Uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
3: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
8: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met...

0: ds.nl.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Eruit. Met Peter en Milou.
7: Radio met een grote R.

0: Yes, het is Tina Turner op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. Tippecom mail hier bij Peter en Milou. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van een ruimte met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En vandaag lekker weer met 20 tot 22 graden. En dat is een opmaat voor een geweldig Pinksterweekend.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A16 tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. En heb je een klein kwartier vertraging.
0: De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu, die zijn elkaar telefonisch in de haren gevlogen over Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke route volgen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten.
1: En regiogenoot Richard Groenendijk won gisteravond tijdens de Musical Awards de prijs voor beste mannelijke hoofdrol in een grote musical. De publieksprijs voor de beste musical, die ging naar 4045, een musical over de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam.
0: Ja, ik heb Richard net nog even een berichtje gestuurd en hopelijk kunnen we hem zo meteen ongeveer om 21:15 nog even bellen in de uitzending om hem te feliciteren. En we feliciteren vandaag ook alle op-tijdkomers. Want het is ongelooflijk wat een hoop vroege vogels wij hebben, zeg. Ben je iemand van de klok? Ben je iemand die op tijd komt? Of kom jij standaard overal te laat? Nou, Bas die is in ieder geval weer op tijd. Brian die zegt, ik wil ook altijd op tijd komen. Maar mijn vrouw die gooit wel eens roet in het eten. Want dan vraagt ze, vind je het eigenlijk leuk wat ik aan heb?
1: Oh ja, en dat duurt dan een half uur en dan ben je opeens wel te laat.
0: Precies, en daar kan Brian helemaal niks aan doen. En Sjors die laat weten van nou, ik ben de hele dag op de klok aan het kijken. Altijd een half uurtje van tevoren aanwezig. Aat is altijd op tijd. En ook Rien die zegt, ik heb er een hekel aan als mensen te laat komen. En ik wil zelf ook absoluut niet te laat komen. Ik krijg er gewoon jeuk van als ik eraan denk.
1: En Irma uit Beverwaard, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: In welk team zit jij? Team op tijd of team te laat?
2: Team ruim op tijd.
1: Ja, en ruim, hoe zit dat dan?
2: Ik zorg altijd dat ik een kwartier van tevoren ergens ben.
0: En hoe doe je dat?
2: Door een uur eerder van huis te gaan dan op de app staat van de RET.
0: Een uur?
1: Een uur?
2: Ja, je weet maar nooit. Er valt een bus uit, er valt een tram uit.
0: En wat zegt dat in de praktijk? Ik bedoel, kom je dan vaak net op tijd aan? Kom je dan inderdaad een kwartier van tevoren? Of ben je standaard een uur te vroeg? Ik ben heel erg benieuwd. Want dit zegt heel veel over het OV natuurlijk.
2: Hangt er vanaf. Als ik naar Vlaardingen bijvoorbeeld ga, dan ben ik altijd een half uur te vroeg. Ik ken heel de wijk waar ik daar naartoe moet. Dan ga ik lekker rondlopen, want ik verwacht niet dat iemand mij een half uur eerder binnenlaat.
1: Nee, precies.
0: Zo is het ook inderdaad. Hey, en wat doet dit met jouw gemoedsrust? Zit je lekker in je vel? Of ben je soms een beetje te veel obsessief op de klok aan het
1: beetje
0: kijken?
1: Beetje zenuwachtig misschien ook.
2: Ik ben altijd zenuwachtig. Ik kijk echt? Altijd op de klok. Ik moet op tijd zijn.
0: Oh, het is echt een beetje een obsessie geworden voor jou.
2: Ja.
0: Jeetje.
2: Ja.
0: Nou, dan heb ik een taak voor je. En dat is geen leuke taak. En dat is heel moeilijk. En dat is even door de zure appel heen bijten. Oké, ben je er klaar voor?
2: Ik zit te wachten.
0: Ja, dit is een moeilijke opdracht. En dan komen we dan na het Pinksterweekend bij je op terug. De komende periode ga je in ieder geval één dag op tijd van huis vertrekken. Dus niet te vroeg. En dan kijken of je op tijd komt. En wat het met je doet. En probeer dan vooral de rust te bewaren. En dan komen we na het Pinksterweekend op terug. Is dat afgesproken?
2: Oké, dan neem ik zondag.
0: Oké,
1: dat is goed.
0: Dat is helemaal goed. Ben je iets te laat in de kerk misschien? Dat is niet zo erg, hè?

0: Shakira en Zoe hier bij Radio Rijnmond.
1: En Herkingen heeft vanaf vandaag eindelijk weer een winkel. Want sinds de vorige supermarkt dichtging, zat het dorp zonder. Maar de biologische landbouwer Cornelis van Eck dacht, ja, wie niet waagt, die wint niet. En opent om 8:45 vandaag de deuren van zijn eigen supermarkt. Cornelis, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Even restrictie. Het is 8:15 dat de deur open gaat.
1: 8:15? Bijna al.
0: Oh mijn god, over een half uur. Je staat al bijna met de sleutel in je handen. En wel op tijd komen, hè, vandaag.
2: Ja, precies.
1: Hoe gaat het dan met de zenuwen?
2: Ga goed. Rustig blijven, niks aan de hand.
0: Hey, en waarom wilde je dit per se doen? Waarom vind je dit zo belangrijk?
2: Goed, het dorp is er gewoon een winkel. Wij hebben een hartstikke leuk dorp die graag mensen die zijn vriendelijk, die groeten elkaar en die willen contact. En ja, goed, een winkel is een loopje. En een dorp zonder winkel is natuurlijk gewoon het heeft een ander stempel als een dorp met een winkel.
1: Ja, maar voor de mensen die Herkingen niet kennen, hoe zou je dat dorp daar op Goeree Overflakkee omschrijven?
2: Ja, zoals ik al zei, een vriendelijk dorp, goedmoedig. En een dorp wat in de zomer dik bevolkt wordt door toeristen. We hebben wat bungalowpark en een paar jachthavens. Dus ja, er komen best wel mensen op af.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er nog nooit geweest. Ik schaam me wel een beetje, maar ik kom binnenkort even langs.
2: Dat zou ik zeker doen.
0: Ga ik zeker doen.
1: Hé, maar Cornelis, als er geen toeristen zijn, dan zijn er ongeveer maar 1300 inwoners. Is dat genoeg om zo'n supermarkt draaiende te houden?
2: Nou, dat is ook een beetje de spel van de dorpswinkel. Want het is een dorpswinkel, het is geen supermarkt. Het is echt een winkel voor de vergeten boodschappen.
0: Leuk,
2: we gaan in de zomer gaan we 5 ochtenden open en waarschijnlijk 1 avond. Maar in de winter, als er minder toeristen zijn en minder mensen, minder bezoekers, dan gaan we het aanpassen. Misschien naar 2 ochtenden in een week.
0: Ja.
2: Dan brengen we de kosten omlaag en zo proberen we het eerder aan de nabel te houden.
0: Maar je hebt het niet nodig. Doe je er nog iets naast dan?
2: Ik heb zelf een biologisch akkerbouwbedrijf met mijn vrouw en zoon.
0: Ah, en wat verbouw je allemaal daar?
2: Aardappelen, uien, suiker, mais, quinoa.
0: Oh, heerlijk. Heb je eindelijk een plek om je aardappelen kwijt te kunnen?
2: Precies. Nou, daar is wel een beetje mee begonnen eigenlijk. Dat ik zei dat de mensen vragen wel eens van, wil je niet je product aan huis verkopen? Maar aangezien ik daar geen tijd voor heb, was er al langer een beetje de gedachte van, ik zou iets moeten hebben waar ik mijn spullen kwijt kan. Waar ik iets kan verkopen aan de mensen, gewoon de lokale bevolking. En we doen alles met in de dorpswinkel die met eigenlijk zoveel mogelijk lokale producten.
0: Ah, ik vind het zo leuk. Ik vind het ook zo tof dat je speciaal een herkingsaccent hebt aangemeten. Dat vind ik zo leuk dat je dat doet. Dan krijgt het echt zo'n lokaal karakter.
2: Dat is mooi.
1: En ik hoorde je net al over dat praatje, dat die dorpelingen bij jullie hartstikke sociaal zijn. Hoe belangrijk is het dat er een plek weer is waar die mensen kunnen kletsen?
2: Heel belangrijk. Daarom hebben we ook het winkeltje een beetje dat gezicht gegeven, zeg maar. Een beetje huiskamerwinkeltje. Met ook een koffiehoekje erin waar mensen gewoon lekker een bakje koffie kunnen doen met een taartje of met een worstenbroodje.
0: Ja.
2: En dat geeft een beetje warm gevoel. En ik hoop dat de mensen het loopje gaan vinden, want dat is natuurlijk het verhaal. Ze moeten het leuk vinden. Ze moeten een loopje krijgen naar de winkel toe.
0: Ja. Heb je al een naam voor de winkel eigenlijk?
2: De dorpswinkel.
0: De dorpswinkel. Ik kom binnenkort even langs bij de dorpswinkel. Dat kan
2: zou
0: je vertellen.
2: Zeker doen.
0: En het is dus een oude maaimachineloodje.
2: Nee. Het is een oude gemeentewerkplaats onder het verenigingsgebouw.
0: Onder het verenigingsgebouw. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke leuk zeg. Ontzettend leuk. Veel lokale producten. Dus laten we hopen dat je genoeg omzet gaat draaien. Maar ik denk dat het helemaal goed komt. Dit wordt fantastisch. Ik heb er een heel goed gevoel over.
2: Wij gaan er zeker van uit. Dus
0: Cornelis, geniet ervan, hè?
2: Beginnen. Dank je wel. Okay.
0: Staan ze al voor de deur?
2: Ik weet het niet. ik ga zo kijken.
0: Heel veel plezier, hè? Groetjes.
2: Dank je wel. Fijne uitzending.
0: Dank je wel. Zometeen Erik Sess en The Golden Earring, maar eerst Raymond.

0: Het is Raymond en Supergirl bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen krijg je van Super Dave het laatste nieuws.
2: Nou. Kan ik overdrijven, hoor.
0: Maar oh, wacht, deze is Dave Datema, dat is die andere.
2: Juist, heel goed. Hij is de meest gezochte crimineel van Nederland en waant zich onaantastbaar in het buitenland. Maar is Bolle Jos dat wel? Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
9: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
10: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
11: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
14: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
1: Een hele goeiemorgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met de vier langste files op dit moment bij ons in de regio. Te beginnen met de A15, Rotterdam richting Gorinchem tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer, 8 minuten vertraging heb je daar. Ook de A15, Gorinchem richting Rotterdam tussen knooppunt Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer, 8 minuten. Dan nog een file op de A16, Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam-Feyenoord. 4 kilometer, 5 minuten. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij gelukkig. En dan tot slot een andere file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer en daar heb je 8 minuten vertraging.
0: En Steven van der Gijzen, gaat die zomer dan nu eindelijk beginnen?
15: Ja, zeker Peter. Een hele goede morgen, want de komende dagen dendert de zomer de regio binnen. Vandaag ziet er al goed uit. Periode met zon blijft droog. 20 tot lokaal 22 graden. Dat is slechts een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen een op en top zomerdag. Het is stralend zonnig in de hele regio. Temperaturen liggen gemiddeld zo rond de 26 graden, met daarbij weinig wind uit het zuidoosten. En zaterdag houdt het zomerweer onverminderd aan met veel zon en blijft het droog. In de middag misschien tijdelijk wat meer bewolking. bewolking. Het wordt dan 24 graden aan zee tot lokaal zo'n 26 of 27 graden in de rest van de regio. Ja, en ook de dagen daarna zien er goed uit. Zondag en maandag volop zonneschijn. Zondag 24 tot 26 graden. En maandag wellicht nog warmer met temperaturen tussen de 25 en lokaal zelfs 28 graden.
16: Wat heerlijk. En we zijn maandag gewoon allemaal vrij, want dat is tweede Pinksterdag. Maar zo blij. Dankjewel Dave. Dankjewel Steve.
15: Tot zo.
16: Tot over een uur. Het is 1:08. Tijd voor Dave, tijd voor de hoofdpunten.
2: De politie doet onderzoek naar een explosie vannacht aan de Feyenoorddijk. Rond 2:30 was er een klap te horen bij de ingang van de portiek. Daarbij ontstond veel rook. Er is nog niemand opgepakt voor de ontploffing. Vandaag krijgen we meer te horen over de parlementaire enquête naar de coronacrisis. Vanaf volgende week worden mensen gehoord die daarbij betrokken waren. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan oud-premier Rutte of oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. 9 weken lang gaat de commissie in totaal 50 mensen ondervragen, zegt de voorzitter.
17: Waar wij ons op focussen is ons onderzoek. Dat we echt willen leren van die coronaperiode. Dat we besluiten willen reconstrueren. Ja, dat er ook publieke verantwoording gaat plaatsvinden.
2: Ja, het gebeurt niet zo heel vaak hoor, dat zo'n parlementaire enquête wordt gehouden. Het is pas de 15e keer sinds de Tweede Wereldoorlog. De vader van Bolle Jos, dat is een Rotterdammer, die werd gisteren nog vrijgesproken van witwassen. Maar zijn zoon is in Nederland, al in België ook al, veroordeeld tot fikse celstraffen. Maar hij zit nog altijd in Sierra Leone. Dat wil niet zeggen dat Nederland er alles aan doet om hem hier te krijgen. En daar gaat Nederland best ver in. Speciale eenheden van de politie en de marine hebben bij een gezamenlijke operatie 2 keer op het punt gestaan om hem op te pakken, schrijft de Telegraaf. Het was de bedoeling om Jos Leidekker, zoals hij in het echt heet, op volle zee buiten territoriale wateren te overmeesteren op het moment dat hij per boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen. Nou, uiteindelijk ging de actie niet door. Waarom is niet bekend? Nou, Bolle Jos zit in Sierra Leone. Daar heeft hij een kind verwekt bij de dochter van de president en die weigert hem dan ook uit te leveren. Maar de politie wist al heel erg lang waar die zit en dat hij dus af en toe met een schip naar Liberia ging. Kijk, in Sierra Leone kan je hem zowel juridisch als waarschijnlijk ook praktisch hem niet oppakken. Maar ja, als hij dan net buiten die territoriale water is, dan maak je dus wel kans. Nou ja, goed, 2 keer dichtbij schrijft de Telegraaf. Waarom niet doorgegaan is, dat is de vraag.
16: Ik heb er helemaal beelden bij. Dat hij dan loopt, weet je wel. En dat er dan allemaal van die agenten klaarstaan met een vangnet. Maar ze krijgen hem net niet te pakken.
2: Dus... Nou ja, het is zelfs helemaal niet doorgegaan. Ze hebben op het laatste moment gehad van, nee, het gaat toch niet door. Nee. Maar kijk maar even naar bijvoorbeeld wat er een paar maanden geleden in Venezuela is gebeurd. Daar is het wel gewoon echt op Venezolaans grondgebied gebeurd. Hè, dat daar de president Maduro daar gewoon opgepakt is. Nou ja, een beetje op die manier zouden ze dan willen doen. Maar dan dus op open zee.
16: Ja, ingewikkeld zeg. Dankjewel Dave voor zover.
18: Dit is Radio Rijnmond.
16: Wat een verhaal. Zometeen Taylor Swift en de Golden Earring. Eerst In Excess voor je. Radio.

0: Zijn vriendinnetje Kylie Minogue was naar de kapper geweest en zat een nieuwe haardracht. Suicide Blonde had de kapper het genoemd. En toen dacht NXS, daar moet ik een nummer van maken. En zo kwam die op dit nummer. Suicide Blonde hoorde je hier bij Radio Rijnmond. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: De examentijd is aangebroken.
2: Hou je bij.

0: herexamen.
1: Yes, we gaan op herexamen vandaag. De Havissen maken zich op voor eindexamen aardrijkskunde. Dus ik pak ook even de wereldkaart erbij en stel zo meteen een aardrijkskundevraag.
2: En als je het goede antwoord weet, laat het weten via de Rijnmond-app. Want misschien ga je er wel vandoor met die exclusieve Peter Milou Gerse Rijnmond sokken. En je gaat dan ook nog in de grabbelton voor die maandprijs. En dat is dit keer een actief uitje naar keuze voor 10 mensen. En die sluit je af met een heerlijke barbecue of lunch.
1: Het zou fantastisch zijn als je dat wint. Maar moet je wel wat voor doen en die aardrijkskundige vraag dus goed beantwoorden. Ik heb hem hier voor me liggen. Het is een lastige vraag. Het is een instinker. En die luidt als volgt. Wat is de hoofdstad van Australië? Is dat A, Melbourne, B, Canberra of C, Perth? A, Melbourne, B, Canberra of C, Perth? Heb je enig idee wat het juiste antwoord is? Wat is de hoofdstad van Australië? Laat het maar weten. De Rijnmond-app die staat wagenwijd voor je open. En dan draaien wij ondertussen Taylor Swift. Met Elizabeth Taylor.

0: Je hoorde Taylor Swift met Elizabeth Taylor, die trouwens 8 keer getrouwd is.
1: En dan, 8 keer?
0: Dan bedoel ik natuurlijk Elizabeth, hè, niet Taylor Swift zelf.
1: Nee, precies.
0: En een van die bruiloften, die was dus in Neverland bij Michael Jackson. Die heeft hij ook naar het altaar gebracht.
1: Echt waar? Michael Jackson? Ongelooflijk. Wat een bruiloftsgast is dat. En meteen, ik zou hem ook meteen een liedje laten zingen als hij er toch is.
0: Oh ja.
1: Wat een heerlijk nummer trouwens is dit, zeg, van Taylor Swift. Elizabeth Taylor. Zit een hele goede vibe op. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 11 minuten over 7:30. Leuk dat je al wakker bent en leuk dat je bent afgestemd op Radio Rijnmond. We spelen het herexamen en ik moet zeggen, normaal gesproken heeft Danny altijd alles goed.
0: Ja.
1: Maar het is blijkbaar een moeilijke vraag, want hij heeft het fout. Wat is de hoofdstad van Australië? Is dat A, Melbourne? Is dat B, Canberra? Of is dat C, Perth? Als jij wel het goede antwoord weet, laat het me weten. De Rijnmond-app die staat voor je open. En misschien heb je hem al voorbij zien komen op Videoland. Hij draait weer, hoor. Vlodder is terug van weg geweest. En Milou, jij hebt hem voor ons beoordeeld, hè?
0: Nou, zeker. De eerste heb ik natuurlijk niet meegemaakt. Toen was hij nog niet in de maak. Ik ken hem wel van terugkijken online. Dus ik dacht, ik moet Vlodder deze versie ook zien op de streamingsdienst. En hij viel tegen.
1: Wat?
0: Ja, hij viel tegen.
1: Oh, hij viel tegen. Nee, waarom?
0: Nou ja, het verhaal lijkt heel erg op het verhaal van Vlodder 1, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, klopt. Ik heb het ook een beetje doorheen zitten scrollen. Het was echt precies hetzelfde eigenlijk.
0: Ja, hetzelfde verhaal zonder te veel weg te geven. De dochter van Kees Vlodder, die gaat trouwen met iemand die meer dood dan levend is. Nou, wat gebeurt er? Ze erft dat huis van die man in een hele dure villawijk. En niemand zit natuurlijk op die familie Vlodder in die villawijk te wachten.
1: Ja, precies dat inderdaad. En er loopt ook weer zo'n Sjaki rond, maar die ziet het dan net even wat anders uit. Hè? Zo'n ambtenaar.
0: Precies.
1: Niet van de burgerlijke stand, maar zo'n sociaal werker eigenlijk.
0: Ja.
1: Die het gezin dan gaat begeleiden. Maar wat ik ook zo ongeloofwaardig en raar vind, het is sowieso natuurlijk een beetje een gek verhaal, maar alle gezinsleden hebben een ander accent.
0: Ja, de ene praat Rotterdams, dat vind ik dan wel heel leuk. Maar ik heb ook Haags gehoord, Amsterdams. Ja. Nou, en Tatjana heeft natuurlijk ook de eigen accent, laten we eerlijk zijn.
2: Oh, wat leuk, zitten we terug.
0: Nou,
1: ja,
0: precies.
1: Het is zo raar. Het is echt een rare serie wat dat betreft. Ik ben er nog even doorheen gescrolld. Wel op zoek naar naaktbeelden, omdat ik dacht van ze wilden wat minder correct zijn. Dat had Tatjana beloofd. Die zei van, het is niet zo correct als alles in deze tijd. Ik denk, nou, ik had me erop verheugd, weet je wel. Maar ik vond het nog vrij braaf, moet ik eerlijk zeggen.
0: Heb je wel die scène uiteindelijk gevonden?
1: Nee, ik heb die scène dus niet gevonden.
0: Ik wel. Het is een vrouw onder de douche, laat ik het zo zeggen.
1: Een vrouw onder de douche. Nou, dat vind ik dan wel weer de moeite waard om toch even te kijken naar die serie, naar die nieuwe Vlodder-serie.
0: Ik moet wel eerlijk toegeven. Ja? Ik zeg van, ik vind hem niet leuk.
1: Ja.
0: Maar er verschijnt dus iedere dag een nieuwe aflevering. Ik heb ze toch allemaal gekeken.
1: Echt?
0: Gisteren heb ik. Ja, want ik wil toch weten of het beter wordt en hoe het verhaal afloopt.
1: Ja, precies. Nou, dat is wel leuk. Ja, het zijn ook mijn eerste jeugdherinneringen uit Ridderkerk. Dat was echt fantastisch. In mijn verder troosteloze jeugd was het fantastisch om uiteindelijk die Vlodderbeelden te zien en die tennissende vrouwen.
0: Oh, ja.
1: Ik zal ze nooit vergeten. Het is inmiddels bijna 7:45. Dit is Radio Rijnmond. Zometeen Alain Clark. Maar eerst de Golden Earring. When the Lady Smiles.

0: De grootste rockband die we ooit hebben gehad in Nederland. Uit Den Haag hoorde je de Golden Earring. Ze hebben maar liefst 5 noteringen gehad in de Billboard Hot 100 in de Amerikaanse top 100. En dit was er een van When the Lady Smiles op nummer 76. De hoogste notering ooit was voor het nummer Twilight Zone op nummer 10.
1: De examentijd is aangebroken.
2: Hou je bij het

0: Het examen.
1: En Marcel uit Oud-Beijerland, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Was jij een beetje goed in aardrijkskunde vroeger?
2: Ja, redelijk. Mager zeventje. Dus dat is net genoeg op school, hè?
3: Ah, dat is net zeker. Nee, dat vind ik 5,5. Vanaf een 5,5 rekenen we het helemaal goed. Wat was je beste vak op school eigenlijk? Dat zijn we nog aan het uitzoeken.
2: Ik had niet zo heel veel goede vakken op school, hoor.
1: Ben je wel in één keer geslaagd, Marcel, voor je examens?
2: Ja, dat wel. Zeker, dat wel.
3: Je klinkt wel als een geslaagd iemand. Je lijkt me wel geslaagd in het leven. Wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Ik ben herstelcoach, werkbegeleider.
3: Kijk, dat hoor je, dat voel je gewoon aan alles natuurlijk, hè? Herstelcoach.
2: Ja.
3: En waar help je mensen mee herstellen?
2: Ik help mensen herstellen van hun drugsverslaving, maar ook mensen herstellen die psychische klachten hebben gekampt. En dat doe ik uiteraard in de mooiste regio van Nederland, Rotterdam.
3: Wat leuk zeg. En voor een verslavingsorganisatie kan ik me dan voorstellen.
2: Ja, klopt. Voor inderdaad een grote zorgorganisatie in Rotterdam. Ja,
3: wat mooi om te horen zeg. En wat geeft jij nou de grootste kick, het grootste plezier aan het werk?
2: Dat is toch echt het levelen met de deelnemers. Dat vind ik echt fantastisch. Dat je mensen gewoon een fijn gevoel kan geven. Door enkel weg maar met ze te praten. Met elkaar verhalen te delen uit je leven.
3: Mooi man.
2: Of simpelweg gewoon maar eventjes hebben over hoe lekker de zon schijnt of wat voor mooi weer het wordt van het weekend.
3: Dat is toch heerlijk.
1: Ik herken precies jouw beroep en ons beroep.
3: Ja, wij doen precies hetzelfde wat dat betreft. Wij vinden het ook leuk om met mensen te praten en ze een goed gevoel te geven. En te onderwerpen aan vragen. Want de vraag van vandaag is: wat is de hoofdstad van Australië? A. Melbourne, B. Canberra of C. Perth?
2: Ja, dat is Canberra natuurlijk.
3: Is dat inderdaad Canberra? Is dat het goede antwoord? Hoe de spanning is om te snijden. Wat een moment!
4: Ja!
3: Cowabunga, yes! Jij gaat er vandoor. Met die enige echte Peter Emilio Gerste sokken van Radio Rijnmond. En je maakt ook nog kans op die maandprijs.
1: Oh.
3: In de Grabbelton ga je voor die groepsactiviteit. Die is ook helemaal geweldig.
1: Ja, dat wil je.
3: Dat wil je.
2: Ja, ik hoor het gisteren. Zeker wil ik dat. Leuk.
3: Hartstikke goed. Nou, gefeliciteerd met deze prijs. En keep up the good work. Hè. Doe wat je goed kan. Want dit is echt fantastisch werk wat je doet.
2: Zeker. Dan gaan jullie dat ook vooral blijven doen. Ik geniet iedere ochtend van jullie in de radio en middag. Dus op de radio in de auto. Dus geniet, blijf daar ook zeker mee bezig.
3: Fijn om te horen. Dankjewel. En een mooie dag gewenst. En dat wordt gewoon een mooie dag. Wordt er gewoon bijna 22 graden vandaag. Heerlijk. Lekker genieten met de muziek van Radio Rijnmond. Dit is Alain Clark.

0: van de mooiste dingen die je met je zoon kan doen is toch een liedje maken. Alain Clark samen met zijn vader, Father and Friend, hier bij Radio Rijnmond.
1: De atletiekbaan is weer helemaal hip in onze regio. Zo hip dat verschillende verenigingen gewoon hun krachten hebben gebundeld. En wat ze gaan doen, dat hoor je zo.
0: En we bellen met Aad. Je weet wel, Adriaantje van Bassie en Adriaan. Want die is weliswaar 83, maar hij denkt nog niet aan zijn pensioen. Want hij schittert weer op het witte doek. En we moeten een regiogenoot feliciteren die gisteren in de prijzen viel bij de Musical Awards. Dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Richard Groenendijk.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: En we mogen weg.
6: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de EuropaRun. Samen met EuropaRun Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
7: Wat zijn die paar meters nou?
6: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
8: Wij gaan deze EuropaRun weer even nemen.
6: 25 mei, vanaf 12 uur. De EuropaRun. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
9: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
10: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterrenslot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Het is 8:00, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Dat zometeen Katy Perry, Susanna Freek en Alvaro Soler komt er ook aan.
1: Maar nu eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij de toegangsdeur van een portiek. Daarbij is brand ontstaan. De ontploffing was rond 1:30 aan de Feyenoorddijk. Door de brand ontstond zoveel rook dat bewoners niet meteen naar buiten konden. Er is nog niemand opgepakt voor de ontploffing. De verbouwing van de Centrale Bibliotheek van Rotterdam is iets duurder dan de gemeente heeft gehoopt. Dat schrijft wethouder Versnel aan de Rotterdamse gemeenteraad. Twee aannemers hadden zich gemeld voor de klus, maar beide partijen wilden dat alleen doen voor meer geld dan oorspronkelijk was geraamd. Wel vallen de kosten nog binnen het budget dat vooraf was vastgelegd. Hoeveel duurder het project

0: Ten opzichte van een jaar geleden ligt het aantal werklozen nog wel wat hoger. Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens geworden over de oorlog tegen Iran. Volgens de Amerikaanse media kiest Trump voorlopig ervoor om diplomatie uit te voeren, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Maar Netanyahu wil die juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten dat hij de onderhandelingen een kans wil geven. De Verenigde Staten en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog tegen Iran. Er is een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Eind februari besloten Trump en Netanyahu om samen een aanval uit te voeren op Iran. Dan nog het weer. Periode met zon en droog. Het wordt ook warmer dan de afgelopen dagen. Het kan op sommige plekken 22 graden worden. Vanavond is het zonnig en droog. Morgen zelfs nog warmer. Op sommige plekken kan het morgen zelfs 26 graden worden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij nog de verkeersinformatie met de vier langste files op dit moment bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 7 kilometer, 10 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 10 kilometer, 12 minuten oponthoud. Dan nog een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Hank. 4 kilometer, ook daar een klein kwartier vertraging. Dan tot slot een file op de N214, Papendrecht richting Leerdam, tussen Otterland en Afrit Gorkum, 3 kilometer en ook daar sta je 11 minuten in de file.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.
3: Yes, en meteen deze van Katy Perry bij Radio Rijnmond. I Kissed a Girl. Binnen nu en een paar minuten hoor je hem door je speakers schallen.
2: Eruit.
4: Met Peter en Milou.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
8: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: True Lease met Renke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
2: Radio met een grote R.
14: Jawel, daar zijn we weer. Mijn naam is André van Duin en je luistert op Radio Rijnmond.

0: Katy Perry en I Kiss a Girl. Maar tegenwoordig worden er geen vrouwen meer gezoend, maar alleen de oud-premier van Canada, Justin Trudeau, want dat is haar vriend. En ze waren samen op Coachella, een groot festival in de woestijn van Californië. En heel het internet stond daarna vol met foto's van Trudeau. Want wat was er nou? Hij zag er natuurlijk helemaal niet meer als een premier uit, net in pak. Maar hij stond daar heerlijk gewoon in een korte broek met een tanktop aan. En hij stond daar een hele vette hamburger te eten.
1: Hele goedemorgen, welkom op deze gloednieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Bij een Vonkel nieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van der Huid met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En je hebt het al meegekregen vandaag. Lekker weer met 20 tot 22 graden. En morgen wordt nog beter.
0: En de langste file in onze regio, die vind je op dit moment op de A16 tussen Breda-Noord en Dordrecht. En heb je een klein kwartier vertraging.
1: De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn elkaar telefonisch in de haren gevlogen over Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke route volgen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten.
0: En regiogenoot Richard Groenendijk won gisteravond tijdens de Musical Awards de prijs voor beste mannelijke hoofdrol in een grote musical. De publieksprijs die was voor de musical 4045. En dat is een musical over de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam.
1: Zometeen om 20:15 kunnen we hem bellen, hoor, Richard Groenendijk. Hij is inmiddels alweer wakker. Het is ongelooflijk. Hij heeft het hartstikke laat gemaakt, maar staat zometeen weer tot onze beschikking. En er komen steeds meer mantelzorgers bij in Nederland. Ons land telde in 2024 meer dan 5,5 miljoen mantelzorgers. Dat is een groei van 1 miljoen in 10 jaar tijd.
0: En de atletiekbaan is weer helemaal hip in onze regio. Zo hip dat verschillende verenigingen hun krachten hebben gebundeld. En wat ze doen, dat hoor je zo meteen.
1: En zo meteen ook Alvaro Soler en Topic. Maar eerst Suzanne en Freek, die schitterden in de Gelderdoom met 10 concerten op rij. Dit is Halverwege bij Peter.

0: Alvaro Soler en Topic en Solo Parati hier bij Radio Rijnmond.
1: En Joop Helbers van Voorne Atletiek, een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Jij bent vast door het dolle heen, want die atletiekbaan is weer helemaal hip, ook bij ons in de regio. Honderden inschrijvingen, de ene na de andere baanrecord sneuvelt. Hoe komt dat, Joop?
2: Ja, supermooi. Ja, we hadden het circuit bestond al. Erik Brommert had een run-to-day running circuit opgezet voor baanatletiek. Dat was langzaam al liep dat wat terug. En toen kwam Marcel Veering van Runners World Rotterdam en Leonard van Putten. Dat zijn oud-vrienden van mij. En dat was een atletenmakelaar. Daar heb ik zelf vroeger altijd mee uitgelopen. Die hadden een initiatief van, jongens, laten we nou die clubs weer bij elkaar pakken. En voor de atletiek er ook bij betrekken. Daar lopen mijn kinderen. En voor de atletiek deed zelf niet echt van dit soort baanwedstrijden. En ze vroegen of ik daar de kar wou trekken. Nou, dat heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben er volop ingedoken met een leuk team van een leuke commissie samengesteld. En in het begin, het was gewoon een eye-opener. En het begon te lopen, En uiteindelijk hadden we gewoon op landelijk niveau hadden we gewoon 266 atleten op een gegeven moment op de startlijst staan.
3: Hoeveel?
2: 266 atleten. En dat was landelijk gezien, was dat gewoon voor een vrije inschrijfwedstrijd. Ja, dat was gewoon landelijk gezien een hele grote wedstrijd.
0: Wat leuk als een atletiekvereniging begint te lopen.
2: Ja, nou zeker. Dat vond ik ook schitterend. Ja.
1: Maar Joop, ik heb toch een beetje een vooroordeel. Want als ik aan atletiek mensen denk, dat is toch een bepaalde groep. Misschien een beetje stoffig. Maar eigenlijk is het dus hartstikke hip. Hoe verklaar je dat stukje hip zijn? Waarom zijn er 266 aanmeldingen geweest?
2: Nou ja, je ziet, wat je ziet is dat er heel veel verjongen nu is. Ik ben gisteravond, sta ik zelf nog even langs de kant bij de wedstrijd van Energie. Dat was de derde en de rijden 1000 meter. En dan zie je gewoon een hele rode trein voorbij komen van al hun jeugd. En je ziet gewoon van de ouders die vroeger met mij liepen, die zie je nou met hun eigen kinderen weer terugkomen. Dus je ziet heel veel mensen gewoon met passie voor de sport langs de kant staan. En het is gewoon heel aanlokkelijk. En je hebt een aantal regio-trainers die zeer specialistisch zijn. En die weten nu hun pupillen ook mee te krijgen naar de baan. En bijvoorbeeld gisteren had je de Verkerkloop in de buurt van Zwijndrecht. En het was een regionale, goed bezette wedstrijd. Een 5 en 10 kilometer wegwedstrijd.
0: Ja.
2: En tegelijkertijd zie je dan dat er juist heel veel mensen toch dan nog kiezen voor die 1000 meter op de baan. Ja, dat is super tof.
0: Wat leuk, man. Als je net zo snel loopt als dat je praat, komt dat wel goed als ik het zo hoor. Hey, ik begreep zelfs dat jullie burgemeester is ook atletiek fan, hè?
2: Ja, de burgemeester van Voorne aan Zee, Arno Schepers, is zeer betrokken binnen de gemeente en ook zeer sportief. Hij deed al eerder mee twee keer met de Beat the Beats, halve van Rokanje, de Voornes Duintrail. Nou, hij stond van zondag stonden we samen weer aan de start van de vestingloop van Hellebuurtsluis. En hij heeft zelfs een baanwedstrijd had hij nooit gedaan. Daar had ik hem voor uitgenodigd. En daar stond er gewoon. Ja, dat was gewoon super.
0: Met zijn Amstketen is niet makkelijk hoor, om te rennen.
2: Nee zeker. Zeker. Nee,
1: dat is heel zwaar.
2: Ja, en het mooie is, hij zat nog goed in het klassement ook, want hij is echt goed.
0: Ja?
1: Echt?
0: Hij kan het ook.
1: Ja. Hoeveel is hij geworden dan?
2: Hij was uiteindelijk bij ons als hij zesde.
0: Kijk, mooi om te horen. Abu Talib heeft zich er nooit aan gewaagd. Hè? Die stond altijd met een handschoentje aan de marathonlopers te feliciteren met hun prestatie.
2: Ja, ieder zijn ding.
0: Maar het enthousiasme is hoorbaar. Geweldig om te horen. Jullie hebben de krachten dus gebundeld voor het Rijnmond Series Baancircuit. Dat is een serie van 9 wedstrijden georganiseerd in onze regio. Waarbij prijzen zijn te winnen voor de atleten die 5 van de 9 wedstrijden meedoen.
2: Klopt.
0: En gisteren was wedstrijd nummer 3. En volgens mij gaat het super. Dankjewel.
2: Ja,

Coke Robin en Thought You Were On My Side bij Radio Rijnmond. En zometeen feliciteren we niemand minder dan Richard Groenendijk met zijn Musical Award in de categorie Beste Mannelijke Hoofdrol. En er is een bijrol voor een andere regiogenoot, een man uit Vlaardingen, Aad van Toor. Je kent hem als Adriaantje van Bassie en Adriaan. Hij is terug op het witte doek, hij schittert daar. Terwijl hij al 83 is, maar nog lang niet aan pensioen denkt. Eerst Romai, dit is Papa Oete met Peter Milou.

0: Dit is Radio Rijnmond met het beste van de jaren 80, 90 en nu radio met een grote R. Zometeen Sister Sledge, David Guetta komt er ook nog aan. En we feliciteren niemand minder dan Richard Groenendijk met het behalen van een award. Namelijk de Musical Award in de categorie Beste Mannelijke Hoofdrol.
1: Maar eerst is het bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema deze ochtend.
2: Sommige burenruzies worden uitgevochten voor de rechter. Maar zelfs daarna kan zo'n ruzie nog verder gaan. Een echt bizar verhaal hoor je zometeen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
11: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goede morgen, het is 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie bestaande uit 4 files bij ons uit de regio. De langste 4 heb ik het dan over. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 7 kilometer, 9 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A16 file Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 10 kilometer, een klein kwartier vertraging. Dan nog een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Gouwen. 2 kilometer, 9 minuten oponthoud. En tot slot een andere file op de N214, Papendrecht richting Leerdam tussen Alteland en Noorderloos. 3 kilometer en daar doe je iets meer dan een kwartier over.
0: En het is niet de vraag of, maar meer hoe lang en hoe uitbundig de zon vandaag gaat schijnen. En degene die vraag kan beantwoorden is onze weerman Steven van der Gijzen. Goedemorgen.
12: Peter, een hele goede morgen. Ja, het ziet er echt fantastisch uit. We staan aan het begin van een mooie zomerse periode in de regio met de komende dagen veel zon en ook steeds hogere temperaturen. We gaan qua temperatuur vandaag rustig van start. Het is vanmiddag aangenaam. Temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Flink wat zonneschijn en het blijft ook droog. Morgen, dat wordt al een echte zomerdag. Volop zonneschijn. Temperaturen gaan stijgen tot rond de 26 graden. Ook langs de kust wordt het morgenmiddag 26 graden door een zwakke aflandige zuidoostenwind. Zaterdag, dan is er ook volop zonneschijn. Misschien in de middag een paar wolkjes, maar het blijft droog. Langs het strand wordt het dan 24 of 25 graden met een verkoelend windje van zee. In de rest van de regio wordt het opnieuw 26 of 27 graden. Ja, en ook zondag, maandag en dinsdag zijn zomerse dagen, volop ruimte voor de zon. Temperaturen op maandag en dinsdag die komen zelfs nog wat hoger uit. In de middag wordt het dan 28 tot lokaal 29 graden.
0: Dat klinkt echt als een fantastisch vooruitzicht. Spreken wij elkaar dinsdag weer. Het is inmiddels 8:40. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Een man van 53 uit Maassluis heeft een hoger beroep opnieuw 2 maanden cel gekregen voor het aanrijden van een meisje van 13 in Maassluis. Ook krijgt hij een rijverbod voor 2 jaar. De man beweerde dat hij het kind niet zag oversteken op het zebrapad. Ook had hij niet gemerkt dat hij het meisje had geraakt. De man had eerder ook al iemand doodgereden. Daarom kreeg hij een deel van de voorwaardelijke straf die daarvoor werd opgelegd, dat hij nu in uitvoering wordt gebracht. Dat is nog eens een keer 4 weken. Vlaardingen Ian Maats heeft met Aston Villa gisteravond Europa League gewonnen. In de finale werd Freiburg met 3-0 verslagen. Maats stond niet in de basis in de finale in Istanbul. Hij mocht 10 minuten voor tijd invallen. Het was voor Villa-trainer Emery al de vijfde keer in dat hij de Europa League omhoog mocht houden. Met Sevilla pakte hij hem al 3 keer. En met Villarreal nog eens een keertje. En nu dus nog een keer met Aston Villa.
0: Ongelooflijk, de koning van de Europa League.
2: Ja, laat de Champions League maar zitten. We gaan meteen richting de Europa League. Precies. En Marco uit Kaatsheuvel heeft ruzie met zijn buurvrouw. Die heeft namelijk een camera gericht die vol staat op zijn tuin. Dus die maakt beelden van zijn achtertuin.
0: Oh.
2: Dat leverde een rechtszaak op. Nou, de rechter oordeelde, die camera moet daar weg. Binnen 48 uur. Zo niet, dan moet de buurvrouw €25.000 betalen. Maar inmiddels zijn we ruim een maand verder en de camera staat er nog steeds. Nou, Marco is ten einde raad. De rechtbank doet een uitspraak. Je staat in je recht en je hebt er geen ruk aan. Zo zegt hij tegen Omroep Brabant. Maar om het verhaal nog wat ingewikkelder te maken, Marco woont naast zijn schoonmoeder. Daar had hij al geen contact mee. En laten we nou heel eerlijk zijn, deze hele situatie verbetert het niet helemaal. Het stel vermoedt dat de schoonmoeder via de camera wil meekijken hoe het gaat met haar kleinzoon van 4 jaar. Omroep Brabant heeft even contact gehad met de buurvrouw, schuine-streep schoonmoeder. Die weigert nog steeds de camera weg te halen. En een vonnis, daar had ze nog nooit van gehoord. Verder geen commentaar, toen ging de deur weer dicht. De rechtbank zelf kan er weinig aan doen. Om de dwangsom te innen zal Marco zelf een deurwaarder moeten inschakelen. Nou, dat heeft hij inmiddels ook gedaan. Maar die mag niet naar binnen om die camera weg te halen. Want daar over staat gewoon niks in het vonnis. Dus zal Marco zelf een nieuwe procedure moeten beginnen waaraan hij de rechter vraagt of er iemand er binnen mag, waarschijnlijk de politie, om die camera weg te halen. Maar of hij dat gaat doen, dat weet hij nog niet.
1: Wat een verhaal.
2: Ja, met andere woorden, je kan gelijk krijgen van de rechter, maar dan heb je nog niet hetgeen wat je wil.
13: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen David Guetta, de Backstreet Boys, maar eerst Sister Slash voor je.

0: voelt ook wel een beetje als familie, hè, op de radio. Met onze luisteraars erbij, met elkaar wakker worden gezellig. Elke ochtend, elke werkdag tussen 6 en 9 op Radio Rijnmond. Met Peter en Milou. Sister Sledge hoorde je en We Are Family.
1: Je kent Aad van Toorn natuurlijk als Adriaan van Bassie en Adriaan. Maar je zou zeggen dat hij met 83-jarige leeftijd met pensioen is. Maar sinds deze week is hij weer te zien op het witte doek. In de kinderfilm Jelger en de Goochelaar en de Rode Diamant. Aad, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom zei je direct ja tegen Jelger Dees?
2: Nou, ik ken Jelger al heel lang. En dat is een jonge artiest. En een van de weinige artiesten. Waarvoor klaar stond als hij wat vroeg om daar antwoord op te geven. Omdat hij is echt een hele dramatieke jonge artiest die heel graag in het vak wil komen.
0: Ja.
2: En dan niet in het vak om een hoop geld te verdienen en rijk te worden. Nee, mensen te amuseren. In dit geval kinderen. Hij heeft nu heel hard gewerkt om een patiëntje van elkaar te krijgen. En al die centen heeft hij geïnvesteerd in een film.
0: Ja,
2: en als ik een meet and greet had, dan zag hij al heel veel keer in het publiek zitten. En als hij vragen had, waren hij altijd heel interessant. En altijd gericht op het vak.
0: Wat mooi.
2: En toen hij de vraag had van, Aad, ik wil weer een film gaan maken. Zou je daar een rolletje in willen spelen? Maar je weet dat ik heb een low budget.
0: Ja.
2: Heb ik natuurlijk gezegd, Jelger voor jou altijd.
1: Wat supermooi zeg. Herken je veel van Jelger in jezelf?
2: Ik vind het gedrevenheid om het vak in te gaan. En dan de mensen iets leuks te bieden. Dus niet zeggen, wat ik maak is goed. Nee, ik hoop dat het goed is. En dan, ik ben bijna zeker van dat Jelger regelmatig met de film in de zaal zit om te kijken wat de reactie is van de kinderen. Kinderen vertellen je wat je als kinderartiest moet doen. Als jij in een zaal werkt en de kinderen zitten met elkaar te praten, wil dat zeggen, ze zijn niet geïnteresseerd in hetgeen wat jij wil zeggen.
1: Ja, precies. Dus gingen jullie dan ook vroeger in de zaal zitten?
2: Dat niet. Wij luisterden heel goed naar de zaal en was ook. En wat we elke dag deden, was om een briefje opschrijven wat verbeterd kon worden aan het programma. Als ze gauw in de gaten hadden dat de kinderen daar een ietsje humorig werden, dan wisten we, dat boeit even niet.
0: Precies.
2: Dus dan moeten we veranderen.
0: Welke rol speel je trouwens? En komt je acrobatenpak nog
2: acrobatenpak, dat is waarschijnlijk is die stof enorm gekropen in de loop van de tijd.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat zal best wel. Maar welke rol speel je? En speelt onze regio nog een rol?
2: Ik speel een voorbijganger. Ik speel geen vriendelijke rol. Het heeft niets met Adriaan. Ja, het heeft wel met Adriaan te maken. Maar niet de Adriaan zoals we die kennen.
1: Je bent een beetje de baron geworden.
2: Nee, dat ook niet. Johannes, wat is dat weer een opmerking?
0: Wat een nare opmerking van Milou. We gaan niet de telefoon breken hoor, want we blijven nog even aan de telefoon. Dat doen we aan het einde van het gesprek. Vlaardingen speelt ook een rol in de film, geloof ik, hè?
2: Ja, de opname die waren in het museum Vlaardingen. En dat is de plek waar ik dus regelmatig, als ik in Vlaardingen ben, een meet and greet hou. Maar ik ben dus weer even in Vlaardingen, maar dit jaar heb ik het zo druk in die 14 dagen dat ik hier ben, dat ik heb geen meet and greet kon houden.
0: Ja, je hebt daar inderdaad geregeld een meet and greet. Ik kan me dat nog herinneren, ja. Wat mis je dan nog als je in Spanje bent aan Vlaardingen?
2: Inmiddels heb ik in Spanje dus zoveel vrienden en kennissen dat ik mis Vlaardingen niet. Maar het enige wat ik wel mis, dat is het Nederlandse broodbeleg.
0: Het Nederlandse broodbeleg?
2: Als ik in Nederland ben, dan de lunch vind ik het allerlekkerste.
1: En een ijzerkoekje op zijn tijd aten uit Vlaardingen. Dat is toch ook lekker?
2: Ijzerkoekje natuurlijk en een haringkoekje, ja. En dat is ook iets wat we altijd meenemen naar Spanje voor vrienden en bekenden.
0: Ah, fantastisch zeg. Hey, en tot slot, hoe gaat het met Bas?
2: Ik wou dat het er heel positief over kon zijn. Mm-hmm. Maar ik heb er wel positieve dingen. En dat is dat Bas altijd op zoek is naar humor.
0: Ja. Ja.
2: Het enige wat hij kan, hij is zeg maar zo gehandicapt. Het enige wat hij goed kan bewegen is zijn rechterhand. En die gebruikt hij voor de afstandsbediening van de tv.
0: Ja, want hij wil altijd blijven lachen.
2: Alle leuke programma's op die er zijn. Altijd komische programma's.
0: Ja.
2: Dus wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen, probeert hij te handhaven.
0: Mooi hè. Adriaan, dankjewel voor je tijd. Fijn dat je bij ons in het programma was. Adriaan, dus te schitteren, is aan het schitteren op dit moment. Sinds gisteren, eergisteren alweer, op het witte doek in die nieuwe film Jelger de Goochelaar en de Rode Diamant. En dit is David Guetta en Elvenville. Eva.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.

0: Zijn de Backstreet Boys op je favoriete radiozender. Radio Rijnmond, Larger Than Life. En even een flashback naar gisteravond tijdens de uitreiking van de Musical Awards in de categorie Beste Mannelijke Hoofdrol.
1: En de winnaar is... Richard Groenendijk Hersfeest!
2: En tot slot, mijn lieve ouders en mijn man Marco. Mijn ouders zitten thuis, Marco zit daar. Ik hou heel, heel, heel erg veel van jullie, alle drie. En deze prijs is voor iedereen die ergens van droomt en daar positief de schouders onder zet. En voor al die negatieve mensen die altijd en van iedereen wat hebben... je kan heus wat bereiken als je je lekker met je eigen zaken bemoeit. Jongens, bedankt. Tip van de dag.
0: En we hebben hem aan de telefoon. Een van de meest getalenteerde en liefste artiesten uit onze regio. Het is Richard Groenendijk. Goedemorgen, Richard.
3: Ah, ik zou zo graag een keer knapste horen. Dat zou ik zo graag eens willen.
4: Nou, bij deze ook de knapste.
0: De allerknapste van de wereld. Daar is die Richard Groenendijk.
3: Goedemorgen.
0: Oh, heerlijk zeg. Ja, ik heb ervan genoten. Ook wel een traantje weggepikt. Maar neem ons even mee terug. Hoe heb jij gisteravond beleefd?
3: Nou, hetzelfde. Ik heb er ook van genoten en in de auto terug te wonen, een draadje weggepinkt. Het was, het, ja, weet je, het is, ik ben natuurlijk dit jaar 30 aan het vak. En het is wel een beetje een kers op de taart. Het is, die rol die ligt me heel erg nauw aan mijn hart. En we hebben met z'n allen met de hele groep keihard gewerkt. Die nominatie was er fantastisch. Maar als je hem dan natuurlijk ook nog werkelijk wint, dan het is gewoon echt te gek. En weet je, ik leerde ooit van Jenny Arian, prijzen, je hoeft ze niet te weigeren en je hoeft ze niet op te spelden. En het is ook zo, dus ik ga het me heus niet voor de raam zetten hier. Maar het is gewoon op dat moment, het is gewoon even heel erg leuk. Het is gewoon echt een opsteker, dus nee, daar ga ik niet flauw over doen.
0: Nee, je moest hem wel even uit iemand anders zijn handen grissen, hè? Je kreeg hem niet direct zelf.
3: Yves Berendsen, ja, inderdaad, ja. Ja, ja. Nee, ik kreeg hem uit handen van Yves Berendsen, onder andere. En dus zeg maar, ik dacht, ik hou hem gewoon vast, vind ik leuk.
0: Lekker. Je kan natuurlijk heel veel improviseren in deze rol. En ook door de vierde wand, zoals dat heet, het publiek aanspreken. Ja. En dat kan in heel weinig musicals. Was deze rol ook echt op je lijf geschreven?
3: Ja, het is wel op mijn lijf geschreven. Het is zo'n combinatie van cabaret. Want heel veel fans van mijn cabaretvoorstelling, die zeiden, ja, we komen dat we fan van jou zijn, want dan krijg ik natuurlijk DM'tjes, weet je, op Instagram. Maar we houden niet van musical. En dan hoor ik later altijd, ja, maar dit was niet echt een musical. En zeker na de pauze. Ja, ik loop natuurlijk te klieren met dat publiek. En het is, ze breken de tent af. En mijn collega's, de scène, en die was eerst 10 minuten, die loopt nu 19 minuten. Dus het is een lekkere, losse show. En nou ja, de finale is sowieso altijd het dak eraf. Dus ja, nog 2 weekjes. Hè? We beginnen toevallig vanavond in het oude Luxor.
0: Ja, leuk. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik wil eerst nog even weten, want over die kritiek waar je het aan het einde over hebt. Is dat wat je bedoelde met die kritiek? Mensen die zo lullig doen over bepaalde dingen? Want ik wist persoonlijk helemaal niet dat er zoveel kritiek was. Of dat er überhaupt...
3: Nee, maar dat bedoel ik helemaal niet. Wat ik ermee bedoel is dat er de laatste... Tenminste, ja, al jaren. Nederland is sowieso natuurlijk een land met heel veel klagers en zeikers.
0: Dat bedoel je, ja.
3: Mensen zijn altijd zo bezig met een ander. Van nou, ik snap niet dat hij dit doet. Of ik snap niet dat zij zus doet. En belachelijk. Ik denk namelijk serieus dat als je, wat ik ook zei, je gewoon in je leven lekker met je eigen zaken bemoeit, kan je het verschoppen.
0: Ja.
3: De meeste mensen die ik ken, de succesvolle mensen, dat zijn niet de mensen die constant bezig zijn met een ander. Weet je, als jij gewoon lekker in het leven staat en je bent bezig met je carrière, en of dat nou, dan hoef je niet in Carré of met een musical wordt, maar al wat je ook doet, als je gewoon lekker bezig bent met maken en verzinnen, dan heb je helemaal geen tijd om je druk te maken over een ander. Ooit heeft iemand tegen me gezegd, je hebt mensen die dingen verzinnen en creëren, en je hebt mensen die daar wat van vinden. En zorg dat je bij de eerste groep hoort, want daar is het namelijk het allerleukst.
0: Precies.
3: En dat is ook zo. Dus dat is meer wat ik daarmee wilde zeggen. Want er is zoveel online haat naar mensen
0: toe. Heel mooi.
3: Mensen klagen en doen. Niet doen. Gewoon plan hebben, schouders eronder en huppatee.
0: Ja, precies. Gewoon je eigen plan trekken, lekker op jezelf focussen. En als je iets over een ander zegt, bekijk het vooral ook eens een keer positief. En moedig een ander aan, weet je. Dat is ook belangrijk.
3: Juist.
0: Net zoals Tineke Schouten jou vroeger aanmoedigde van, kom op kind, ga een instrument spelen en ga zingen.
4: Maar plan is nu...
3: van de week bij jullie, toch?
4: Ja, klopt. En ze vertelde ook helemaal over dat jij inderdaad in die kleedkamer was geweest en dat ze zich dat ook nog kon herinneren.
3: Zij weet dat nog. Ja, maar zij is überhaupt, ze heeft niks mis met haar geheugen.
0: Nee, hè? Hey, jullie staan nu dus 7 keer in het oude Luxor. Dat is een heel bijzondere plek voor jou. Want was dit niet in 1995 tijdens de finale van Kamerette de plek waar jij doorbrak?
3: Ja, dat nou doorbrak, dat was er maar waar. Nee, het was wel de plek waar ik begon.
0: Ja.
3: Maar dat was niet meteen, het was geen eclatant succes hoor. Ik weet nog dat de Volkskrant schreef, de derde finalist Richard Groenek telde met zijn broddelwerk niet mee.
5: Oh, oh.
3: Dus het was daarna, nee, het was daarna, nee, ga maar terug in de horeca was het. Nou ja, het is een lange weg geweest vanaf het Luxor, maar het is wel de eerste keer geweest dat ik op zo'n groot podium stond. En het Luxor is voor mij, en dat, nou, dat weten jullie inmiddels, ja, een hartstikke belangrijk theater. En het nieuwe Luxor zegt al jaren, ja, maar je kan ook hier spelen. Maar ik blijf lekker in de oude.
4: Gelijk heb
0: ook.
4: Je.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Want je trekt vol, ja, je zou zo een kuip kunnen vullen, maar je begint er niet aan. Richard Groenendijk blijft gewoon in het oude Luxor. En we zijn trots op jou dat je onze oud Rijnmond-collega bent ook.
3: Nou, ik ben ook nog steeds trots op mijn tijd bij Radio Rijnmond was fantastisch.
0: Nou, hartstikke goed. Ook als je niks wint hoor. Ook al beland je ooit in de bak, we zijn nog steeds trots op je.
3: Nou, hartstikke goed.
0: Richard Groenendijk, fijne dag en geniet ervan.
3: Joe, dankjewel. Hoi, hoi.
0: Dit is Radio Rijnmond. Het is inmiddels 6 minuten voor 9 met Kensington Living For Nu.

0: is Radio Rijnmond met de beste van de jaren 80, 90 en nu met Kensington en Living For.
1: En het is bijna tijd voor de Boer Op met Ruud de Boer. En hij draait zometeen onder andere Wickfield, Bluff en Verve voor je in de 5 aan 9.
0: De Verve, dat is zo'n lekker nummer. En dan denk je, dan zal het wel Bittersweet Symphony worden. Maar nee, het is een ander nummer en die is misschien nog wel lekkerder. Je hoort hem zometeen hier in de Boer Op.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: In Bleiswijk is het 16 graden. Goedemorgen, je bent bij de Boer Op. 1 over 9 is het alweer, dus we gaan flux richting het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
12: Goedemorgen. Een man van 53 uit Maassluis heeft in hoger beroep opnieuw 2 maanden cel gekregen voor het aanrijden van een meisje van 13 in Maassluis 2 jaar geleden. Ook kreeg hij een rijverbod van 2 jaar. De man beweerde dat hij het kind niet zag oversteken op het zebrapad. Ook had hij niet gemerkt dat hij het meisje had geraakt. De man had eerder ook al iemand doodgereden. Daar stond hij toen ook voor de rechter. Toen was een deel van de straf voorwaardelijk en dat is nu omgezet naar

0: Ines Besky. Zij wordt ervan verdacht van deelname aan een criminele organisatie door het doorgeven van informatie van en naar topcrimineel Ridwan Taghi. Hij was destijds haar cliënt. Justitie heeft 4,5 jaar cel tegen Besky geëist. De verbouwing van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is iets duurder dan de gemeente heeft gehoopt. Dat schrijft wethouder Versnel aan de Rotterdamse gemeenteraad. Twee aannemers hebben zich gemeld voor de klus, maar beide partijen wilden dat alleen doen voor meer geld dan oorspronkelijk was geraamd. Wel vallen de totale kosten nog binnen het budget dat vooraf was vastgesteld. Hoeveel duurder het uiteindelijke project wordt, is niet bekend. Volgens de gemeente is er sprake van een beperkte concurrentie voor grote projecten. Daardoor schrijven minder partijen zich in en dat zorgt er dan weer voor dat de prijzen wat hoger uitvallen. Het weer, periode met zon en droog, wordt ook warmer dan de afgelopen dagen met 20 tot 22 graden. Vanavond is het zonnig en droog. Ook morgen wordt het nog een stuk warmer. Op sommige plekken wordt het dan zelfs 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Ja, eens even kijken hoe het staat op de wegen. Ik zag een kleurrijke wegenkaart van de ANWB. Hier komen ze. De files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Dan komen we als eerste uit op de A16. Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk. 10 minuten. Er staat er een vrachtwagen met pech. En de rechte rijstrook is voor de zekerheid afgekruist. De 20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knopend Terbrechtseplein. Een kwartier ben je daar langer onderweg. De A27 Breda richting Utrecht tussen Knopend Gorkum en Lexmond, ruim 20 minuten. En de 27 Gorkum richting Breda tussen industriegebied Avelingen en Nieuwedijk, daar 10 minuten langer onderweg. Ik heb zometeen Martijn in de uitzending. Hij is van Team 139, Vorm Running Team. Dat is een bedrijf uit Delfshaven. Ik rijd daar vaak langs. Maar ja, ze gaan nu echt weer de battle of the fittest gaan ze doen. Want ze gaan meedoen aan de Europa Run. Welke muziek hoort daarbij? Ofwel, welke 5 na 9 ga je zo meteen horen?
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
11: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
12: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
15: Wat een goed plan.
14: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
15: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
14: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
21: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen.

0: Mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: De Boer op. Ruud de Boer.
1: Radio met een grote R.
2: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Saturday Night bij Radio Rijnmond. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Team 139, Vorm Running Team. Goedemorgen, Martijn Blankers.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ben u er klaar voor?
2: Nou, we zijn druk aan het inpakken, ja. Dus we zijn er bijna helemaal klaar voor.
0: Hartstikke goed. Ja, ik spreek meer Europa Run teams deze week in de 5 ja. na 9. En iedereen zit inderdaad nog op die laatste loodjes.
2: Ja, nou ja, vandaag gaan we dus echt inpakken. Dus er zijn mensen onderweg om het busje te halen. Ja. Er worden nog spullen geleverd. Ik ben echt nu letterlijk mee bezig.
0: Ja.
2: Ik ga zo weer naar beneden, naar het parkeerterrein.
0: En dan gaan jullie.
2: Ja, dan gaan we morgenochtend vertrekken.
0: Ja, richting Frankrijk, hè?
2: Ja, we gaan richting Frankrijk, iets ten noorden van Parijs. Ja. Daar is een verlaten luchtmachtbasis, daar verzamelen alle teams. Ja. En dan zaterdagmiddag gaan we vertrekken.
0: Hoeveelste wordt het voor je, Martijn?
2: Het wordt de 5e.
0: Zo.
2: Ja.
0: Het virus, hè?
2: Ja, ik heb 4 keer eerder meegedaan als invaller bij een ander team, bij Maurik, bij team 38. En elk jaar dacht ik weer van, ja, dit moet er ook met ons eigen bedrijf kunnen.
0: Ja, dus jij hebt gewoon de Europa Run naar het bedrijf Vorm gebracht.
2: Ja, inderdaad. Eigenlijk wel. Ja,
0: je bent een ambassadeur.
2: Ja, zeker. Nee, ik vind het zo'n mooi evenement. Ja. Je doet iets voor het goede doel. Je leert elkaar beter kennen. Het is natuurlijk een enorme uitdaging om het überhaupt te doen.
0: Ja, ja.
2: Dus prachtig gewoon.
0: Nou, staan jullie geen enkele uitdagingen gaan jullie uit de weg. Hè? Want ik ken jullie vooral van hier in de buurt, in het Lloydkwartier. Volgens mij waren jullie ook de stuntmannen die een complete verdieping toch bovenop jullie bestaande gebouw hebben gezet.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Die is een aantal jaren geleden in corona is die aankomen varen over de Maas en op
0: het gebouw. Echt fantastisch. Ja, ik kan me die beelden nog goed herinneren. Want er kwam gewoon een complete verdieping. Gewoon helemaal prefab werd er bovenop gezet.
2: Ja, dat was iconisch inderdaad.
0: Maar jullie zijn verantwoordelijk sowieso voor iconische gebouwen, hè? Want je kunt het zo gek niet bedenken of jullie hebben daar mee te maken gehad.
2: Ja, klopt. We zijn nu ook Hotel Chicago aan het bouwen op de Kop van Zuid. Ja. Dus dat wordt ook weer een groot project.
0: Ja joh, waanzinnig.
2: Ja.
0: En tussendoor nog even de tijd om de Europa Run te doen. Ruim 500 kilometer. Respect, zeg ik.
2: Ja, dankjewel. Ja, dat moet er tussendoor nog even bij.
0: Ja, precies. En jullie hebben 5 nummers aangevraagd. Ben je met de pet rondgegaan op kantoor?
2: Met een groepje hebben we de Europa Team Europa Run voorbereid. Dus daar hebben we
0: wat goed.
2: Gezegd van welke nummers zullen we aanvragen. Maar ik hoorde Wixit al voorbij komen, dus ik voelde me weer jong.
0: Ja, het is inderdaad echt zo uit de jaren 90, hè, inderdaad. Ja, toen we nog in staat waren om nog een beetje in beweging te komen op de dansvloer. Tenminste, ik spreek voor mezelf. Saturday Night, inderdaad, die hoorden we net. Prachtige plaat van Moby zometeen. Go, bijna hypnotiserend. Ik kan me zo voorstellen dat je die op je oortjes hebt als je dan midden in de nacht de zon, dus na de nacht de zon weer voorzichtig ziet opkomen. En dat je denkt, go.
2: Daar krijg je energie van.
0: Ja, ja. Nou, en inderdaad, lopen tot de zon komt, zie ik ook weer staan. Van Akda de Munnik. Ja. Prachtige plaat.
2: Ook nog. Ja. Zeker. Ja, grote fan van Akda de Munnik zelf.
0: En The Drugs Don't Work van The Verve, die hoor ik niet vaak. Dus daar doe je mij en anderen ook heel veel plezier mee.
2: Ja, lekker nummertje.
0: Ja, ja. En Bluff met Dichterbij dan Ooit, die gaan we nu voor jullie draaien. Nou, Martijn, geweldig. Ik wens je onwijs veel succes met de laatste loodjes. En een goede reis richting Frankrijk. En maak er een fantastische Europa Run van, hè.
2: Hey, dankjewel.
0: Oké. Joe, dag Martijn. Hoi, hoi. Ja, mooi is dat. Dichterbij dan ooit. Het lijkt ver weg, maar iedereen haalt het toch maar weer af. De tweede van de 5 na 9.

0: Moby en Go. Als je dan het laatste zetje nodig hebt na 300 kilometer vanuit Frankrijk richting de finish op de Col Single, op de helft ongeveer dus, dan is dit misschien wel heel erg fijn om in je oortjes te hebben. De 509 aangevraagd door Team 139, Vorm Running Team. De laatste loodjes worden gelegd en die gaan dus heel snel richting Frankrijk voor de 35e editie van de Europa Run. Wil je ook een 509 aanvragen? Voel je vrij, hè? Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 509.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaat in Heinenoord. En ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
4: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Van der Linde.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
0: Goedemorgen, het is 9:30 geweest. Je bent bij Radio Rijnmond. Koffiecorner is al een half uurtje open. Hè? Het is weer de Nationale Beweegweek. We gaan de vierde
14: dag
0: in.
14: Zeg maar.
0: Nou, Dave, beweeg jij nog wel eens en hoe?
14: Jazeker, ik heb de koelkast een meter verder weggezet. Dan moet ik een meter verder de hele teruglopen.
0: Om eruit te snaaien, bedoel je?
14: Jazeker.
0: Oh, oké. Nou ja, goed.
14: Beweeg... Dat ook?
0: Ja, nee. Beweeg jij nog wel eens en hoe? Laat het me weten in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klikken op app ons. En wel een serieus onderwerp. Er komen steeds meer mantelzorgers bij in Nederland. Opvallend is dat onder hen steeds meer mannen bijspringen. Welke ervaringen heb jij met mantelzorg? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me. Maar je mag natuurlijk ook je eigen onderwerp te berde brengen. Even kijken naar de verkeerssituatie in Zuid-Holland. De filedruk is iets afgenomen, maar er is nog wel een aantal problemen. Bijvoorbeeld op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. Daar bijna 20 minuten vertraging. Vrachtwagen met pech leidt nog steeds tot vertraging op de A16. Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en Rotterdam-Feyenoord. 10 minuten, de rechterrijstrook is afgekruist. En je bent een half uur langer onderweg op de A27. Breda richting Utrecht tussen industriegebied Aveling en knooppunt Everdingen. Daar dus een half uur extra reistijd. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en ik wens je een heel goede reis. Ja, en misschien ga je de zon wel achterna, want het is vandaag toch wel een mooie dag hoor. Periode met zon en droog. Temperatuur kan 22 graden worden op sommige plekken in Zuid-Holland. En daarmee is het al warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond veel zon en droog. De nacht verloopt vrij helder met minima tussen 10 en 12 graden. Ja, morgen veel zon, blijft het droog en dan wordt het ook zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Vuren is gisteravond een motorrijder uit Gorinchem om het leven gekomen bij een ongeluk. De man van 26 zou volgens mensen ter plaatse onderweg zijn geweest met een groep andere motorrijders. De politie in Gelderland spreekt van een eenzijdig ongeluk waarbij dus iemand om het leven is gekomen. Speciale eenheden van de politie en de marine hebben twee keer op het punt gestaan om in West-Afrika crimineel Jos Leidekkers te arresteren. Dat meldt de Telegraaf. Beide acties werden op het laatste moment afgeblazen. Nou, de crimineel, die beter bekend is onder de bijnaam Bolle Jos, is bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel voor kooksmokkel. En ook in België heeft hij meerdere veroordelingen op zijn naam staan. De bedoeling was om Leidekkers op volle zee te arresteren buiten de territoriale wateren. Waarom Nederland zich op het laatste moment toch terugtrok is onduidelijk. Justitie wil daar niets over zeggen. En altijd al willen weten wat je collega, je weet wel, die van drie bureaus verderop, die de hele dag de kantjes eraf loopt, maandelijks een bankrekening gestort krijgt. Nou, dat kan. Nederland gaat over tot het invoeren van een wet die bedrijven verplicht lonen transparant te maken. Werknemers kunnen dan opvragen wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Het is een invoering van de EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Want volgens het CBS verdienen vrouwen in het bedrijfsleven nog altijd voor hetzelfde werk 6% minder. Nou, om dat te doorbreken komt de minister dus met een wetsvoorstel om de positie van vrouwen te verbeteren. Hij wil de bedrijven openheid van zaken geven.
15: Ja, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie. En ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
14: Ja, maar voor de duidelijkheid, dat hele systeem waarbij je dus kan kijken wat je collega's verdienen, is dus nu nog niet actief.
0: Nee, dus niet gelijke richting.
14: Ja, ik zag je meteen aan die laptop lopen.
0: Nee, nee, maar dat is om iets anders voor te bereiden.
14: Oké.
0: Okay. Nee, geen zorgen, Dave. Het is trouwens, het is weer typisch Nederlands. Hè? Je praat niet over je politieke voorkeur en ook niet over je salaris. Terwijl het in andere landen heel normaal is.
14: Heel normaal is inderdaad, ja. Hè, ja. Daar is het, bijvoorbeeld in Amerika is het gewoon een status iets van hoeveel je verdient.
0: Maar
14: weet
0: Noorwegen,
14: je waar niet
0: Noorwegen ook, hè? Is toch ook alles.
14: Ja, maar Nooren zijn eigenlijk overal open in als je eenmaal over die drempel heen bent.
0: Ja, precies. Jij weet dat, want je bent heel vaak in Noorwegen geweest. Dankjewel, Dave.
14: Hoi.
16: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Ze denken niet zo zwart-wit. Dit is voor een boeigroep.
16: Radio met een grote R.

had het net nog met Dave over Noorwegen. En dat brengt ook wel goede dingen, hoor. Ik weet niet wat die gasten trouwens verdienen. Bausa, Bausa, Bausa. Magnetic uit Noorwegen. Ja, toch wel door velen de zomerhit van dit jaar genoemd. Terwijl die plaat ontstaan is terwijl het buiten enorm hard sneeuwde. Bausa en Magnetic bij Radio Rijnmond in De Boer op. Gerard die stond net bij mij in de koffiecorner en wilde wel even reageren op het nieuws dat hij tot zich kreeg. En ja, hij zei net tegen mij, Ruud, ik had nog wel enige sympathie voor Israël. Maar ja, dat is wel omgeslagen na het zien van de beelden gisteravond. Ook de beelden van het gedrag van de kolonisten brachten me al vertwijfeling. Ja, hij reageert natuurlijk op de beelden die zijn opgedoken van vernederingen van Palestijnen door Israëliërs. En ja, dat heeft heel veel kritiek opgeleverd, zelfs binnen Israël zelf. Nou, als je ook wil meepraten over het nieuws, je bent van harte welkom. Je kunt bijvoorbeeld ook meepraten over, is het nou echt een ziekte aan het worden? Deelfietsen en scooters. Als je wel eens in Rotterdam komt of woont, dan is het je misschien wel opgevallen. Steeds meer stapels deelfietsen en scooters. Open Rotterdam schrijft erover. Deelfietsen en deelscooters. Is de verrijking of gruwel je ervan? Ja, en er komen steeds meer mantelzorgers bij in Nederland. Opvallend is dat onder hen steeds meer mannen bijspringen. Welke ervaringen heb jij met mantelzorg? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben. Maar je mag natuurlijk ook je eigen onderwerpen aandragen. Dus voel je vooral niet geremd. Open de app, rechtsboven klikken op App ons. Dit heeft de look and feel van de jaren 60, maar het is wat recenter. Tambourine.

echte stijgers. In de wagen en bij de waterkoeler. De boer op.

Altijd fijn dat deze muziek een beetje meer synchroon gaat lopen met de weersvoorspelling, toch? Jam en Bob Marley en de Wailers bij Radio Rijnmond. In de boer op, alweer bijna het einde van deel 1. Maar deel 2 is aanstonds. En zometeen gaan we ook de nieuwsquiz spelen. Koppen sneller. En er valt weer iets moois mee te verdienen. En ook het komend uur ben je van harte welkom in de koffiecorner om mee te praten over het nieuws. Tot het nieuws, Nona.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steelpower by Pritec.
5: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
6: En we mogen weg!
7: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
8: Wat zijn die paar meters nou?
7: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
9: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
7: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
5: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
17: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: In Ridderkerk is het 15 graden. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. Deel 2 van De Boer op. Het is 10 uur. En ook het komend uur ben je van harte welkom in de koffiecorner om mee te praten bij de waterkoeler, dan wel koffieapparaat of bij de waterkoker, hoor, dat kan ook. Over het nieuws. Misschien heb je zelf al wat op je lever. Wat is je dagcijfer, bijvoorbeeld? Hè? En misschien heb je iets wat je kwijt wil. Nou, dat kan gewoon. Dat kun je allemaal vertellen. Open de app van Rijnmond op je smartphone of tablet. Rechtsboven klikken op App ons en dan sta je als vanzelf bij mij. En bovendien kun je die app ook gebruiken zometeen voor de nieuwsquiz. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
19: Goedemorgen. In vuur is gisteravond een motorrijder om het leven gekomen uit Gorkum. De man van 26 zou volgens mensen ter plaatse zijn onderweg zijn geweest met een groep andere motorrijders. De politie in Gelderland zegt dat er sprake was van een eenzijdig ongeluk, waarbij dus iemand om het leven is gekomen. Een voormalig gemeenteraadslid van de PVV in Dordrecht moet een geldbedrag van €7.000 terugbetalen aan een ruilwinkel. De vrouw, Ruby Pichel, was voorzitter van die winkel, maar werd daar dit najaar ontslagen. Ze had een geldbedrag van duizenden euro's overgemaakt, terwijl ze daar niet toe bevoegd was. Maar volgens de vrouw was het geld bedoeld voor de betaling van vrijwilligers, maar dat gelooft de rechter niet. Ze blijft erbij dat ze onschuldig is, maar of dat betekent dat ze in hoger beroep gaat, is niet duidelijk. Pichel zat namens de PVV in Dordrecht in de gemeenteraad, maar splitste zich af. Na de gemeenteraadsverkiezingen keerde ze niet terug in de raad. Een man van 53 uit Maassluis heeft in hoger beroep opnieuw 2 maanden cel gekregen voor het aanrijden van een meisje van 13 in Maassluis 2 jaar geleden. Ook kreeg hij een rijverbod van 2 jaar. De man beweerde dat hij het kind niet zag oversteken op het zebrapad. Ook had hij niet gemerkt dat hij het meisje had geraakt. De man had eerder ook al een keer iemand doodgereden. Daar stond hij ook voor de rechter. Toen was een deel van de straf nog voorwaardelijk en dat is omgezet in een definitieve straf. Dat is nog eens 4 weken. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben afgelopen nacht alsnog mensen buiten geslapen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om zeker 4 mensen, zegt de NOS. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft dat niet bevestigd. Volgens het COA zijn gisteravond 51 mensen naar Stadskanaal gebracht. Ze vertellen dat ze daar werden ondergebracht in een soort fabriekshal met veldbedden en wc's, maar dat er verder geen douches waren of iets te eten. Het COA meldde van

0: Of althans het restant van de verkeersinformatie voor deze donderdagochtend. 5 minuten extra nog op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Ridderkerk door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is nog steeds afgekruist. De A27 Breda richting Utrecht tussen industriegebieden Aveling en Lexmond. Ruim 20 minuten vertraging. En de 27 Gorkum richting Breda tussen Nieuwedijk en knooppunt Hooipolder. Daar 10 minuten ben je langer onderweg. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Goede reis. En kijk jezelf zometeen wel even aan in de spiegel. Zolang je maar niet afgeleid bent. En dan zeg je dezelfde woorden misschien wel als Right Said Fred.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoning in uw tuin.nl.
3: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl. Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter horen, beter leven.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry, bo, het is beauty.
17: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
18: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
19: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
18: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
19: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
18: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
19: Hoppa!
18: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: De Boer op. Ruud de Boer.
20: Radio met een grote R.
22: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Richard en Fred Fairbrass en Rob Mazzoli. De drie kale mannen die zich hebben laten inspireren in de sportschool. Ze zaten een beetje te lang te staren naar allerlei getrainde nekspieren. En toen dachten ze, weet je wat, I'm too sexy. Dat zou wel eens een leuk hitje kunnen zijn. Nou, platenmaatschappijen waren niet echt heel erg enthousiast. Maar juist het conservatieve BBC Radio 1 had er wel oren naar. En de rest is geschiedenis. I'm too sexy, right said Fred bij Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Hier bij De Boer op. Ook het komend uur ben je van harte welkom om natuurlijk plaats te nemen in de koffiecorner. Nou ja, je kan ook gewoon even een bakje halen. En een gesprek van de dag aangaan met mij. Hè. Nou ja, gefeliciteerd nogmaals. Het is nog steeds deze hele week de Nationale Beweegweek. Wat doe jij om nog een beetje in beweging te komen? Of zit je net zoals die mannen van Right Said Fred gewoon vreselijk in die sportschool? Nou ja, laat het me weten. En er komen steeds meer mantelzorgers bij in Nederland. Opvallend is dat onder hen steeds meer mannen bijspringen. Welke ervaring heb jij met mantelzorg? En als je wel eens in Rotterdam komt of woont, dan is het je misschien wel opgevallen. Steeds meer stapels deelfietsen of scooters. Open Rotterdam schrijft erover. Deelfietsen en deelscooters, is het nou een verrijking of gruwel je ervan? Ja, nog even, dan lopen honderden kinderen weer door Delfshaven in Rotterdam voor de avondvierdaagse. Hoewel een tekort aan vrijwilligers dreigt roet in het eten te gooien. Welk vrijwilligerswerk vind jij nou echt belangrijk? Nou ja, een hooikoorts, hè. Ja, het wordt weer mooie weer. Dus heel veel mensen met hooikoorts die gruwelen er weer van. Hoe doe jij dat? Heb je er last van? Of ben je er inmiddels vanaf? En ik ben natuurlijk benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Dus waar hang je uit? Maak een mooie foto van je tuin, je balkon, je vakantieadres. Misschien wel die gezonde wandeling in het bos. En upload hem via diezelfde app. App ons, klik je aan in de Rijnmond-app. En die app kun je ook gebruiken voor... Groepensneller. De nieuwsquiz. Ja, en ik heb die leuke linnen tas nog steeds. Hè? Die geinige linnen tas van Rijnmond met een eigenwijze Rijnmond-tekst erop. En er zit ook nog een Rijnmond zonnebril in. Ja, die komt wel goed van pas de komende dagen. En als je die tas en die bril in de wacht sleept, dan ga je in de grote tombola. En dan maak je misschien over anderhalve week ook nog eens een keer aanspraak op... De maandprijs. En dat is een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of barbecue. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws. Een nieuwskop. En die nieuwskop is gesneld door de molen in het koffieapparaat.
1: De verbouwing van de Centrale Bibliotheek is...
0: De verbouwing van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is... A. Goedkoper dan gedacht. B. Duurder dan gedacht. Of C. Gaat de verbouwing langer duren. Open de app, rechtsboven klik op Apples en al gok je. 1/3 kans dat je in die grote zwarte veel te virtuele hoed terechtkomt. En dat je er misschien ook nog wel uitgepikt wordt. Dus heel veel succes, hè. Dit is Somjeu.

0: Sir Cliff.
1: Cliff Richard natuurlijk.
0: Ja,
1: mooi hè. Ja, ik vind het was zo heerlijk. Summer Holiday, dat past ook helemaal bij het sfeer. Oei, wat wordt het toch mooi, hè? Vandaag 21, morgen 26, zaterdag ook 26. Zomerse temperaturen. En dat allemaal in onze eigen regio. Nou, hoe staat de tuin er inmiddels bij? En hoe is het met het balkonnetje? Laat even weten wat je luisterpleisterplaats is. Open de app rechtsboven, klik op AppHonds en upload die foto. Dat vind ik hartstikke leuk. Kan ik even laten zien op de livestream van Radio Rijnmond. En natuurlijk ook op TV Rijnmond. En die app kun je ook gebruiken voor de nieuwsquiz. Die leuke linnen tas zou je wel eens kunnen winnen vandaag. Poppensneller. In Poppensneller, de nieuwsquiz van Rijnmond. Ik heb weer een fragment uit het nieuws van vanochtend. En die is een beetje gemankeerd geraakt door dat koffieapparaat. Hè. De woorden zijn een beetje vermalen met de bonen.
2: De verbouwing van de centrale bibliotheek is...
1: A. Goedkoper dan gedacht. B. Duurder dan gedacht. Of C, gaat de verbouwing van de centrale bibliotheek gewoon langer duren. Dus de verbouwing van de centrale bibliotheek, er is iets mee. Is die goedkoper dan gedacht, die verbouwing? Of is die verbouwing duurder dan gedacht? Of gaat de verbouwing langer duren? A, B of C, open de app. Rechtsbovenin klikken op AppHonds. En kans maken op die leuke linnen tas met die geinige tekst erop. En daarin die Rijnmond zonnebril.

Olivia Rodrigo bij Radio Rijnmond. Dat was niet echt aardig. Maar sommigen die blijven hun vrouw voor afgoden. John Lennon kan erover meepraten. Dit is het prachtige Woman, tot aan de hoofdpunten.

0: Ode aan de vrouw, John Lennon, Woman, bij Radio Rijnmond. Het is 10:30 bijna. Goedemorgen. Eens even kijken, hoe staat het op de wegen? Nou, allemaal op de A27, die vertraging. De 27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Daar 20 minuten extra. En de 27 Gorinchem richting Breda tussen Nieuwedijk en knooppunt Hooipolder. Daar 5 minuten vertraging. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Misschien wel richting de zon, maar ik zie nog geen vertragingen richting bijvoorbeeld Goeree-Overflakkee. Kan nog veranderen hoor, natuurlijk. Want ja, het weer is er wel naar. Graadje of 22 kan het op sommige plekken wel worden in onze regio. En dan is het al warmer dan de afgelopen dagen. De wind is ook nog zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond een zonnige avond, droog. Een heldere nacht met minima tussen 10 en 12 graden. Morgen veel zon, blijft het droog. Ja, en dan wordt het zomers warme temperaturen tussen de 25 en 26 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een oud-raadslid van de PVV in Dordrecht moet een geldbedrag van €7.000 terugbetalen aan een ruilwinkel. Dat heeft de rechter bepaald. De vrouw, Ruby Pichel, werd ontslagen als voorzitter van de stichting achter de winkel omdat ze een bedrag van €1.000 had overgemaakt, terwijl ze dat niet mocht, schrijft RTV Dordrecht. Volgens Pichel was het geld bedoeld voor de betaling van vrijwilligers, maar dat gelooft de rechter niet. Ze blijft erbij dat ze onschuldig is. Of dat ook betekent of ze in hoger beroep gaat, is onduidelijk. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in de noodopvang in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plek is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen zegt dat de voorzieningen vannacht in Stadskanaal wel beperkt waren.
2: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
3: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
2: Not yet.
3: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
2: Yesterday afternoon, maybe, at 4, 5.
1: Ja, waarschijnlijk zullen de komende dagen er nog meer problemen blijven in Ter Apel. En Ruud, jij kent misschien nog wel het sprookje van Hans en Grietje.
0: Dat is wel heel lang geleden.
1: Nou ja, goed, het gaat over het verhaal van een houthakker. Die kan zijn kinderen niet meer te eten geven.
0: Van wie was het ook alweer?
1: Voor mij was het wel Grim, zeg ik uit mijn hoofd. Die laat uiteindelijk besluiten om de kinderen achter te laten in een bos. Maar ze weten de weg naar huis te vinden door van die steentjes achter te laten. Nou ja, goed. Dan denk je, dat is een sprookje, dat komt niet echt voor.
0: Oh jee.
1: Maar gisteravond in Portugal werden twee jongetjes uit Frankrijk gevonden langs een afgelegen landweg. Daar waren ze achtergelaten door moeder en stiefvader. Ze schrijft nu.nl. Nou, de kinderen kregen te horen dat ze een spelletje gingen spelen. Moesten in het bos op zoek gaan naar speelgoed. Maar toen de kinderen die geblinddoekt waren, die blinddoek afdeden, waren de ouders verdwenen. Ze kregen wel een rugzakje mee, schone kleren, koekjes, fruit, wat water. Ja, de kinderen zijn door de kinderbescherming onder hun hoede genomen en de politie is op zoek naar hun ouders. Ja, je doet nog een half lachje, maar
0: nee,
1: het is vreselijk.
0: Dat is natuurlijk bizar.
1: Ja. Nou ja. Goed, de politie heeft nog laten zien van zijn dit je ouders? Ja, dit zijn de ouders. Dus ze weten wel naar wie ze op zoek zijn. Dat is alleen wel te hopen dat ze in een foto van Meryl Streep of zo hebben laten zien dat de kinderen daarvan zeiden van nee, dat is mijn moeder. Ja. Maar nee, goed, nee. Maar, zonder dolle. Ze zijn dus nog steeds op zoek naar die ouders.
0: Wie doet dat?
1: Nou ja, een moeder en een stiefvader uit Frankrijk.
0: Jongen. Dankjewel, Dave.
4: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Frank Curimundo Trio.
4: Radio met een grote R.

0: vind ik zo mooi, hè? Artiesten die zich opnieuw blijven uitvinden. Prachtig deze van Miss Montreal en schuilen bij Radio Rijnmond. En nou ja, schuilen hoeft voorlopig niet, want het weer is er wel prima voor. Maar het kan natuurlijk overdrachtelijk bedoeld zijn en dat zal ook wel in dit geval. Je hoeft de tas ook niet te gebruiken om te schuilen. Die leuke linnen tas van Rijnmond die je kunt winnen in de nieuwsquiz. Sterker nog, wat erin zit in die tas, die zonnebril, die kan je juist wel goed gebruiken. Maar ja, dan moet je natuurlijk eerst wel even winnen in de nieuwsquiz. Groepensneller. Die linnen tas is heel geinig, want er staat een leuke tekst op van Rijnmond. En je kent ons een beetje, hè? Eigenwijze omroep. Er zit ook nog een gerse Rijnmond zonnebril in. En als je die in de wacht sleept, dan ga je automatisch in de grote grabbelton. Over anderhalve week gaat namelijk ook de maandprijs eruit. En dat is een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of barbecue. Dus, ben u er klaar voor? Hier is het fragment waar het om gaat.
1: De verbouwing van de Centrale Bibliotheek is...
0: Er is iets met de verbouwing van de Centrale Bibliotheek. Wat zat er vanochtend in het nieuws? Is de verbouwing van de Centrale Bib goedkoper dan gedacht? Antwoord A. B. Duurder dan gedacht? Of C. Gaat de verbouwing langer duren? Wat zat er vanochtend in het nieuws? Wat was er te melden rond de verbouwing van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam? Open de app, rechtsboven klik op App ons en dan je antwoord geven. En als je het niet weet, gewoon proberen, hè? De grote filosoof Nico Haak zei altijd, niet geschoten is altijd mis. Dus misschien spreek ik je over 3 kwartier, dat zou leuk zijn. Dit is Keen.

0: Prince en de New Power Generation en Cream bij Radio Rijnmond in De Boer op. En ja, je kunt meepraten over het nieuws van de dag, hè, of misschien heb je zelf wel een nieuwtje. Ja, we zitten in de donderdag, dus misschien wil je al voorzichtig mij gaan vertellen over je wilde weekendplannen. En het is deze hele week de Nationale Beweegweek. Hè. Wat doe jij om een beetje nog te bewegen? Een wandelingetje of hang je rond in de sportschool? Daar zou je het over kunnen hebben, maar je kan het ook hebben over dat nieuws dat mij vanochtend bereikte, en jou misschien ook wel, dat er steeds meer mantelzorgers bijkomen in Nederland. En opvallend is dat onder hen steeds meer mannen bijspringen. Welke ervaringen heb jij met de mantelzorg? En nog even, dan lopen honderden kinderen weer door Delfshaven in Rotterdam voor de avondvierdaagse. Hoewel, een tekort aan vrijwilligers dreigt roet in het eten te gooien. Dat bracht mij weer op de vraag, welk vrijwilligerswerk vind jij nou echt belangrijk? En misschien ben je zelf wel vrijwilliger. Ja, het is weer mooie weer, hè? Maar betekent dat ook dat je weer gaat lopen snotteren vanwege de hooikoorts? Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me. Schroom niet, kom even langs in de koffiecorner. Je kunt ook een fotootje sturen van je luisterpleisterplaats. Want misschien ben je wel hartstikke hard aan het werk achter in de slager. Of bij de bakker, of sta je in de garage olie te verversen. Of ben je gewoon aan het relaxen op de bank beneden, of zit je misschien al buiten. Maak even een foto, vind ik leuk. Dat kan ik even laten zien op de livestream van Rijnmond. En dat zie je ook op TV Rijnmond. Dus schroom niet. Leuke foto vind ik altijd leuk. En want ik ben gewoon oprecht benieuwd waar je uithangt. Maar misschien zit je wel lekker in het buitenland te luisteren. Wie zal het zeggen? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En dat kan ook voor de nieuwsquiz. Groepensneller. Ja, want die valreep krijgt een steeds grotere V van valreep. Ofwel, je kunt nog op de valreep meedoen. Maar dan moet je wel een beetje in actie schieten. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Ja, waar ging het dan om, dat nieuws? Nou, eerst maar even dat fragment.
1: De verbouwing van de Centrale Bibliotheek is...
0: Oké, er is iets met de verbouwing van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Maar wat dan precies? Wat zat er vanochtend in het nieuws? A, dat die verbouwing goedkoper is dan gedacht. B, dat die verbouwing duurder is dan gedacht. Of C, gaat die verbouwing langer duren. Maak kans op die heel erg leuke linnen tas van Rijnmond met die eigenwijze tekst erop. Ja, er zit ook nog een zonnebril in. Nou, die heb je hard nodig. En als je die tas wint vandaag, zometeen over, nou, wat zal het zijn, een minuut of 30, dan maak je over anderhalve week kans op ook nog eens een keer de maandprijzen. Dat is een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of barbecue. Succes! Come on.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: In Hoek van Holland is het 15 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Derde deel van de boer op. Zometeen is het 11 uur. Ook het komend uur kun je trouwens meepraten over het nieuws. Hè. Welke ervaringen heb jij bijvoorbeeld met mantelzorg? Er komen steeds meer mantelzorgers bij in Nederland. En de deelscooters en de deelfietsen die stapelen zich op in Rotterdam. Is dat een verrijking of gruwel je ervan? Moeten we niet afscheid nemen van deze gruweldingen? En heb jij meer last van hooikoorts met het mooiere weer? Zomaar wat onderwerpen die je zou kunnen bespreken met me. Maar je mag natuurlijk ook zelf je onderwerp inbrengen. Hè. Is er iets niet pluis in de buurt van je huis? Deel het met me. Open de app rechtsboven. Klik op App ons. Zometeen gaan we ook natuurlijk bekendmaken of jij misschien wel die leuke prijs hebt gewonnen in de nieuwsquiz. En dan heb ik je over een minuutje of 20 in de uitzending. Hou je telefoon vooral in de gaten als je al hebt meegedaan. En als je nog niet hebt meegedaan, zometeen kan dat nog. Eigenlijk nu al de hele tijd. Op de valreep in de nieuwsquiz Koppensnelle. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
18: Goedemorgen. In Vuren is gisteravond een motorrijder uit Gorkum om het leven gekomen bij een ongeluk. De man van 26 zou volgens mensen ter plaatse onderweg zijn geweest met een groep andere motorrijders. De politie in Gelderland spreekt van een eenzijdig ongeluk waarbij dus iemand om het leven is gekomen. Een voormalig gemeenteraadslid van de PVV in Dordrecht moet een geldbedrag van 7000 euro terugbetalen aan een ruilwinkel. De vrouw, Ruby Pichel, was voorzitter van de stichting achter de winkel, maar werd dit najaar ontslagen. Ze had een geldbedrag van 1.000 euro's overgemaakt, terwijl ze daar niet toe bevoegd was. Volgens Pichel was dat geld bedoeld voor de betaling van vrijwilligers, maar dat gelooft de rechter niet. Ze blijft erbij dat ze onschuldig is. Of dat betekent dat ze in hoger beroep gaat, is niet duidelijk. Het kabinet gaat werk maken van een nieuwe wet die moet helpen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Bedrijven worden dan vanaf volgend jaar verplicht om lonen transparant te maken. Werknemers kunnen dan bijvoorbeeld opvragen wat collega's en vergelijkbare functies verdienen. Uit CBS-cijfers van een paar jaar geleden blijkt dat vrouwen nog altijd onderbetaald krijgen per uur, zelfs als ze dezelfde functie hebben als mannen. Met de invoering van de nieuwe wet kunnen vrouwen proberen een eerlijker salaris af te dwingen. Werkgevers zijn vooral bang voor een grote administratieve romslomp en ook juristen zijn bang dat ze extra werk krijgen. Bij archeologisch onderzoek in Ottoland in de Alblasser Waard zijn restanten gevonden van een boerderij van 800 jaar oud. Volgens de gemeente Molenlanden gaat het om de plek waar de allereerste bewoners van het dorp zich vestigden. Op basis van aangetroffen aardewerk, slachtafval en juwelen schatten deskundigen in dat de resten zo'n 1200 jaar geleden, of in het jaar 1200 zijn gemaakt. Het gebied dat we nu als de Alblasser Waard kennen werd toen bewoond door veenkolonisten. Die ontgonnen het gebied in opdracht van de graaf van Holland en Utrecht. Het archeologisch onderzoek is gedaan omdat de vindplaats van de woning, omdat op de vindplaats een woning zal worden gebouwd. Dan nog het weer. Periode met zon. Droog. Het wordt ook warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond is het zonnig en droog. Morgen

0: Kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
2: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella-pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria-glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, bij Vivere de Jager.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Mijn internet is traag, maar ik wil dat zo.
8: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
9: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
8: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
8: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Ik wil sneller dan snel.
10: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op Tijlersmuseum.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: De Boer op. Ruud de Boer.
14: Radio met een grote R.

0: Een beetje mood swings hebben ze last van. Want het leverde toch een leuke hit op, hoor, in de jaren 80. Style Council, misschien in de jaren 90. Zelfs My Ever Changing Moods bij Radio Rijnmond. Het derde uurtje van de boeren. Leon zei net tegen mij in de koffiecorner. Ruud, die deelfietsen en scooters, die worden vaak achtergelaten op de stoep, zodat je er amper langs kunt. Die hubs die je steeds meer ziet in de stad, in Rotterdam, helpen wel enigszins om de overlast te beperken. Leon zei ook, ik kom regelmatig in Antwerpen, daar heb je Velo. Een systeem waar je de fiets in moet terugzetten in vaste rekken, waarna je kunt afmelden. Kost €5 per 24 uur. Geen extra kosten voor een rit korter dan 30 minuten. Werkt daar al jaren naar tevredenheid. Misschien is dat ook iets voor Rotterdam. Ja, eventjes over dat bericht dat Open Rotterdam heeft geschreven. Steeds meer stapels deelfietsen en scooters in de stad. Ja. Maar goed, misschien is het wel een goed idee. Leon, dank je wel, zei ik net tegen hem. En hij verdween weer met een lekker bakje koffie. Als jij ook wil meepraten over het nieuws, je kunt langskomen. Hè? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Kreeg trouwens een indrukwekkende foto van Jaap. Ja, met allerlei zenders en SWR-meters en weet ik het allemaal. En hij zegt, Ruud, dit is mijn luisterpleisterplaats. Ik ben lekker achter de zender verbindingen maken met de wereld. Het is een zendamateur. Ik zie een heel bijzondere foto. Zelfs met een wereldkaart erop waar te zien is wanneer het dag is en wanneer het nacht is. Want dat heeft ook gevolgen voor hoe ver je kunt komen op bepaalde frequenties. Maar het ziet er mooi uit. En hij heeft dus ook de frequentie van Radio Rijnmond weten te vinden. Heeft hij ook nog een antenne voor op zijn dak staan. 93.4 FM. Nou, als je ook wil laten weten waar je uithangt, schroom niet. Hè. Kom even langs in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Maak je klaar voor de nieuwsquiz. Een van de laatste momenten dat je een duit in het zakje kunt doen. Ofwel, ben jij er inmiddels achter wat er is weggevallen tijdens dat lawaai van het koffiezetapparaat? Dit is het fragment waar het om gaat.
1: De verbouwing van de centrale bibliotheek is...
0: Ja, wat is er weggevallen? Het zat vanochtend in het nieuws, want er valt wel wat meer over te vertellen over die verbouwing van de centrale bieb in Rotterdam. Maar wat zat er vanochtend in het nieuws over die bieb? Is die verbouwing van de centrale bieb A goedkoper dan gedacht, B duurder dan gedacht of C gaat de verbouwing langer duren? A, B of C, wat zat er vanochtend in het nieuws over die bieb? Maak kans op die leuke linnen tas van Rijnmond met die geinige tekst erop. Leuk logo. Er zit ook nog een zonnebril in die tas. En als je die tas in de wacht sleept, over anderhalve week... maak je dan ook nog eens een keer kans op die maandprijs. En dat is een groepsuitje voor 10 man met een heerlijke lunch of barbecue. Ohohoho. Ja, het weer wordt er alleen maar beter op. Dus dat kan geen kwaad. Open de app rechtsboven. Heel veel succes. Ik hoop je zo te spreken.

0: Dat zingen ze dus niet Reebok of die Nike. Het is een fantastisch fragment dat zwerft op het internet van een Latijns-Amerikaans radiostation. En iemand vraagt deze plaat aan, Rhythm of the Night, maar hij denkt dat het de Reebok Udi Nike is. Oftewel die schoenen. Maar de disjockey van dienst die kwam er toch achter en draaide alsnog dit nummer. Corona hoorde je en de Rhythm of the Night. De nieuwsquiz, de ontknoping daarvan. Ja, het gaat nu gebeuren. Wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas, met die geinige opdruk, met ook nog eens een keer die Rijnmond zonnebril erin? En misschien over anderhalve week ook wel die maandprijs. Dit was de hele ochtend de opgave.
1: De verbouwing van de Centrale Bibliotheek is...
0: Ja. De verbouwing van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is A, goedkoper dan gedacht. B, duurder dan gedacht. C, gaat de verbouwing langer duren. Ted, goedemorgen, wat denk je?
2: Ik heb B, duurder dan gedacht.
0: Duurder dan gedacht. Gaan we eens even kijken of dat correct is en tevens juist. Ja hoor. Ja, iets duurder. Iets duurder dan gedacht, schrijft de wethouder Versnel aan de Rotterdamse gemeenteraad. Twee aannemers hadden zich gemeld voor de klus, maar die willen meer geld hebben.
2: Ja, vertelde die, omdat ze maar weinig aannemers hebben.
0: Ja,
2: drijven ze de prijs omhoog.
0: Dat is de marktwerking, hè?
2: Ja, neoliberalisme.
0: Ja, precies. Ja, dat hebben we natuurlijk ook met het opknappen van de Van Brienenoordbrug, hè? Want daar melden zich nou ook niet bepaald heel veel mensen zich vooraan. Dus ja.
2: Nou, ja. Het is wel een Rotterdamse traditie om duurder uit te komen dan...
0: Oké, okay, wordt in één keer een politiek programma dit. Maar je hebt wel misschien een klein beetje gelijk. Goed, Ted, het is goed. Je hebt die tas in de pocket. En die bril er ook nog eens een keer bij. Maar hou je telefoon wel in de gaten. Over anderhalve week zouden we je weer kunnen bellen. Want jij gaat nu ook in die grote ton met alle goede dagwinnaar antwoorden.
2: Dat zou leuk zijn.
0: Dan heb je dus dat groepsuitje voor 10 personen te pakken met een heerlijke lunch of een barbecue.
2: Zo, dat zou te gek zijn.
0: Ja, nou, ik duim voor je, Ted.
2: Dankjewel.
0: Maak er nog iets moois van, hè, vandaag.
2: Ja, ga ik zeker doen. Oké. Okay. Dat is lekker.
0: Ja, daarom. Dankjewel, Ted. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

Mark Amber en Good To Be bij Radio Rijnmond. Bobby Brown die zorgt ervoor dat wij heel erg smooth richting de hoofdpunten van 11:30 gaan.

0: Bobby Brown. To can play that game. Dat spelletje, dat kennen wij ook. 11:30 geweest. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Radio Rijnmond. Bij De Boer op. Geen files gemeld, dus snel door naar de weersverwachting. Nou ja, het is vandaag een zonnige dag, hè? Dat heb je al gemerkt. Temperaturen kunnen nog verder oplopen naar 22 graden op sommige plekken in Zuid-Holland. En daarmee is het al warmer dan de afgelopen dagen. Zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond een zonnige avond, vannacht een heldere nacht. Minima rond 11 graden. Morgen veel zon, blijft het droog. En dan is het echt zomers warme temperaturen tussen 25 en 26 graden. En de komende dagen verlopen echt zonnig en droog. En het is warme temperaturen ook van vaak boven de 25 graden. Als je iets verkoeling zoekt, dan is er een zeebriesje langs de kust de komende dagen. Nou, dat ziet er goed uit. Ja, maandag zie ik zelfs 27 staan. Goeie grutte, Dave. Heb je je zwemkleding al tevoorschijn gehaald?
1: Ja, die Borat-kini die is alvast uit de kast gehaald.
0: Oh my god, ik visualiseer het.
1: Nou, doe maar niet.
0: Goed, de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ruim een derde van de mensen met een hypotheek heeft moeite om die te kunnen blijven betalen, blijkt uit onderzoek onder huishoudens met een nationale hypotheekgarantie. Het komt vooral door de hoge rente. Het probleem speelt vooral bij jongeren, zegt de NHG.
2: Als je jong bent, dan koop je natuurlijk een huis waar je hoopt de komende 10 of 15 jaar met kinderen te wonen. Dus je ziet dat mensen zich heel hoog financieren. En tot voor kort werd dat huis dan heel snel meer waard. En wat je nu ziet, is dat die huisprijzen net een beetje stabiliseren. En als het dan fout gaat, ja, dan sta je onder water, zeg maar. Dus dan krijg je dat geld ook niet terug.
1: Maar ook de hoge inkomens komen steeds vaker in de problemen. Los van de hypotheek hebben mensen moeite om de oplopende energierekening en kosten voor het onderhoud van hun huis te betalen. Steeds meer mensen zoeken professionele hulp omdat ze een betalingsachterstand hebben. In Vuren, net ten oosten van Gorinchem, is gisteravond een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeluk. De man van 26 uit Gorinchem zou volgens mensen ter plaatse deel hebben uitgemaakt van een groep motorrijders. De politie in Gelderland zegt dat er sprake is geweest van een eenzijdig ongeluk waarbij dus iemand om het leven is gekomen. Het WK voetbal komt eraan. Het is vandaag nog precies 3 weken. Heb je je pool al ingevuld?
0: Nee, dat ga ik dit weekend doen. Ik vind het wel lastig, hoor.
1: Ja.
0: Even uitleggen voor de luisteraar. Jij bent eigenlijk Mr. WK Bonanza al sinds jaar en dag bij dit bedrijf Rijnmond.
1: Ja. Ja. Ik geef jou alvast een tipje Algerije.
0: Hij wil gewoon. Ik ben ooit tweede geworden trouwens, hè, deze sport no-no.
1: Ja, ja. Geheel per ongeluk.
0: Oh, ja. Oké, maar goed, het WK.
1: Maar goed, elk land heeft zo zijn eigen sores. Iran weet bijvoorbeeld nog steeds niet of het wel visa krijgt om Amerika binnen te komen. Congo heeft een trainingskamp geschrapt omdat er in het land een ebola-uitbraak is. Duitsland heeft weer problemen van een hele andere categorie. Topspit Jamal Musiala is daar namelijk in het nieuws gekomen omdat hij een ongeluk heeft veroorzaakt en voor bijna de rest van het jaar zijn rijbewijs kwijt is. Oh. Bij een inhaalmanoeuvre zag hij een andere auto over het hoofd. Waarschijnlijk kwam dat vooral doordat hij 194 km per uur reed, waar 120 was toegestaan. Nou ja, de rechtbank verwijtte de 23-jarige Musiala roekeloos rijgedrag en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid, schrijft nu.nl. Het Duitse Openbaar Ministerie komt nu pas met het nieuws naar buiten. Musiala heeft het toegegeven tegenover Bild. Hij zegt, ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor me en ik ben dankbaar dat er vooral niemand gewond is geraakt door mijn handelen.
0: Jongen. Nou, goed. Niet meer doen dus.
1: Nee, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu, Anouk.

Miles Smith leeft een beetje met zijn hoofd in de wolken. Stargazing hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer Op. Ik breng je van bakje naar bammetje en je weet het met het beste uit de jaren 80, 90 en nu. En deze dame die nu op het podium staat en zometeen een heel mooi liedje voor je gaat zingen, die maakt zich ook zeer verdienstelijk als talkshow host. Ik heb het over Kelly Clarkson.

0: Kelly Clarkson en The Love That Is hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op. En we gaan eens even schakelen met een van onze collega's in de regio. Gluren bij de buren, dat doen we. We gaan eens even ons licht opsteken op de redactie van RTV Dordrecht. Koen Theus, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Is het druk op de redactie?
1: Ja, druk. Wat is druk? In de journalistiek heb je het altijd druk,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dat is wel waar. Ja, wat zijn de belangrijkste dingen die spelen op dit moment?
1: Ja, ben jij een beetje gek van geschiedenis?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Alleen...
1: Ik denk het wel.
0: Ja, een beetje wel, ja.
1: Ja, want we hebben een bijzondere vondst in onze streek.
0: Ja.
1: In de gemeente Molenland is namelijk zijn restanten gevonden van een middeleeuwse boerderij.
0: Fantastisch.
1: En wel in het plaatsje Ottoland zijn ze gaan graven, want er werd een nieuw huis gebouwd. En ja, in veel gevallen moet je dan ook allerlei onderzoeken doen, ja, in de bodem voordat, ja, je dat mag gaan doen. En zo zijn archeologen gaan graven en stuiten ze op restanten van een oude houten vakwerkwoning.
0: Ja, fantastisch. Ik zit te kijken naar jullie site. Dat is echt, heel voorzichtig met spateltjes en tandenborstel. Ja, dat moet er allemaal uiterst voor. Ja. Echter omgaan natuurlijk.
1: Ja, want dan vind je ook hele bijzondere voorwerpen, ja, zoals een zilveren gesp,
0: ja,
1: en wat aardewerk. Ja. En op basis daarvan kunnen ze natuurlijk kijken, goh, welke jaartal, welke periode is het dan? En dan schijnt het zo rond 1200 geweest te zijn dat daar de eerste bewoners van Ottoland, het huidige Ottoland, zich vestigden.
0: Ja.
1: Het is niet voor het eerst overigens in de Alblasserwaard, wat we nu de Alblasserwaard noemen, dat er mensen of restanten zijn gevonden. Bij Alblasserdam hebben ze, meen in 2006, ook al restanten van een oude nederzetting gevonden. Ja, en die mensen die woonden daar toen op terpen, want dijken hadden ze nog niet helemaal uitgevonden.
0: Ja, terpen, ja.
1: En dan moet je toch, ja, dat water was er toen ook al,
0: ja,
1: net als wat we nu hebben.
0: Ja, ja,
1: en toen,
0: ja,
1: woonden ze op van die heuveltjes, ja, en toen waren ze net een beetje aan het verzinnen van hoe moeten we eigenlijk dat anders aanpakken. Dus de eerste dijken werden toen ook al gebouwd.
0: Ja, was het voor of na de Sint-Elisabethsvloed?
1: Dat is nog daarvoor. Nee, dus daar praten we over 1200. Dus dat is het jaar van de graven van Holland.
0: Mm-hmm.
1: En het bisdom Utrecht. Nou ja, trek je geschiedenisboek er maar bij, Ruud. Hele mooie middeleeuwse tijden van ridders en gravinnen.
0: Ja, fantastisch. Ja, nou, zeker kijken, want er staat een heel mooi artikel op rtvdordrecht.nl. Zijn er nog één ander onderwerp, Koen? Iets van recenter?
1: Ja, een oud raadslid is door de rechtbank veroordeeld van het terugbetalen van duizenden euro's aan een stichting waar ze een tijdje voorzitter van was geweest.
0: Yeah.
1: Het gaat dan om een ruilwinkel, een soort kledingbank,
0: yeah,
1: voor minder bedeelden. En daar was wat oneenigheid ontstaan in het bestuur. Nou, wat er allemaal aan de hand is, dat kun je bij ons lezen. Maar het gaat in ieder geval om dat ze dus geld van de rekening van die stichting onrechtmatig op haar eigen rekening heeft gestort. En daar is aangifte van gedaan. Ja. En de rechter heeft nu dus geoordeeld, dat mag niet.
0: Nee.
1: Dus dat geld moet per onbegaande terug naar de kledingwinkel.
0: Ja.
1: Of naar de ruilwinkel.
0: Ja.
1: Want die waren erdoor wel in financiële problemen gekomen.
0: En het is zo gênant, hè, want het gaat juist om de minder bedeelde mensen te helpen. En dan krijg je dit soort strapatsen.
1: Ja, de vraag is natuurlijk, waarom deed ze dat?
0: Ja, ja.
1: Daar is het laatste woord ook niet over gezegd. Want er wordt waarschijnlijk nog een andere rechtszaak gevoerd. Omdat er gewoon tussen de bestuursleden gewoon vrevel is. En ja, of ze dat dan deed om zichzelf te verrijken, of dat ze het deed omdat ze vond dat ze goed handelde voor die minder bedeelden.
0: Ja.
1: Ja, die vraag die zal op een ander moment moeten worden beantwoord.
0: Ja, dat antwoord wordt door jullie opgetekend in de toekomst. Koen, mag ik je
1: dat
0: danken?
1: Dat gaan wij zeker volgen.
0: Zeker, oké. Okay. Koen, dankjewel. Eindredacteur bij RTV Dordrecht, de streekomroep.

0: Serial Lover bij Radio Rijnmond. Ik heb de kopjes alweer in de vaatwasser gezet, want de verse glimmende borden zijn weer tevoorschijn gekomen. Meerten en Olivier kwamen echt met meerdere schalen de studio binnen om lunchbreak te presenteren. Wat staat er allemaal op de kaart?
1: Nou ja, het is niet aan te slepen inderdaad hier allemaal. Bizar. Het is ongelooflijk. Nou ja, het is weer een volle show zoals eigenlijk altijd. Ja. We gaan het onder andere hebben over de Schiedamse sportspelen.
0: Ja.
1: Nou, lekker actief zijn dus. Echt iets voor ons.
0: Ja, en het is de Nationale Beweegweek. Hè?
1: Ook dat nog. Ja, precies. Dus daar zal het ongetwijfeld wat mee te maken hebben. Verder hebben we een boek over dementie dat geschreven is. Door een professor dokter die er dus alles van weet, die tientallen jaren in heeft gewerkt, maar natuurlijk nooit iemand heeft kunnen genezen.
0: Nee.
1: Dat is natuurlijk ook zo. Dat is de nare aan dementie.
0: Ja, het is een beetje de heilige graal in de medische wereld. Hè. Wie gaat er ooit met een oplossing komen?
1: Kanker en dementie, ik denk dat dat de twee dingen zijn die het hoogst op het lijstje staan.
0: Ja.
1: Daar heeft hij een boek over geschreven, over zijn ervaringen. Gaan we hem over spreken. En het Natuurhistorisch Museum wil Timmy hebben. Je weet wel.
0: Die bultrug, die een vrouw blijkt te zijn.
1: Ja, dat blijkt Tina te zijn of zo. Timmy, zoals we hem dan toch nog maar even noemen, die is natuurlijk al even dood.
0: Ja.
1: Die moet ergens naartoe, althans, dat willen musea.
0: Ja, we hebben het natuurlijk over dat museum waar ook die egel, die Black Fleur, maar Timmy is volgens mij best wel groot.
1: Zeker, ja. Die moeten meerdere kratten, denk ik, opgestuurd worden. Maar dan is de vraag, willen ze een karkas hebben, of haar karkas, moet ik dan eigenlijk zeggen.
0: Ja.
1: Maar dat zal ongetwijfeld een internationale strijd worden tussen natuurhistorische musea, van wie mag haar hebben.
0: Ja.
1: En ja, de vraag is dus, gaan ze haar krijgen of vangen ze bot straks? Ja. Dat is natuurlijk...
0: En de lunchplaat?
1: Dat is ook wel weer wat moois. Prins Charles, koning Charles moet ik zeggen, die is overleden, wist je dat?
0: Hè?
1: Nee, dat klopt niet.
0: Nee.
1: Nee, dat is namelijk het hele probleem. Er was namelijk een radiozender in Engeland.
0: Ja.
1: Die een fragmentje heeft klaarstaan, zoals veel radiozenders, dat de koning overleden zou zijn.
0: Ja.
1: En die meldde dat opeens. Ja, dus die hebben hem doodverklaard.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Ze hebben sorry gezegd. Maar ja, dat is wel een foutje bedankt natuurlijk. Ja, dat je de koning even doodverklaart.
0: Ja,
1: dus een hoop commotie over. Excuses aangeboden. Luisteraars natuurlijk enorm geschrokken. En daar vinden wij wel een lunchplaat mee hebben.
0: Vind
1: dus
0: ik ook.
1: Iets met een koning. Iets met iemand doodverklaren die nog hartstikke springlevend is. Hè. Dus voor alle duidelijkheid. Koning Charles leeft.
0: Ja, lang en hij is ook nog ondergepoept door een vogel.
1: Ook dat nog, ja. Ja, dat klopt, ja. Dan
0: heb je echt wel dubbel plech, zeg.
1: Ja, hè? Ja. Nou, maar hij leeft nog wel. Dat is misschien dan toch het belangrijkste.
0: Staying Alive van de Bee Gees is misschien wel aardig.
1: Ja, zeker.
0: Kijk maar wat
1: hartstikke
0: je doet.
1: Leuk.
0: Het is aan jou, luisteraar. Open de app, rechtsboven klikken op
1: Apple.
0: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of de Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
6: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
7: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderstestreken.nl/kastelen.
16: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Goedemiddag, 12 uur geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. De werkweek staat alweer op dag 4 en dus ook hoog tijd voor de vierde lunch van de week met de bijbehorende lunchbreak op Radio Rijnmond. Met zometeen muziek van onder andere Het Goede Doel en Teddy Swims. En die lunchplaat die moet ook echt weer uitgekozen worden, hoor. Heb ik jouw hulp bij nodig? Zometeen vertel ik je nog eens waar die op mag aansluiten. Na het Rijnmond nieuws van 12 uur met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
17: Goedemiddag. Een man van 53 uit Maassluis heeft in hoger beroep opnieuw 2 maanden cel gekregen voor het aanrijden van een meisje van 13 in Maassluis 2 jaar geleden. Ook krijgt hij een rijverbod van 2 jaar. De man beweerde dat hij het kind niet zag oversteken op het zebrapad. Ook had hij niet gemerkt dat hij het meisje had geraakt. De man had eerder ook al iemand doodgereden. Daar stond hij ook voor de rechter. Toen was dus deel van de straf nog voorwaardelijk, maar dat is nu omgezet in de definitieve straf. Dat komt neer op nog eens 4 weken. Een voormalig gemeenteraadslid van de PVV in Dordrecht moet een geldbedrag van ruim €7.000 terugbetalen aan een ruilwinkel. De vrouw, Ruby Pichel, was voorzitter van de stichting Achter de Winkel, maar werd dit najaar ontslagen. Ze had namelijk een geldbedrag van €1.000 overgemaakt, terwijl ze daar niet toe bevoegd was. Volgens Pichel was het geld bedoeld als betaling voor de vrijwilligers, maar dat gelooft de rechter niet. Ze blijft erbij dat ze onschuldig is. Of dat ook inhoudt dat ze in hoger beroep gaat, is niet duidelijk. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd omdat de schepen onderweg waren naar Gaza, worden vanmiddag van Israël naar Turkije gebracht, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werden dus tegengehouden. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop de activisten werden behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend en de ouders van de activisten zijn aangeslagen over de behandeling.
18: We zijn heel trots op hoe wij hebben opgevoed en dat ze doet wat ze doet.
19: Wat dacht u toen u hoorde van uw dochter van pap, ik ga mee met zo'n vloot? Want de consequenties waren misschien ook wel heel helder.
18: Ja, zeker. Ja, doodeng natuurlijk. Maar ook als iedereen dat denkt, dat is natuurlijk hoe terreur werkt. Dan blijft iedereen weg. En dan denkt iedereen, daar ga ik niet aan beginnen.

0: Zo ging bijvoorbeeld geld naar onder meer Museum Boijmans en Phoenix. Onder meer VVD, D66 Denken Leefbaar willen nu kijken of er een eerbetoon kan komen voor de filantroop na overleg met de familie. Het vermogen van de familie van de Vorm wordt geschat op zo'n 9 miljard euro. En daarmee is het een van de rijkste families van Nederland. Het weerperiode met zon en droog wordt ook warmer dan de afgelopen dagen met 20 tot 22 graden. Vanavond zonnig en droog, morgen ook een stuk warmer dan vandaag. Sommige plekken kan het zelfs 26 graden worden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave, tot straks.
0: Tot zo.
1: Dan de verkeersinformatie. Op dit moment 1 melding in onze regio. Dus als je daar net in staat, heb je wel een beetje pech hoor. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen. Daar staat 5 kilometer file, 7 minuten vertraging.
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
1: Ja, we zijn alweer aangekomen bij de lunchplaat van vandaag. Daar trappen we de show mee af, want het is weer opvallend nieuws hoor. En dit keer gaan we de grens over met dat nieuws, namelijk Koning Charles. Ja, die is springlevend, maar een radiozender in Engeland, die dacht dat dat toch echt niet zo was. Die heeft hem doodverklaard, heeft een standaard bandje eigenlijk uitgezonden, waarbij we hoorden dat hij zou zijn overleden. Was dus niet zo. Nou, hartstikke awkward natuurlijk, om het maar even in het Engels te zeggen. Hoop commotie erover. En ze hebben hun excuses aangeboden aan de luisteraars en natuurlijk ook aan koning Charles, want hij leeft dus nog. En hopelijk nog lang ook. Nou, als jij denkt, ik heb daar wel een leuk lunchplaat voor, laat het mij dan weten. Stuur een appje via de gratis Rijnmond-app. En wie weet, draaien we hem dan zo meteen wel.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreyen Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Den Dreyen.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan?
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt?
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
11: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
12: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Ook een

0: Traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Lunchbreak. Olivier de Neve.
1: Radio met een grote R.

0: Het goede doel en gijzelaar. En het grappige was, eerder deze week kwam ik opeens een van de bandleden van het goede doel tegen. Afgelopen maandag stond ik daar opeens mee te praten. Gitarist daarvan. En ze zijn dus nog steeds aan het spelen. Inmiddels Henk en Henk. Hè, de Henk Temming en Henk Westbroek. Dat waren de originele frontmannen van die band. Nou, die hebben al jaren enorme ruzie. Dus nu, tegenwoordig is het alleen nog Henk Westbroek die er staat. Maar ze zeggen, ja, we zijn nog steeds voor volle clubzalen aan het spelen. Onder andere in Leiden stonden ze weer voor een uitzinnige menigte. En dan zijn ze alleen maar hits aan het spelen de hele avond. Dus ja, ongelooflijk, hè? Jij kende deze nog niet, hè, volgens mij? Van
1: nee, deze kende ik nog niet. Nee, goede doel zelf natuurlijk wel. Maar ik ben ook wel benieuwd, waar ben je ze dan tegengekomen?
0: Nou, dit was dan weer bij een of andere muzikantenbijeenkomstje. Dus,
1: niet in de supermarkt.
0: Nee. Dat ik opeens, hallo, weet je wel. Nee. Dit was gewoon de gitarist van het goede doel. En hartstikke leuke vent. René heet hij. En kan het ook nog hartstikke goed, hoor. Dus nee, ze gaan nog lekker door. Het goede doel dus. Het is geen Giro 555 in dit geval. Goed, goedemiddag. En wat fijn dat je er weer bij bent bij deze verse lunchbreak. Het is donderdag. Het is vandaag 21 mei. Erik, die is er nog een paar dagjes niet. En dat betekent dat ik op zijn bammetjes mag passen. Mijn naam is Olivier de Neve. En gelukkig word ik weer bijgestaan door de beste lunchbreak producer van het westelijk en het oostelijk halfrond, Meerte Piek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Wat een aankondiging.
0: Ja, nou, maar dat vind ik ook echt. Dus ja,
1: voel me vereerd.
0: Zeggen, toch? Ja.
1: Dankjewel.
0: Nee, het gaat lekker zo. Zometeen in dit programma, namelijk mede door jou natuurlijk geregeld, bultrug Timmy. Althans, hij komt niet zelf. Want nou, dat wordt vrij lastig. Het is immers een bultrug en hij is dood.
1: Ja, en je zegt ook nog eens hij.
0: Ja, het is eigenlijk een zij, hè, inmiddels geconstateerd. Althans, daar zijn ze achter gekomen. Dat was eerst natuurlijk wat vrij lastig om dat bij een bultrug vast te stellen. Maar nu zij dood is, blijkt het een zij te zijn.
1: Ja.
0: Maar we noemen haar toch ook even Timmy, omdat we zo
1: voor het gemak
0: haar kennen. Maar het blijkt een interseksueel dier te zijn. En dan zeg je dus, ja, die is dood. Dat klopt. Maar juist daarom heeft het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam interesse in haar. Want ja, ze willen haar karkas om tentoon te stellen in het museum. Nou, hoe dat precies zit en of ze het ook gaan krijgen, dat vragen we zo meteen aan dat Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En we praten met een professor dokter, dus die heeft ervoor gestudeerd, over zijn nieuwe boek over dementie. Want hij heeft tientallen jaren patiënten met die rotziekte behandeld en heeft die ervaringen gebundeld in een boek. En muzikale kunstwerkjes zijn er ook weer in dit programma natuurlijk. Onder meer de Urban Cookie Collective en Eric Clapton. Ik zat net nog te denken, Meert, want jij bent, nou, we hadden het net even over het goede doel, hè? Toch een ouderwetse band uit de jaren 80, vooral de hoogtijdagen. Wat is jouw favoriete ouderwetse act?
1: Oh, wat een goeie.
0: Nou, ruim voor jouw tijd?
1: Nou, dit is niet per se echt ruim voor mijn tijd, maar ik ben opgegroeid met Bruce Springsteen, omdat mijn vader echt extreem fan van hem is. Dus ik ben ook wel eens bij concerten van hem geweest, ook in Nijmegen zo, dus ik heb hem ook al een paar keer live gezien.
0: Te gek. Dus, vond je dat ook leuk toen?
1: Ja, ik vond hem echt leuk, maar dat was ook gewoon, ja, ik weet je, ik ben als klein meisje in de auto luisterde papa dat altijd, dus daar ben je dan mee opgegroeid. Dus dat is een soort sentiment.
0: Leuk. Nou, over oude rotten in het vak gesproken, maar die man die speelt dus nog steeds shows van 3 uur en zo, hè?
1: Ja,
0: langer.
1: Normaal, hè? Ja.
0: Ja, ik sta ervan te kijken. Die man is in de 70 en dat maakt allemaal niet uit.
1: Ja, en goed dat hij nog steeds live is ook.
0: Zeker. Nou, ik hou het niet 3 uur lang vol. Dus wij houden het tot 2 uur vanmiddag vol, denk ik.
1: Ja.
0: Dan ben ik moe. Dan ga ik even schoonheidsslaapje doen. Maar voor die tijd,
2: de lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Hebben we nog genoeg om naar uit te kijken? Bijvoorbeeld naar die lunchplaat en over oude rotten in het vak gesproken. Dan heb je het ook wel over de koning van Engeland. Namelijk koning Charles. Ja, die werd opeens doodverklaard op de Britse radio. Ja, foutje bedankt, want het was natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Hij leeft namelijk nog, voor de duidelijkheid. Maar die Britse radiozender had een bandje klaarstaan voor het geval dat hij opeens zou overlijden. Dan moet je natuurlijk snel schakelen als zender. En dat ging even mis. Dus toen werd hij doodverklaard. En ondertussen was het sowieso niet echt een geluksdag voor Charles, want hij werd ook nog ondergepoept, hè, door een min.
1: Ja. Ja, door een mail, ja. Het was niet best. Want op het moment dat dus inderdaad die Death of the Monarch bandje werd afgespeeld, was hij gewoon in Noord-Ierland met zijn vrouw Camilla. En toen werd hij dus inderdaad ondergepoept. Ja. Zoals je ook kan zien op de visual radio.
0: Ja. Zijn jasje is meteen vies, ja. Sowieso is dat smerig, ondergepoept worden door een mail.
1: Heb jij dat
0: wel
1: gehad?
0: Ja, dat heb ik wel eens gehad. In de dierentuin, notabene.
1: Oei.
0: Maar goed, dan stink je nog 2 dagen. Dat is niet fijn. Maar goed, daar ging het niet over. Het gaat over de lunchplaat met koning Charles. Die wordt dus ten onrechte doodverklaard. Als je daar nou een leuke lunchplaat bij hebt, dus een plaat die aansluit op dat nieuws, bijvoorbeeld iets over een koning, iets over ten onrechte doodverklaard worden, dat je nog leeft, dat soort dingen. Nou, stuur het in via de gratis Rijnmond app en we krijgen al ontzettend veel suggesties binnen. Dus blijf dat ook gewoon lekker doen, want dan gaan we straks een keuze maken. Dan gaat Meerte haar kritische blik daaroverheen laten gaan en dan wordt er eentje uitgekozen. Ik ben heel benieuwd, maar eerst gaan we nog luisteren naar eentje die je zeker wel gaat horen. Dit is Teddy Swims en The Door bij Lunchbreak.

0: Teddy Swims. En The Door op Radio Rijnmond. En wij gaan ook weer door. Namelijk met het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Want dat wil een deel van de dode bultrug Timmy hebben. Het karkas past volgens het museum goed in de tentoonstelling Dode Dieren met een Verhaal. Ja, die bultrug is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Spoelde na een lange lijdensweg recent aan bij de kust van Denemarken. En conservator Marijn Rozen die kan ons daar meer over vertellen. Marijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, conservator ben jij dus van het Natuurhistorisch Museum.
1: Ja, junior conservator.
0: Junior, ja. Dat maakt toch allemaal niet uit, joh. Hè? Gewoon junior conservator, doen we gewoon een beetje conservator. Dus dat werkt ook gewoon. Jij weet veel over dieren. Niet specifiek over bultruggen misschien. Maar die bultrug Timmy is wel een bekendheid geworden. Nou hoorde ik dus net dat Timmy inmiddels misschien wel Tina genoemd moet worden. Want het is een vrouwtje en niet een mannetje. Dat kan je dus als ze leven kennelijk moeilijker zien dan als ze dood zijn.
1: Wat ik las is dat de experts het konden zien doordat hij precies op zijn rug gerold was. Maar ik heb er zelf weinig verstand van.
0: Ja, precies. Nou, waar jij wel verstand van hebt is dode dieren in dit geval. Hè? En dat zou ook goed geconserveerd moeten worden. Waarom willen jullie een karkas van een dode bultrug hebben?
1: Laten we eerst even rustig beginnen. We hebben dus wel interesse in eventueel een kleiner stuk van Timmy. Heeft ermee te maken, wij kunnen op het moment geen volledige walvis opnemen. Daar hebben we simpelweg niet ruimte voor. Maar het is natuurlijk wel een interessant verhaal. Hè? We hebben een hele tentoonstelling over dode dieren met een verhaal. Allemaal dode dieren die ooit in het nieuws zijn geweest. Of die op een andere manier toch de omgang met dieren ter discussie stellen.
0: Ja. Hè? Ja, bijvoorbeeld dus, het egeltje, hè, bekend, kan ik me nog herinneren.
1: Zeker.
0: Vertel.
1: Met de McFlurry-egel. Ja. Die vast kwam te zitten in de oude McFlurry-pakjes.
0: Ja, verdrietig. Ja. En een eend volgens mij, hè, dat soort dingen.
1: Ja. En natuurlijk heel bekend, de dominomus.
0: Ja, de dominomus die afgeschoten moest worden omdat anders alle dominosteentjes om zouden vallen, hè, in die grote hal.
1: Precies. Dat blijft toch wel een pronkstuk uit de collectie.
0: Dat kan ik me voorstellen, maar dit zou ook een pronkstuk kunnen worden. Je zegt al van, nou, we hebben geen ruimte voor de hele bultrug. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar een stukje, welk stukje zou je het liefste willen hebben als je zou mogen kiezen?
1: Als ik zou mogen kiezen, dan zou ik toch voor de belijnen gaan. Hè? De filtertanden van zo'n bultrug, waarmee dat die eet eigenlijk, waarmee dat hij het kril uit het water filtert.
0: Ja.
1: Die zijn heel herkenbaar en nemen ook niet superveel ruimte in. Maar je kan wel gelijk vertellen dat het over een walvis gaat.
0: Nou is er alleen één probleem, hè? Dat dier ligt in Denemarken nu, dat karkas. Daar is hij namelijk aangespoeld. Hoe werkt dat dan vervolgens? Gaan jullie dan een verzoekje indienen bij de Denen van, joh, mogen wij hem hebben? Althans een stukje.
1: Nou ja, in dit geval zijn we daar iets passiever in. En we wachten dus eigenlijk af of dat er bijvoorbeeld iets aangeboden wordt. Heeft er vooral ook mee te maken, niet alleen met de afstand, maar dat er ook bepaalde wetgeving bij dit soort dieren komt kijken, waardoor we het niet makkelijk aan kunnen nemen.
0: Nee, maar dat zal niet op Marktplaats of op Vinted gezet worden. Ook al is misschien Vint dan nog wel interessant. Maar hoe zit dat?
1: Kijk, in andere gevallen, hè, kijk, als zoiets in Nederland zou gebeuren, dan zou je erachteraan kunnen bellen. Dan gaan we er actief achteraan en dan gaan we dat beest zelf ophalen. Mm-hmm. Maar dat is nu, gezien de beschermde status van zo'n walvis en omdat hij helemaal in Denemarken ligt, is dat niet echt een goede optie.
0: Nee. Dus hopen dat het aangeboden wordt en dan kunnen jullie je hand opsteken en zeggen, nou, wij willen hem wel hebben, althans een stuk ervan. Hoe groot denk je dat de kans is dat ze zeggen, oh, dat Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, dat vinden we wel wat? Voor de baleinen bijvoorbeeld?
1: Die kans dat ze rechtstreeks bij ons terechtkomen is natuurlijk heel klein. Maar misschien dat er ooit het een en ander aangeboden wordt. En dan zullen we dat zeker aannemen. Ja. En dan meer in de algemene zin. Ja,
0: dan gaat het via de nette route natuurlijk. Hè? Jullie doen het allemaal officieel. Ja. En dat gaat niet via de zwarte markt dus. Voor de duidelijkheid.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Helder. Nou, ik hoop dat jullie het krijgen. Het zou toch weer een mooi pronkstuk zijn voor het museum als dat lukt. Hou je ons op de hoogte? Zullen we dat afspreken?
1: Ja, zeker. Als we meer weten, dan komen we erop terug.
0: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En wie weet luisteren ze in Denemarken ook wel Radio Rijnmond. Ik denk het eigenlijk wel.
1: Zou wel zijn.
0: Ja, in ieder geval dank voor je toelichting en veel succes met het binnenhalen van Timmy, hè?
1: Yo, dankjewel.
0: Dat was Marijn Rozen, conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En ja, dan is het nu duimen dat ze inderdaad een stukje van Timmy krijgen. Nou, we gaan het afwachten. Ondertussen draai ik nog tot het nieuws van 12:30 de Urban Cookie Collective. En Feels Like Heaven hier bij Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Eric Clapton, een paar weken geleden speelde hij nog de Ziggo Dome plat. Daar was ik trouwens bij en dat deed hij echt heel goed. En onder andere deze kwam toen ook voorbij. Een van zijn grootste hits, Cocaine, van Eric Clapton dus. Goedemiddag, het is 12:30. Je luistert naar Rijnmond. Dit is Lunchbreak met zometeen het weer met Steven van der Gijs. En ook de hoofdpunten met Dave Datema. Maar ik heb dan nog een klein beetje een snippertje verkeersinformatie voor je. Het mag bijna geen naam hebben hoor. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. Er staat 4 kilometer file en dat levert je 5 minuten vertraging op. Nou, het weer, dat heeft wel wat meer inhoud hoor. Let maar op, Steven van der Gijs. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Olivier.
0: Jij komt goed nieuws brengen, toch?
1: Ik kom zeker goed nieuws brengen, want vandaag is een overgangsdag naar mooi en warm zomerweer in de komende dagen. Vanmiddag zijn er perioden met zon, het blijft de hele dag droog en de temperaturen zijn ook aangenaam vanmiddag. Het wordt zo'n 20 tot lokaal 22 graden, staat een matige zuidwestenwind. Nou, vanavond is er veel zon tot aan zonsondergang, er volgt een heldere nacht. De temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 13 graden. Ja, en morgen dan de eerste echte warme zomerdag, volop ruimte voor de zon, misschien wat sluierbewolking, blijft de hele dag droog. Middagtemperaturen stijgen op uitgebreide schaal naar 25 tot lokaal 27 graden. En er waait daarbij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Dus dat ziet er alvast heel goed uit.
0: Ja, zeker. En dan gaan we natuurlijk richting die Pinksteren. Hoe ziet het er dan uit?
1: Nou ja, het wordt eigenlijk alleen maar beter. Want als je van zomerweer houdt, dan zit je de komende dagen echt wel goed. Zaterdagmiddag misschien een paar stapelwolkjes. Blijft droog, 24 graden vlak aan zee. 26 of 27 graden meer landinwaarts. Ja, en dan zondag, maandag en dinsdag. Dat zijn zonovergrote zomerdagen. Waarbij de temperaturen op maandag en dinsdag landinwaarts zelfs nog wat verder kunnen oplopen. Naar 28 of misschien lokaal zelfs wel 29 graden.
0: Nou, dat is wel echt alles geklaag van de afgelopen weken. Dat kan nu verstommen, denk ik. Hè? Dit is gewoon fantastisch.
1: Ja, we hebben natuurlijk best wel een langdurige, vrij koele en wisselvallige periode gehad. Dus heel veel mensen zijn hier wel aan toe.
0: Nou, dat denk ik ook, ja. En dan ook nog tijdens Pinksteren. Het kan niet op. Dankjewel, Stefan, voor het goede nieuws, hè.
1: Oké, hoi hoi.
0: Fijne dag. En dan Dave Datema. Die is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De Rotterdamse oud-advocaat Ines Wesky is zometeen niet aanwezig als er uitspraak gedaan wordt tegen haar, meldt de Telegraaf. Die uitspraak is om 1:00. Wesky wordt ervan verdacht van deelname aan een criminele organisatie door het doorgeven van informatie naar topcrimineel Ridouan Taghi, destijds haar cliënt. Justitie heeft 4,5 jaar cel tegen haar geëist. Speciale eenheden van de politie en de marine hebben 2 keer op het punt gestaan om de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, op te pakken. Volgens de Telegraaf hadden ze zich verschanst op een schip na een tip dat Bolle Jos met een schip vanuit Sierra Leone naar Liberia zou gaan. Die actie werd uiteindelijk afgeblazen. Volgens misdaadjournalist John van de Heuvel is het een kwestie van tijd voordat Bolle Jos alsnog wordt opgepakt.
3: Je kunt niet eeuwig op de vlucht blijven. En hij weet inderdaad, dat wist hij al, dat Nederland heel fel achter hem aan zit. En ook andere landen overigens. Men gaat het opnieuw proberen, dat staat vast. Dus ja, ik verwacht toch vroeg of laat dat het een keer misgaat voor hem.
2: Ja, justitie wil het verhaal niet bevestigen.
0: Nee, dat snap ik.
2: En als je naar een topuniversiteit gaat, dan mag je er ook al verwachten dat je topcijfers haalt. Maar op Harvard, een van de beste universiteiten ter wereld, is dat een beetje doorgeslagen. Het bestuur van de Amerikaanse universiteit zegt dat er sprake is van cijferinflatie. Er worden zoveel hoge cijfers uitgedeeld dat het eigenlijk niks meer zegt. Afgelopen schooljaar was 2/3 van de cijfers die dat werd uitgedeeld een E, zeg maar een A, oftewel een 10. Dat was in 2005, oftewel ruim 20 jaar geleden, nog maar een kwart. Nou, volgens het AD, is daarom een nieuw beoordelingssysteem ingevoerd. Een docent mag niet meer dan 20% van de studenten zo'n E of een A geven. Nou, studenten die zijn er helemaal niet blij mee. 85% daarvan is tegen. Toch is het niet de eerste universiteit die met het beltje probeert te hakken. Princeton is ook al zo'n Ivy League universiteit. Oftewel echt zo'n top universiteit in de Verenigde Staten. Ja, die heeft het ook al een keer geprobeerd. Die zei toen in 2005 niet meer dan 35% van de toegekende cijfers mag zo'n A zijn. Daar kwamen ze een paar jaar later op terug. Want studenten gingen namelijk met hun cijferlijst solliciteren. En die zeiden van, ja, maar dat zijn helemaal geen topcijfers. En toen kregen dus studenten van andere universiteiten, waar dus wel nog die hele hoge cijfers werden gegeven, die kregen voorrang. Toen zei Princeton, daar komen wij op terug. En daar hopen nu ook de studenten van Harvard. Die hopen daar eigenlijk ook al een beetje
0: Kan
2: op.
0: Natuurlijk ook niet, hè. Dit systeem inderdaad. Het is inderdaad inflatie. Het moet maar hoger en hoger. En
2: aan de andere kant, je moet wel zeker bij dit soort, want dit zijn echt de mensen die voor de topbanen gaan, moet je wel op een gelijke manier kunnen beoordelen. Ja. En als de ene school nou zegt van, nou, ik vind dat vind ik echt een topcijfer, En de ander zegt van nou, ik vind het maar een C'tje of een D'tje. Ja, dan heb je toch echt wel een probleem.
0: Ja, ja zeker. Nou, het lijkt me een lastig oplosbaar probleem. In Nederland hebben we daar in mindere mate ook wel last van natuurlijk. Dat het schijnt allemaal het onderwijs steeds ietsje makkelijker te worden. Dat vertel ik niet, maar dat is ook wel het onderzoek gebleken. Dat de universiteit gewoon minder moeilijk is dan zoveel jaar geleden. Weet je wel. Dus wat dat betreft, dan zeggen mensen nog wel eens uit de generaties boven ons, zal ik maar zeggen, Dave, van vroeger was alles moeilijker. Nou, dat is ook zo.
2: Het komt tegenwoordig allemaal aanwaaien.
0: Ja, Meerte. Alles komt aanwaaien bij jou.
4: Ik hou mijn mond schoon.
0: Daar krijg je een A voor van mij. Dankjewel, Dave. En tot straks weer.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met nu een A-artiest hoor. Dit is Sting en All This Time.
5: Radio met een grote R.

0: Sting en All This Time op Radio Rijnmond hier bij Lunchbreak.
1: De Lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Nou, en dat is mijn verhaal vandaag, zeg. Namelijk de Britse koning Charles, die zou dood zijn. Ja, is niet waar, zeg ik er meteen bij, voordat je in paniek aan de radio hangt. Het is niet waar, maar hij werd wel doodverklaard door een Britse radiozender. Die wilde hem... eigenlijk was het een foutje gewoon. Ze wilden hem niet doodverklaren, maar het gebeurde wel. Er werd een bandje ingestart. En dat bandje dat zei dat de Britse koning overleden is. Ja, bleek dus allemaal een technische fout te zijn, maar ze moesten daar wel een excuses voor aanbieden door het stof. En luisteraars waren natuurlijk ook flink geschrokken. Ja, foutje bedankt. En Charles had ondertussen toch al niet zo'n goede dag, want hij werd op dat moment, weliswaar was hij niet dood, maar hij werd wel ondergepoept door een meeuw. Dus ja, dat is ook niet heel fijn. Maar goed, iets minder erg dan doodgaan natuurlijk. Meerte.
2: Ja.
0: Wij hebben ontzettend veel reacties al binnengekregen op deze plaat. Want we zoeken natuurlijk een plaat die daarbij hoort. Iets met een koning of doodgaan of juist leven. Nou, van alles.
2: Ja.
0: Wat is er allemaal binnengekomen?
2: Monique die had zoiets van... Ja, het is natuurlijk gewoon echt een bad day van Daniel Pouter.
0: Ja.
2: Toepasselijk. En Heaven Can Wait van Meatloaf.
0: Ja.
2: Angeline die zegt... Death or Alive met Spin You... met You Spin Me Around.
0: Ja.
2: Ger zegt Wake Up Dead Man van U2. Phil, Eagles, Live in the Fast Lane.
0: Ah ja.
2: Karin zegt Live and Let Die van Paul McCartney.
0: Leuk.
2: Eppo die zegt The Amazing Stroopwafels met Hallo Lieve Mensen. Want in die tekst zingen ze Hallo Lieve Mensen, ik ben een dooie. Je kent het wel, ik ga niet zingen nu.
0: Jammer, zing het toch één keer, want ik had het niet helemaal begrepen.
2: We gaan door. Die zei Alive and Kicking, Simple Minds. Ansie zegt Zeg me dat het niet zo is, Frank Boeijengroep. Oh, ja. Vind ik ook een leuke.
0: Ja.
2: Marja zegt I'm so so sorry van Brenda Lee. Peter van der Wulp zegt nog, ja, diegene die het bericht heeft ingestart zou wensen If I Could Turn Back Time.
0: Ja, ook waar.
2: Michel zei nog God Save the King.
0: Ja,
2: ja,
0: uiteraard.
2: En Ruud is een beetje Queen fan.
0: Ja.
2: En die zegt Radio Gaga, You Don't Fool Me and Let Me Live.
0: Ja, allemaal Queen hits die allemaal hierbij kunnen passen. Ja. Leuk. Nou, bedankt al voor al deze inzendingen. Maar uit deze en natuurlijk de dingen die nog binnen gaan komen, gaan we zo meteen een winnaar kiezen. En die lunchplaat gaan we draaien. Dus als je nog een leuke suggestie hebt, mag eentje van deze zijn. Maar leuker nog natuurlijk nog als je een andere weet. Stuur het gauw in met die Rijnmond app. Druk op app ons en dan komt het bij Meerte terecht. En die gaat dan zo meteen kritisch, maar rechtvaardig een keuze maken. Na Lady Gaga en Bruno Mars. En ja, ook wel toepasselijk. Die with a smile.

0: luistert naar Radio Rijnmond, naar Lunchbreak. En je hoorde Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile. Professor Dr. John van Swieten, die is emeritus hoogleraar neurologie aan het Erasmus MC en is gespecialiseerd in de genetica van dementie. Hij heeft door langlopende onderzoeken een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis rondom deze ziekte en stond aan de wieg van het Alzheimer Centrum. 30 jaar ervaring heeft hij en die ervaring is in de vorm van een nieuw boek gegoten en dat heet Het Kwetsbare Brein. John, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je bent professor en arts. Je hebt ooit de eed natuurlijk afgelegd om mensen beter te maken. Maar je hebt nog nooit natuurlijk iemand met dementie kunnen genezen. Gewoon omdat dat niet kan met dementie nog. Hoe voelt dat voor jou?
1: Nee. Ja, dat is natuurlijk... Je wil iemand echt... Je wil iedereen genezen. Dat lukt bij dementie niet. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat begeleiding kennis overdragen aan familieleden en patiënten, dat wel een hele troost en steun kan zijn. Ja. Dus wat dat betreft heb ik wel een bijdrage geleverd. En verder, het onderzoek heeft ook veel opgeleverd.
0: Ja, wat zou je zeggen is nou de belangrijkste doorbraak in jouw jaren dat jij met het brein bezig bent en met dementie, wat we aan het begin van jouw carrière nog niet wisten?
1: Nou, vroeger was het eigenlijk een volslagen onwetendheid. We weten nu dat er verschillende genetische oorzaken zijn voor families met erfelijke dementie. En doordat we die genetische oorzaken weten, weten we de ziektemechanismes. Maar voor de familie zelf bestaat nu de mogelijkheid dat ze zich genetisch kunnen laten testen. En dat is weer belangrijk bij keuzes over zwangerschap en kinderen krijgen. Maar ook in het kader van euthanasie is dat belangrijk. En voor deelname aan onderzoek om uiteindelijk tot een behandeling te komen.
0: Ja, want jij zegt inderdaad van als bijvoorbeeld jouw vader of jouw moeder dement is geworden op een gegeven moment, dan is de kans ook groter dat jij het krijgt.
1: Ja, dat hangt vanaf. Als het maar één familielid is, is dat vaak nog klein. Dat laag. Maar als er diverse familieleden zijn, wordt die kans het nageslacht duidelijk groter. Ja. Absoluut.
0: Het lijkt mij persoonlijk, ik heb het daar vaak wel met vrienden over gehad. Hè. Ik bedoel, een ziekte als kanker is natuurlijk verschrikkelijk. Hè. Je moet ze ook niet op een soort van weegschaal leggen van wat is erger. Maar voor mij persoonlijk lijkt dementie mij de grootste nachtmerrie om te krijgen. En als je het eenmaal hebt, dan is het al te laat om te zeggen, nou het is genoeg, ik wil niet meer leven. Hè. Ik heb het dan over die wilsonbekwaamheid of wilsbekwaamheid. Wat vind jij van die discussie?
1: Nou, ik denk dat wij vragen van mensen dat ze tijdens hun leven zoveel mogelijk beslissingen en verantwoordelijkheden nemen om voor zichzelf en voor hun omgeving. En als ze dan in de latere fase komen met ziektes, vind ik dat we hen die verantwoordelijkheid en die beslissingsbevoegdheid gewoon moeten geven. Dus als mensen voor euthanasie willen kiezen, dan is dat hun goed recht. En is dat hun invulling van de laatste fase van hun leven.
0: Ja, maar op een gegeven moment zijn ze natuurlijk dan, hè, zijn ze te ver heen, om het maar even in populair taalgebruik te zeggen, kunnen ze het niet meer zelf eigenlijk bepalen. Dat moet je dus voor zijn, zeg jij.
1: Ja, dat kun je voor zijn door een schriftelijke wilsbeschikking. Die vastlegt wanneer je niet meer verder wil leven. Wat dan wel belangrijk is dat je ondraaglijk lijdt. En ik heb in het boek een hoofdstuk gewijd aan die euthanasie dilemma's. Mm-hmm. Met verschillende voorbeelden, concrete voorbeelden. Concrete patiëntenverhalen waarin het de ene keer wel goed gaat en de andere keer het echt onmogelijk is. Of zelfs dat iemand een wilsbeschikking heeft vastgelegd, maar uiteindelijk ervoor kiest om dat niet uitgevoerd te zien worden.
0: Juist. Tot slot, wat hoop jij dat mensen uit jouw boek Het Kwetsbare Brein vooral halen?
1: Nou, dat ze de vroege fase van de ziekte beter herkennen. En dat is voor met name patiënten en familieleden belangrijk. Dat ze zien hoeveel impact het heeft mantelzorgers heeft. En dat ook die hele discussie over euthanasie een genuanceerde discussie is, waarin je een aantal voor's en tegen's tegen elkaar kan wegzetten.
0: Ja, nou, het is een mooie brede aanpak van het onderwerp. En allemaal gegoten in dus één boek met al jouw ervaringen daarin verwerkt. Dank voor jouw toelichting en veel succes daarmee.
1: Yes. Ja, dankjewel.
0: Oké. Dat was professor Dr. John van Swieten, emeritus hoogleraar neurologie aan het Erasmus MC en schrijver van het boek Het Kwetsbare Brein, dus nu te krijgen bij de Betere Boekhandel. De Lunchplaat.
2: Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, dan is het ook een beetje een overgang weer naar onze lunchplaat. Want die moet ook weer gekozen worden, zoals elke dag rond dit tijdstip. En nou Meert, we hadden het al over. Koning Charles was per ongeluk doodverklaard. Niet zo best natuurlijk. Maar het gebeurde wel. En dat was allemaal bij een Britse radiozender te horen. Foutje bedankt. Ze hebben natuurlijk wel gezegd, was een foutje, hadden we niet moeten doen. Maar mensen waren wel flink geschrokken. Ze hebben ook hun excuses aangeboden. Ja, en dan vroegen wij ons natuurlijk af, welke leuke plaat past daar nou bij dat nieuws? Nou, je had er al een heleboel genoemd, maar ja, wat is uiteindelijk, heeft de doorslag gegeven? Oh, sorry, moet je wel openzetten. Zo.
3: Ja, geeft niet, ja. Niet uit. Ja, weet je, het is natuurlijk, je kan het heel ingewikkeld maken, maar I'm Alive is eigenlijk gewoon de meest duidelijke boodschap, denk
0: ja,
3: ik. Van Celine Dion.
0: Dat mag gevierd worden, I'm Alive.
3: Zeker,
0: ja.
3: van Peter en Olaf.
0: En dat is Koning Charles ook, dus hartstikke fijn. Peter en Olaf, dank. Maar ook alle andere mensen die een suggestie hebben ingestuurd. En morgen, dan doen we het gewoon weer dunnetjes over, hè. Dit is de keuze dus van vandaag. Celine Dion en I'm Alive.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
6: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
5: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
7: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
8: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
14: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
15: Steen, evenhoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Goedemiddag, het is iets over ene. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het gaat niet heel lang meer duren en dan laat ik je de opgave van de platenlepel van vandaag horen. Dat is een bekend liedje, maar dan achterstevoren. En als jij weet welk nummer dat is, dan maak je kans om dik in de prijzen te vallen met een Rijnmond lunchbag en kans op de weekprijs en de maandprijs. Maar eerst het Rijnmond nieuws van 1 uur. Dave Datema, goedemiddag.
18: Goedemiddag. De kapperszaak in Vlaardingen, die begin deze maand het doelwit was van een explosie, mag weer open. Dat heeft burgemeester Zevenbergen besloten na onderzoek van de politie. De explosie was een nacht voor Bevrijdingsdag. Dezelfde zaak aan het Liesveld was ook al een keer besmeurd met witte verf. De laatste tijd zou er veel onrust zijn rondom kapperszaken. Op basis van onderzoek zegt Zevenbergen dat er geen noodzaak is om de tijdelijke sluiting van 2 weken te verlengen. De handhaving en camerabewaking rond de zaak blijft wel aanwezig. In Vuren is gisteravond een motorrijder uit Gorkum om het leven gekomen bij een ongeluk. De man van 26 zou volgens mensen ter plaatse onderweg zijn geweest met een groep andere motorrijders. De politie in Gelderland spreekt van een eenzijdig ongeluk waarbij dus iemand om het leven is gekomen. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam ziet het wel zitten als een deel van de omgekomen bultrug Timmy in Rotterdam komt te liggen voor een expositie. De bultrug was afgelopen weken wereldnieuws omdat er meerdere pogingen werden gedaan het dier te redden, maar uiteindelijk overleefde de bultrug dat niet. Waar het dier nu heen gaat is onduidelijk. De hele bultrug is wel te groot voor het Rotterdamse museum, maar een deel Dat zou wel heel gaaf zijn, zegt de conservator.
19: Als ik zou mogen kiezen, dan zou ik toch voor de baleinen gaan. Hè? De filtertanden van zo'n bultrug. Waarmee dat hij eet eigenlijk. Waarmee dat hij het kril uit het water filtert.
18: Het Natuurhistorisch Museum heeft een expositie. Dieren met een verhaal. Met dieren die in het nieuws zijn gekomen. Zoals de domino-mus en de McFlurry-egel. En meerdere partijen in de Rotterdamse gemeenteraad vinden dat er een passend en blijvend eerbetoon moet komen aan de vorige maand overleden weldoener Martijn van der Vorm. Met zijn miljoenen schenkingen heeft hij op een uitzonderlijke wijze iets bijgedragen aan de stad, zeggen de 6 partijen. Via de stichtingen Droom en Daad en de Verre Bergen droeg van der Vorm bij aan tal van maatschappelijke projecten. Zo ging er geld naar onder meer Museum Boijmans en Phoenix. Onder meer VVD, D66, Denk en Leefbaar willen nu kijken of er een eerbetoon kan komen voor de filantroop na overleg met de familie. Het vermogen van de familie van der Vorm wordt overigens geschat op zo'n 9 miljard euro. En daarmee is het een van de rijkste families van Nederland. Het weerperiode met zon en droogte kan ook warmer worden dan de afgelopen dagen met 20 tot 22 graden. Ook vanavond zonnig en droog, morgen zelfs nog een stuk warmer. Op sommige plekken wordt het dan zelfs 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijmond.nl.
17: Dave, dankjewel. En Meert en ik wensen jou een hele fijne dag nog.
18: Dank je.

0: win jij dan straks wel die lunchbreak. Lunchback.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: En we mogen weg!
4: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
5: Wat zijn die paar meters nou?
4: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
6: Wij gaan deze Europa Run weer even nelen.
4: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
8: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
7: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: TrueLease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
15: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
19: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
20: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
4: Dit is Radio Rijnmond.
21: Lunchbreak. Olivier de Neve.
4: Radio met een grote R.

0: Nou, een uitstekend nummer om precies na ene te draaien. Want dit is precies wat wij ook niet gaan doen, hoor. Wij gaan nog zeker niet stoppen. Can't Stop the Thing We Started van Bryan Adams. Goedemiddag, het is Lunchbreak waar je naar luistert. Het programma dat je op veilige en soort van verantwoorde wijze door je lunchpauze heen sleept. Het is donderdag 21 mei. We zijn alweer over de helft van deze Lunchbreak op Radio Rijnmond. Maar gelukkig nog genoeg moois te gaan. Mijn naam is Olivier de Neven. Tegenover mij die altijd guitige Meerte Piek. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Straks gaan we lekker actief doen met z'n tweetjes. Ja. Althans, nou ja, wel vanuit de radiostudio. Maar we gaan naar Schiedam toe met de Schiedamse Sportspelen. Waar allerlei sportieve dingen gedaan worden in het kader van de Nationale Beweegweek. En ja, jij bent volgens mij best sportief, toch?
1: Nou, nu ga ik dat wel weer worden.
0: Oké.
1: Ja, ik ben er een tijdje mee gestopt, maar ik ga vanaf volgende week ga ik weer paardrijden.
0: Ja, dat is heel sportief.
1: Ja, dat is zeker heel sportief. Dat is echt wel pittig, hoor. Want ik merk ook dat mijn conditie ook niet meer wat is zoals het was. Echt.
0: Maar dat paard doet toch vooral de moeite? Ik bedoel, jij zit er alleen maar bovenop, joh.
1: Zeker niet.
0: Nee?
1: Weet je wat, Olivier, ga volgende keer maar mee. En dan zie je het wel, hoe vermoeiend het is.
0: Ik ben bang voor paarden, weet je dat? Ik ben vroeger als kind ben ik een keer keihard erachter gaan staan. Zei niemand tegen me van je moet niet achter een paard gaan staan. Dan kreeg ik zo'n trap van zo'n paard tegen mijn kop aan.
1: Ja.
0: Dat is niet best, hoor.
1: Nee.
0: Heb je dat wel eens gehad?
1: Nee, dat niet. Ik ben wel heel vaak eraf gevallen.
0: Oh.
1: Maar en ben ook wel eens gebeten en alles. Maar goed, weet je.
0: Gebeten?
1: Ja, paarden, hè. Het zijn toch beesten.
0: Ja, bijten die?
1: Ja.
0: En waar, als je er bovenop zit of als je ernaast staat?
1: Nee, als je ernaast staat.
0: Oké, oké. Oh, dat lijkt me best. Maar dat werd een beetje agressief paard, was dat dan?
1: Nee, ja, dat was ook niet eens zozeer. Maar soms, weet je, het blijft natuurlijk gewoon dieren. Dus als je soms wel eens een onverwachte beweging maakt of hij schrikt ergens van, dan kan dat een schrikreactie zijn.
0: Ah, oké. Maar toch, jij gaat er weer bovenop zitten.
1: Ja, ik vind het leuk. Je hebt het gemist.
0: Oké.
1: Echt gemist.
0: Nou, wat leuk. Nou, dus dat wordt weer heel sportief. Nou, ik heb vanmorgen nog gesport. Dus mij treft ook geen blaam als het gaat om de Nationale Beweegweek. Dus,
1: heel goed.
0: Wij gaan goed. Maar straks eens even kijken hoe ze het in Schiedam doen. En ondertussen in dit programma is er ook nog heel veel muziek. Hè, met dank aan bijvoorbeeld Cloud en Dido. En
2: de Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: We spelen het spelletje.
2: Welke hit is het?
0: De platenlabel spelen we weer zoals iedere werkdag. En ik mag ook nu weer die multifunctionele lunchbag gaan weggeven. Die brandt hier in mijn zak. Moet er vanaf. En wellicht is die wel van jou. Want dat houdt warm wat warm moet blijven. En koud wat koud moet zijn. Maar goed, voor niks gaat de zon op. Je moet er wel goed voor gaan luisteren naar de platenlabel opgave. Dus licht uit, spot aan. Hier komt de opgave van vandaag. Welk nummer is dit? Ja, ik hoor gewoon letterlijk ook baby it's, maar verder, ja, de rest wordt nog echt anders.
1: Ja, precies. Maar ik denk dat mensen het wel weten. We hebben een aantal inzendingen binnen.
0: Oké. Nou, we helpen je ook nog een handje op weg. Namelijk, je krijgt drie opties. En één van die drie is het. Maar is het A, B of C? Is het A, Free met All Right Now? Is het B, Steppenwolf met Born to be Wild? Of is het C, AC/DC met Highway to Hell? Als jij het weet, laat het ons dan gauw weten via die gratis Rijnmond-app. Je hebt nog een paar minuutjes om het door te geven. Via die app dus, app ons drukken. En dan maak je dus kans op die Rijnmond lunchbag. En ook nog gratis lunch, die geven we morgen weg. En de Rijnmond maandprijs, die gaat er eind deze maand uit. Dat is een actief uitje voor 10 personen in onze regio. Waarbij jij dan bepaalt wie je meeneemt en wat jullie precies gaan doen. Dus A, Free met All Right Now. B, Steppenwolf met Born to be Wild. Of C, AC/DC met Highway to Hell. Welke zou het nou zijn? Nou, je kan ook gewoon een gokje wagen. 33% kans. Allemaal in die Rijnmond-app. Naar Cloud en Layla.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Ze wappert met haar witte vlag. Dido en White Flag bij Lunchbreak hier op Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, dat is inderdaad de vraag. Welke hit is het? Ik liet net een nummer achterstevoren horen. En dat ook niet zomaar, hè. Dat is allemaal onderdeel van ons spelletje De Platenlepel. En je maakt daarmee kans op een lunchbreak, lunchbag. En een gratis lunch kan je ook nog eens winnen. Morgen trekken we een winnaar uit de winnaars eerder deze week. En alsof het nog niet genoeg is, ook nog eens maak je kans op die Rijnmond maandprijs. Nou, Virginia uit Bergse Hoek, die wil daar wel aan meedoen. Virginia, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met je?
2: Prima, goed hoor.
0: Ja? Ja. Heb je een drukke dag?
2: Nou, niet een drukke dag, maar ik sta nu ergens waar ik niet zo goed kan praten. Dus ik wacht even.
0: Of een beetje op willen schieten. Ja. dat gaan we doen, Virginia. Laten we gewoon meteen ter zake komen. Zullen we dat doen?
2: Ja.
0: Okay. Ik laat je nog één keer de opgave horen. Die duurt maar 10 seconden, dus dat is te doen. En dan is aan jou de vraag welke is het. Komt-ie?
2: Ja.
0: Ja, dat was de opgave. En dan is aan jou dus de vraag, beste Virginia. Ja. Was dat A, Free met All Right Now, B, Steppenwolf met Born to be Wild, of C, AC/DC met Highway to Hell?
2: Nee, het was echt A.
0: Okay, nou eens even kijken of dat goed is.
2: Ja.
0: Nou, dat is zeker goed. Hoppakee.
2: Geweldig, leuk.
0: Ja, Virginia, dat betekent dat jij die lunchbreak lunchbag wint. Nou, dat is natuurlijk al fantastisch nieuws.
2: Ja.
0: Die komt jouw kant op. En wellicht bellen we je morgen wel weer. Dus ik hoop dat je dan tijd hebt. Want dan kan je de weekprijs winnen. Dat is een gratis lunch op onze kosten.
2: Oh, geweldig. Leuk.
0: Ja. En dan doe je ook nog eens mee. Dan gaat je naam ook nog in de hoge hoed voor de maandprijs. Dat is een actief uitje voor 10 personen. Eind deze maand wordt die nog eens getrokken.
2: Nou, dat doe ik zeker mee.
0: Ja, toch? Ja. Dus jij zit in ieder geval helemaal goed.
2: Weten.
0: Ik zou zeggen, succes nog met alles wat je vandaag van plan bent. En nou, geniet nog even ondertussen op de radio van het winnende liedje.
2: Oké,
0: dankjewel. Okay. Dag Virginia.
2: Hoi.
0: Nou, hier is hij dan hoor. We gaan even lekker rocken, je haren losgooien. En dat kan allemaal dankzij Free. Helemaal gratis op Radio Rijnmond nu. Met All Right Now.

0: Het nummer dat Virginia vandaag een lunchbreak lunchbag opleverde. Free met All Right Now. En goedemiddag, het is 2:30. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Lunchbreak dus, met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Aries van Meteren. Dan hebben we ook nog het weer voor je. Maar eerst heb ik nog één melding op de weg voor je in onze regio. Namelijk de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar staat file tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. 7 kilometer is dat om precies te zijn. Met 15 minuten vertraging komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Het weer dan. Vanmiddag periode met zon. Blijft droog. Temperaturen zijn aangenaam met rond de 21 graden. Vanavond nog steeds veel zon. Blijft ook droog. En de nacht verloopt vrij helder met minimumtemperaturen tussen de 10 en 12 graden. Morgen, ja, eigenlijk een beetje copy-paste hoor. Veel zon. Het blijft droog. En dan wordt het nog een tikkie warmer met 25 of 26 graden. En dan de dagen daarna verlopen zonnig en droog. En het is warm. Met temperaturen vaak rond of boven die 25 graden. En langs de kust staat soms nog een verkoelende zeebries. Dus als je denkt, nou die 25 graden, dat is mij allemaal veel te heet. Dan kun je het altijd nog even lekker aan de kust opzoeken. En dan komt het allemaal goed. Ondertussen is bezweet en al Aries van Meteren binnenkomen rennen. Want ja, dat krijg je ervan als ik opeens te vroeg ben. Dat heeft ook niemand op zijn bingo kaart staan. Maar goed, hij is er wel. In een t-shirt zelfs, Aries.
1: Nou, gekkenhuis.
0: Ja, vind ik wel, ja. Maar goed om je zo te zien. Ja, het wordt ook warm, hè.
1: Dus het wordt ook warm,
0: dan
1: ja.
0: Mag
1: hoor.
0: Het ook, hè.
1: En, het is...
0: hou vol, hè.
1: Zweten hier.
0: Je zweten, nou, ja, maar ja, het is allemaal gelukt. Want
1: ja,
0: je hebt
1: heet van de naald. Heet van de naald.
0: Hoofdpunt van het nieuws heb je. Aries van Meteren. Goedemiddag, Aries.
1: Goedemiddag. De politie denkt 5 mannen op hete daad te hebben betrapt op het stelen van een auto in Rotterdam-Charloes. Agenten van de Zeehavenpolitie zagen gisteren een auto staan met 5 mannen eromheen. En ze besloten dat het er verdacht uitzag. Ze keerden de politieauto en reden terug. Maar toen waren de 5 al gevlogen. Met de politiehelikopter konden ze alsnog worden opgepakt in de wijk Wielewaal. Ze hadden 2 messen, een honkbalknuppel, bivakmutsen en 2 vechthandschoenen bij zich. En de sleutel van de gestolen auto. 4 van hen waren Duitsers. Eentje kon geen identiteitsbewijs laten zien.
0: Leg dat maar eens uit.
1: Ja, nou ja, dat doen ze nu binnen. Hè, met van die tralies ervoor. Ja. Een 35-jarige... oud-prof volleyballer uit Groningen heeft zich aan veel meer kinderen vergrepen dan bekend. Hij staat terecht voor ontucht met een 10-jarige jongen uit Hoogkerk. Maar er zijn nog 2 meldingen binnengekomen van fysiek misbruik met minderjarige slachtoffers, vertelt de persofficier.
2: We hebben natuurlijk nader onderzoek gedaan, ook naar de gegevensdragers die onder de verdachte in beslag zijn genomen. En op die manier zijn we helaas meer slachtoffers op het spoor gekomen. Het onderzoek loopt nog. Het is wel zo dat we de 60 slachtoffers die we nu geïdentificeerd hebben, dat het daar waarschijnlijk bij zal blijven.
1: Dat zijn er nu ineens 60. De man wordt ook verdacht van sekschats met jongens, waarbij ook kinderpornografische beelden zijn gedeeld. En vogelonderzoeker Dirk van Stralen slaat alarm, want voor de 4e keer in een maand tijd is in de Hoekse Waard een zeearend omgekomen na een botsing met een windturbine. Dit is geen groene stroom meer, zegt hij in het AD, maar rode stroom. De vliegende deuren worden iedere keer door die wieken verrast. En dit moet stoppen, vindt hij dan ook. En dat kan, want er zijn oplossingen. Er zijn volgens hem geavanceerde detectiesystemen die naderende vogels registreren, een geluid maken of de turbine tijdelijk stilzetten. Ja, dat kost allemaal geld. En dus zijn die systemen alleen op papier beschikbaar en niet in de... windturbines in de Hoekse Waard.
0: Ja, 4 zeearenden is natuurlijk erg. Maar ik denk inderdaad dat ze dan de rekensom maken van ja, ze hebben 4 zeearenden of heel veel geld. Ja,
1: dat zijn natuurlijk wel hele zeldzame vogels. Hè? Het zijn geen spreeuwen die daar het loodje leggen.
0: Nee, zeker niet. Nee, je wil er niet 4 kwijtraken. Nee. Dat is vrij veel.
1: We hebben die vliegende deuren met rode lopers ontvangen in de Biesbos. Ja, en precies. Nu gaan ze in de Hoekse Waard allemaal
0: wordt het rode
1: tegen
0: stroom.
1: De vlakte.
0: Ja, ja. Precies. Ja, nou ja, nog een argument voor kernenergie, denk ik. Want daar vliegen ze niet tegenaan als er een kerncentrale staat.
1: Daar zitten weer andere naden.
0: Let's not go there, zullen we dan maar zeggen. Dankjewel, Aries.
1: Alsjeblieft.
0: En toch mooi dat we deze discussie hebben weten te ontlopen. Zometeen dan gaan we praten over sport. Dat is altijd leuk.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Players Black Box en Ride on Time.
3: Radio met een grote R.

0: Whitney Houston uit haar glorietijd, kunnen we wel zeggen. I wanna dance with somebody. En nou, dansen, dat is zeer actief en gezond. Maar dat geldt ook voor de Schiedamse sportspelen. Want die zijn begonnen. Dat zijn 2 sportdagen voor kinderen uit groep 5... van verschillende scholen uit onze regio. En lokale sportaanbieders die verzorgen dan clinics in allerlei verschillende sporten, zoals hockey, atletiek, handbal, nou, nog veel meer op velden van de hockeyclub in Schiedam. En vandaag is de eerste dag en de spelen zijn dus al in volle gang. Roos Houtman die is van de Schiedamse sportspelen en staat nu volgens mij op de sportvelden. Roos, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Nou, helaas nu niet op de sportvelden zelf, maar al mijn collega's wel. Maar de kinderen die zijn nog wel volop bezig, dus dat is leuk.
0: Ja, en heb je een beetje meegekregen hoe het daar tot nu toe gaat? Hoe is de sfeer?
1: De sfeer is hartstikke goed. Nu schijnt natuurlijk ook heel erg het zonnetje. Dinsdag was het wel wat bewolkter, dus voor de kinderen, maar ook voor mijn collega's daar op het sportveld is het natuurlijk hartstikke fijn. En de kinderen vinden het gewoon hartstikke fijn om lekker met elkaar plezier te maken en in beweging te komen.
0: Ja, hartstikke goed natuurlijk ook. Hè? Gezond ook. Het is specifiek voor kinderen uit groep 5. Waarom dan groep 5 en niet groep 4 of groep 6 of weet ik veel?
1: Ja, klopt. Het Schiedamse sportspelen is inderdaad voor kinderen van groep 5. Groep 5... In groep 5 kun je ervan uitgaan dat eigenlijk kinderen bijna of al een zwemdiploma hebben gehaald. En dan mogen de kinderen vaak van de ouders een sport uitkiezen om op te gaan.
0: Ja.
1: En via de Schiedamse sportspelen komen ze in aanraking met heel veel verschillende lokale sporten. Tijdens deze editie zijn er 18 sportaanbieders aanwezig, verdeeld over 2 dagen om hun sporten door middel van clinics aan te bieden. En het zijn ook over het algemeen de wat minder bekendere sporten, dus buiten voetbal om. Dus denk aan dansen, kickboksen, freerunnen, cricket. Om zo toch de kinderen enthousiast te krijgen om zo een sport te ontdekken.
0: Ja, een beetje de iets minder belichte sporten. Dus voetbal is uitgesloten inderdaad, dat kan ik me wel voorstellen. Want dat willen ze natuurlijk allemaal wel. Maar juist iets anders. En wat is nou zo'n sport, of hoe kiezen jullie eigenlijk nou zo'n sport uit dat jullie denken dat is wel geschikt voor de Schiedamse sportspelen?
1: Nou, eigenlijk, de grootste vereiste is dat gewoon de sportaanbieder zelf ook enthousiast is om hun sport te tonen, te laten zien, de kinderen echt in mee te nemen. En het moet Schiedam en omgeving zijn, want het gaat echt om het lokale sportaanbod.
0: Ja.
1: En kinderen, die gaan natuurlijk niet zomaar aan de andere kant van de provincie sporten, bewijzen van.
0: Nee.
1: Dus lekker lokaal om zo lekker te kunnen ontdekken.
0: Ja. Nou, dat gaat hartstikke goed. Het zijn ook alweer het is de vierde editie van deze sportspelen. Zien jullie dan ook echt dat er meer aanmeldingen komen bij de wat meer obscure sporten dan als jullie dit niet deden?
1: Dit jaar dit evenement is al zo erg gegroeid. En dit jaar proberen we ook echt aandacht te geven. Echt aan het monitoren van hoeveel kinderen nemen dan eerst een proefles. Want wij bieden ze allemaal gratis in samenwerking dus met die sportaanbieders allemaal gratis een proefles aan bij de vereniging Naar Keuze, waar zij enthousiast van worden, de kinderen. En daarna gaan wij dus echt monitoren van hoeveel kinderen melden zich aan. Maar we zijn dit jaar begonnen pas echt met het focussen echt op die harde cijfers.
0: Wordt vervolgd,
1: dat er wel dus kinderen nog graag op een sportclub gaan, dat groeit. Dat is zeker, dat zien we wel.
0: Dat is wel duidelijk. Ja, nou dat gaat dus hartstikke goed. Ondertussen is het daar dus nog in volle gang. Wat zijn de reacties die jullie een beetje van de kinderen krijgen?
1: Ja, hartstikke positief. De kinderen vinden het gewoon hartstikke leuk om met elkaar in beweging te komen. Het is ook heel erg leerzaam, omdat ze toch ook met andere sportaanbieders in aanraking komen. En iedere sport is daarin natuurlijk ook anders en brengt ook weer een andere cultuur met zich mee. En die sportaanbieders, die brengen toch ook op een soort van kleinere manier dat clubleven echt tot leven daar op de sportvelden nu. En juist dat spreekt ze ook gewoon heel erg aan. En ze kunnen natuurlijk gewoon met hun klasgenoten, met hun vriendjes, vriendinnetjes, kunnen ze lekker in beweging komen.
0: Hartstikke gezellig. Nou, daarover gesproken, ga jij ze ook nog even freerunnen?
1: ik kom wel op andere manieren in beweging, maar bewegen is sowieso voor iedereen goed, laat ik maar zeggen.
0: Dat is absoluut waar, dat is een waarheid als een koe. Dankjewel in ieder geval voor je toelichting en veel succes daar nog, hè?
1: Yes, hartstikke bedankt. Jullie nog succes.
0: Dank je. Dat was Roos Houtman van de Schiedamse Sportspelen. Nou, ik ben meteen helemaal gemotiveerd. Meerte, jij ook, hè?
2: Ja, zullen we gaan.
0: Freerunning.
2: Ja.
0: Van even zo hier tegen de muur aan en dan een salto naar achter.
2: Ja, leuk.
0: Lijkt me lachen.
2: Vinden we
0: goed,
2: wel.
0: Ik ga het zo even proberen. Laat me eerst nog even Kensington aankondigen met Living Four. Voor het geval het misgaat zo meteen, hè?

0: een en al gezelligheid hier bij Lunchbreak op deze donderdagmiddag op Radio Rijnmond. Waar wij alweer bijna klaar zijn. Dat betekent dat we zometeen alle tijd hebben, Meerte, om de Schiedamse sportvelden te gaan verkennen.
1: Ja, zeker. Je zag freerunnen, toch?
0: Ja, freerunnen en ja, paardrijden hoorde ik er niet tussen trouwens.
1: Nee, dat kunnen we nog wel doen.
0: Een beetje onhandig ook om mensen allemaal paarden op een veld te zetten. En gewoon te zeggen, nou hier, ga maar. Dat kan niet, hè?
1: Ja, nee, eigenlijk niet.
0: Niet leuk voor die dieren ook.
1: Nee, er zit het veld straks onder die poep, weet je. Dat is ook,
0: moeten we niet hebben. Nee. Oké, wat we wel zo meteen hebben, is natuurlijk oud en vertrouwd Ronald van Oudheusden weer op de radio. Met een kakelverse aflevering van de middag door. Heel veel hits heeft hij, maar af en toe zit er ook zo'n obscure knijter uit de jaren 80 of 90 tussendoor. En natuurlijk een goede sfeer, hè, dankzij ome Roon.
1: Ja, joh, ik ken hem niet anders.
0: Nee, het is een grote bak met sfeer. Tipje van de sluier alvast. Toch leuk om alvast iets te verklappen. Zometeen Bananarama, Suzanne en Freek en de funky kant van Jason Mraz. Die staan allemaal op stapel. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier met Ronald. En Meert en ik, die melden ons morgen gewoon weer. IJs en wederdienende, zeggen ze dan. Hè? Als er niks geks gebeurt, morgen om 12 uur stipt.
1: Precies, ik heb er zin in.
0: Heb je er zin in? Nou, dat is mooi. Er is één iemand die er zin in heeft, mensen. Nee, geintje. Ik heb er ook hartstikke veel zin in, natuurlijk. Het wordt hartstikke leuk. Morgen weer nog één keertje lunchbreak samen. En maandag is Erik. Dinsdag is Erik er gewoon weer. Ja, zeker. Fijne middag. En tot dan weer.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
3: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
2: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
3: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. The Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Het is 2:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Justitie heeft bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd in de zedenzaak tegen de Groningse oud-volleyballer Ramon M. De voormalige international staat terecht voor meerdere ernstige seksuele misdrijven tegen jongens uit heel Nederland. Zo zou hij ontucht hebben gepleegd met een 10-jarig slachtoffer. En hij zou zelf kinderporno hebben gemaakt en ook laten maken. Justitie verdenkt hem ook van sekschatting met een jongen van 9. De slachtoffers die het OM in beeld heeft zijn tussen de 8 en 17 jaar oud. De politie in Rotterdam denkt 5 mannen op heterdaad te hebben betrapt op het stelen van een auto in Rotterdam-Sjaarloos. Agenten van de Zeehavenpolitie zagen gisteren een auto staan met 5 mannen eromheen. Ze besloten dat het er verdacht uitzag, keerden de politieauto en reden terug. De vijf waren al gevlogen, maar met de politiehelikopter konden ze alsnog worden opgepakt in de wijk Wielewaal. Ze hadden twee messen, een honkbalknuppel, bivakmutsen en vechthandschoenen bij zich en de sleutel van de gestolen auto. Vier van de mannen waren Duitsers, eentje kon zich niet identificeren. Er ligt een Nederlandse massaclaim tegen het Amerikaanse techbedrijf AppLovin. Volgens de stichting The Privacy Collective harkt het bedrijf de persoonlijke gegevens van ruim 8 miljoen Nederlanders bij elkaar om die door te verkopen aan honderden andere partijen. AppLovin levert volgsoftware aan gratis apps zoals het tweedehandsplatform Vinted, Wordfeud en populaire games als Blockblast en Subway Surfers. De software houdt bij waar iemand is, het surfgedrag, de gezondheidsdata en in sommige gevallen ook informatie over seksuele interesses. En die data gaan dus naar honderden adverteerders. Op de site van de Privacy Collective kunnen mensen zichzelf aanmelden als gedupeerden van AppLovin. En Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan. Volgens de gemeente zou het Rijk er nu van uitgaan dat minder ruimte nodig is voor energieprojecten en havenbedrijven. Het dorp zou moeten verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. De gemeente deelde dit vorig jaar mee aan de bewoners in de veronderstelling dat het opheffen van Moerdijk onvermijdelijk zou zijn. Maar het kabinet besloot de knoop pas later door te hakken. Volgens Moerdijk blijft er nu dus ruimte voor het dorp. Wel wil de gemeente precies weten van het Rijk wat er wel en niet in Moerdijk moet komen en hoe zeker het is dat het dorp op een later moment niet alsnog weg moet. Het weer vanaf vandaag een langere tijd droog en zomers warm weer. Vanmiddag nog temperaturen tot een graad of 22, maar vanaf morgen stijgt het kwik door naar 25 graden en hoger. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, de A27, Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen, Noordeloos 5 kilometer, ruim 10 minuten vertraging. De A27, dan nog Gorkum-Breda tussen Nieuwendijk en Hooipolder, 4 kilometer, 10 minuten vertraging door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
14: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
13: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
15: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
16: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
17: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
18: En ook nog eens gratis parkeren.
19: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
20: Kom naar Rolf Ben Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Ben assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Ben Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
21: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
23: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
24: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
23: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
25: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
26: Social deal, wellness deal, steek 1 en wow! Wow! Waarom heb je...

0: Ga naar Grenke.nl.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De middag door. Ronald van Oudheusden.
3: Radio met een grote R.

Natuurlijk kennen we het origineel van de Beatles. En dit is misschien wel de meest overbodige cover van het nummer Help van de Beatles ooit gemaakt. Bananarama 1989. Maar ik stond voor de platenkast, ogen dicht en ik trok gewoon deze single eruit. Ja, toen had ik met mezelf afgesproken. Ik ga daar de donderdag editie van de middag door op Rijnmond mee beginnen. En zo gedaan. Ja, natuurlijk. Help de Beatles. Dat zet de toon voor een lekkere 2 uur boordevol muziek uit de jaren 80, 90, het heden en het verleden. De oudste plaat die ik dit uur ga draaien komt uit 1974. Och, dat was een mooi jaar met het Nederlands elftal, hè? De finale tegen Duitsland, het WK in Duitsland. We verloren die finale. Het is nog steeds een nationaal trauma. Ook al wonnen we in 1988 de halve finale van Duitsland, geloof ik. En Hamburg. Hamburg is van ons. Over 3 weken precies begint het WK in Amerika, Canada en Mexico. Dus ja, nog 3 weken en dan is de eerste wedstrijd al. De tijd vliegt. Goedemiddag en welkom bij deze donderdag aflevering. 21 mei is het vandaag. En wat heb ik allemaal in de tas zitten? Harry Styles, volume ja. Ik heb David Bowie meegenomen. Donna Lewis, Jason Mraz. En nu eerst een nieuwe single van Suzanne Freek. Dit is Halverwege.

De jaren 80 geluid, hè, van de Nederlands-Britse Doris D and the Pins in 1981. Ja, het plaatje werd gewoon verzonnen in de studio door een paar mannen. En de vrouwen op het podium die stonden vaak te playbacken en dansten wat. En nou ja, goed, een beetje in die top-op-stijl. Doris D was dan zogenaamd de zangeres. Dat was Debbie Jenner. Dat was een Engelse zangeres en danseres. En ze werd aangevuld door een aantal Nederlandse danseressen die ook een beetje achtergrond konden zingen met wat autotune wellicht al. Irene van der Hoeven, Ingrid de Goede en Yvonne van Splunteren heten de Pins. Nou, hebben we dat even geduid? Leuk om toch wel weer eens terug te horen. Het is jeugdsentiment. In ieder geval voor mij en misschien voor jou ook al. En daarvoor hoorde je Jason Mraz met Make It Mine. Lekker hoor.

Dit is Radio Rijnmond. De middag door. Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

dan gelijk mezelf eens trakteren op een heerlijke plaat van Chris Stapleton met die geweldige stem. Uit 2015 was dit zijn uitvoering van Tennessee Whiskey. Het nummer zelf is een stuk ouder, hoor. Komt al uit begin jaren 80. Geschreven door Dean Dillon en Linda Hargrove. En het werd later ook door George Jones in 1983 een grote country hit. Maar dit is wel de meest wereldberoemde versie, hoor, van Chris Stapleton. Lekker om dat eens uit de kast getrokken te hebben gisteravond en nu te draaien voor jou hier op Radio Rijnmond op deze donderdagmiddag 21 mei alweer. Zometeen naar 1984 met Matt Bianco, dan echt terug in de tijd naar 1974 met David Bowie met Rebel Rebel. Niet voordat ik zeg dat er trouwens morgen een operafestival in Rotterdam van start gaat. Je kunt alvast op het O.operafestival het hele programma bekijken. Dat zal een paar dagen duren. En ook aanstaande weekend natuurlijk. Operamuziek. En morgenavond ook nog trouwens Richard Groenendijk met Hairspray in het oude Luxor. Kortom, de komende dagen is er van alles te doen in Rotterdam en omgeving. Kijk op rijnmond.nl/uitagenda. Dan krijg je wat suggesties om je agenda een beetje op te pimpen met leuke dingen om te gaan doen in de culturele sector. Ik zei het al, terug naar 1984. Dit is Matt Bianco, Half a Minute.

Via een ouwtje van David Bowie, Rebel Rebel uit 1974... kwamen we bij een nagelnieuwe dansplaat van het Noorse trio The Bauza met Magnetic. Vind ik best lekker eigenlijk. Klinkt heel vrolijk en opwindend. En dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Het is voor je eigenlijk jouw muzikale kuppensoepmomentje. Mag ik dat zeggen? Of is dat reclame? Nou, je weet wat ik bedoel. Een beetje om je de middag, die laatste uurtjes door te trekken. Op deze donderdag verlangen we allemaal een beetje naar het weekend. Maar nog één dagje en dan mag je weer lekker een beetje uitrusten. Althans, als je gewoon zaterdag en zondag weekend hebt. Hè? Ik heb dat op zondag en maandag. Omdat ik ook op zaterdagochtend tussen 10 en 12 hier te horen ben op Radio Rijnmond. Straks nog een uur boordevol lekkere muziek. Wat heb ik voor het tweede deel van de muziek of de middag door met muziek op Radio Rijnmond. Ik heb Shaking Stevens, The Animals. Ik heb Mika, Paula Abdul en Five in de tas gedaan. En ook nog John Mayer. Nou, een alibi om lekker te blijven luisteren. Hier op 93.4 FM. De DAB-frequentie, digitale radio of via...

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: En we mogen weg!
0: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
4: Wat zijn die paar meters nou?
0: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
5: Wij gaan deze Europa Run weer even nemen.
0: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
6: Wat ga jij doen vanavond? Naar gitaarles? Op bezoek bij oma? Of een etentje? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
7: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
6: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
10: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
11: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten wel baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Het is 3:00, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk het tweede uur van de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De Rotterdamse advocaat Wesky is veroordeeld tot een straf die gelijk staat aan haar voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat Wesky niet meer de cel in hoeft. Justitie had 4,5 jaar cel geëist voor deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank acht haar schuldig aan het doorspelen van informatie van en naar haar cliënt, topcrimineel Ridouan Taghi. Dat gebeurde in 2019. Taghi zat juist opgesloten in de extra beveiligde inrichting, onder meer om te voorkomen dat hij zijn criminele activiteiten vanuit de cel zou kunnen voortzetten. De rechter vindt dat Wesky als ervaren advocaat het vertrouwen in de advocatuur heeft beschadigd. Maar de rechter erkent ook dat de zaak de gezondheid van Wesky geen goed heeft gedaan. De rechtbank zegt daar rekening mee te hebben gehouden. En ook denkt de rechter niet dat de 71-jarige Wesky ooit nog als advocaat aan de slag gaat. Het Openbaar Ministerie denkt nog na over een hoger beroep. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen mogen vanaf begin volgende maand niet meer over de Zwijndrechtse brug. De brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht is op sommige plekken zo versleten dat zwaar verkeer er niet meer veilig over kan. De brug wordt in 2030 gerenoveerd, maar de draagconstructie is zodanig versleten dat de maatregel niet kan wachten tot de renovatie, zegt Rijkswaterstaat. De afgelopen maanden is de brug onderzocht. Er zit roest in de wapening van het beton en door langdurig belasting is er schade. En ook is de staalconstructie minder sterk geworden door materiaalmoeheid en slijtage, zegt Rijkswaterstaat. Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan. Volgens de gemeente zou het Rijk er nu van uitgaan dat minder ruimte nodig is voor energieprojecten en havenbedrijven. Het dorp zou moeten verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. De gemeente deelde dat vorig jaar ook aan de inwoners mee, in de veronderstelling dat het opheffen van Moerdijk onvermijdelijk zou zijn. Maar het kabinet besloot de knoop pas later door te hakken. Volgens Moerdijk blijft er nu dus ruimte voor het dorp. Wel wil de gemeente precies weten van het Rijk wat er wel en niet in Moerdijk moet komen en hoe zeker het is dat het dorp op een later moment niet alsnog weg moet. En er ligt een Nederlandse massaclaim tegen het Amerikaanse techbedrijf AppLovin. Volgens de stichting The Privacy Collective harkt het bedrijf persoonlijke gegevens van miljoenen Nederlanders bij elkaar om die door te verkopen aan honderden andere partijen. AppLovin levert volgsoftware aan gratis apps zoals tweedehandsplatform Vinted, Wordfeud en populaire games zoals Blockblast en Subway Surfers. De software houdt bij waar iemand is, het surfgedrag en gezondheidsdata. En in sommige gevallen ook nog informatie over seksuele interesses. En die data gaan naar honderden adverteerders. Op de site van de Privacy Collective kunnen mensen zich aanmelden als gedupeerden van AppLovin. Het weer mooi weer met zon. Vanmiddag is het 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt dan af naar een graad of 10. Morgen nog wat warmer dan vandaag. 26 graden en volop zon. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl. Dan nog ANWB verkeersinformatie. Dat wint de Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer, 5 minuten vertraging in de N57. Rotterdam-Middelburg tussen de afrit Brielen en de afrit Hellevoetsluis. Daar 4 kilometer file.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
18: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
19: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Is dit allemaal van jou?
24: Alleen de belangrijke dingen.
25: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
26: Allstate. Geeft ruimte.
27: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
28: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allstate.nl.
29: Steen. Eeuwen

0: misschien Lissabon en Algarve. NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De middag door. Ronald van Oudheusden.

natuurlijk heel erg. Dat is ook natuurlijk gewoon die sample zit erin. Hè, van I Love Rock'n'Roll van Joan Jett. Maar dat maakt dit wel tot een prettige boyband. Five, 1998, maakte zijn hit met Everybody Get Up. Goedemiddag. En leuk dat je ook na het nieuws hier op Radio Rijnmond bent blijven hangen. Om nog te luisteren naar in ieder geval dit uur boordevol lekkere muziek. Rijnmond, de middag door met de lekkerste plaatjes uit de jaren 80, 90, het heden en het verleden. De oudste plaat die ik straks nog uit de tas ga toveren, die kraakt zelfs een beetje. Die komt uit 1964. Toen liep ik zelf... Liep. Ik lag in de luiers. The Animals met House of the Rising Sun heb ik meegenomen als klassieke parel van deze donderdag 21 mei. Met vanavond natuurlijk allerlei dingen te doen in de stad. In de Doelen bijvoorbeeld, daar vanavond en morgen. Trifonov speelt Brahms met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.

Ik heb zelf het orkest dit jaar 2 maal live in de Doelen aan het werk gezien. En oh, dat is werkelijk zo imponerend om vooral ook die veel jonge muzikanten op het podium geweldig te horen en te zien spelen met zoveel bevlogenheid. Ja, dat is toch best een keertje aan te raden. Ook al hou je niet van klassieke muziek, laat je een keer verrassen en kom een keer uit je comfortzone. Kun je ook doen trouwens met in het nieuwe Luxor vanavond. Daar spelen Jentel en De Boer hun cabaretvoorstelling. Een eigenzinnige show, zeggen de recensies. Ja, het is niet helemaal mijn kopje thee, maar dat maakt niet uit. Hè. Ik maak radio voor jullie. En ook niet alle muziek die ik draai, die zet ik thuis nou echt hard. Maar dat is de show van deze show, voor elk wat wils. Is er verder nog wat te beleven in de stad? Ja, natuurlijk. Ga ik straks even op inzoomen. Oh, maar dit is mooi. Uit Rotterdam, Zoe Levi. Sluit me in je armen.

Daar zat ik even op te wachten. Het proosten. Kaching. Hoppakee. Proost. It's 5 o'clock somewhere. Dat was Mika natuurlijk met zijn grote hit uit het jaar. Even het quizje met je spelen. De titel is Grace Kelly. Ja, 2007 ook alweer. Bijna 20 jaar oud. En daarvoor hoorde je Paula Abdul met Straight Up. Vanavond begint de eerste van een reeks voorstellingen van Hairspray in het oude Luxor Theater. Even kijken hoor, hoeveel shows zijn er nou? Even kijken, vanavond, morgen, zaterdag, zondag. Zondag 2 trouwens. Eentje om 2:30 ook. En dan ook maandag nog. Nou, kortom, je hoeft niet te missen. Richard Groenendijk en Cornuiten, die spelen Hairspray. De musical die bruist van energie en onweerstaanbare muziek presenteert in het oude Luxor in Rotje Knor, Kruiskade. Is dat bij deze gemeld voor als je nog geen plannen had voor vanavond? Is van alles te doen natuurlijk. Je kunt ook lekker naar Radio Rijnmond luisteren vanavond na 7. Hebben wij gewoon non-stop muziek. Boekie erbij. Heerlijk toch? Glaasje koffie. Glaasje wijn. Kopje koffie. Bakkie pleur. Lekker toch? Of een bakkie thee. Dit is de volgende plaat hier in dit uur. Ja. Hard. 1990. En dat is ook een idee voor vanavond als je nog geen plannen had. Gewoon bij dat glaasje wijn. Lekker in mekaars armen kruipen. Of in bed. TV uit. En dan zeggen: All I wanna do is make love to you.

is een klassieke song, hoor. Goedemiddag, gooi leeg die emmer. Dat was 1964, The Animals. Met de geweldige Eric Burdon op de vocalen. En die leeft nog, hè? Die is op 11 mei jongstleden 85 jaar geworden. Jazeker, legende in de jaren 60. En zij maakte een folksong, een traditional, die eigenlijk al in de jaren 20 werd ontdekt. Bekend in 64 met The House of the Rising Sun. Prachtig om die plaat te horen. En wat een stem heeft die vent, hè? The Animals dus. En ga maar eens terugluisteren, want Eric Burdon heeft veel meer mooie muziek gemaakt met deze band en ook met andere artiesten. Ook solo trouwens. Lekker, een gouden ouwe hier op Radio Rijnmond. Nu weer terug naar het heden. Althans, in ieder geval een stuk recenter. Dit is 2015, inmiddels ook alweer ruim 10 jaar oud.

0: maar voor het kijken.
1: Ja, kijken. Ja, ik vind Mo een geweldige zangeres. En een hele mooie stem hebben. En warm en een raspje erop. Maar ik kan heel slecht tegen de uitspraak van de letter I. Blijf, rijden, kijken, fighten, vergelijken. Ja, je moet er maar eens op letten. Ja, als je erop gaat letten, dan kun je het niet meer onhoren. En dan gaat het een beetje irriteren, moet ik zeggen. Dat, ja, de ei. Het is gewoon heel mooi, een ei. Ei is een prachtige diftong, een letter die bestaat uit twee klanken. Maar ze maken de ei van. Ja, dat gebeurt met heel veel Nederlandse artiesten. Moet je maar eens op letten. Maar lekkere plaat, hoor. Blijven rijden. Moet ik het zelf wel goed doen, hè? Blijven rijden. Uit 2022. Daarvoor Shaking Stevens met This Old House. Ja, ik moet nou op mijn uitspraak gaan letten. En Miss Montreal, die hoorde je ook nog met Love You Now. Ik ga de biezen pakken. Weet je wat? Ik ga me voorbereiden op de vrijdag. Morgen tussen 2 en 4 hoor je me weer dan. Met de middag door, met heel veel lekkers in de tas. Ik zal 1 plaat alvast verklappen waar ik zin in heb om morgen te gaan draaien. Dat iets moois van de Paper Kites. Ja, hoorde ik van de week weer ergens anders voorbij komen. Ik denk, dat ga ik draaien. De Paper Kites. Morgen kun je me er aan houden. Nu een lekkere gouden ouwe van John Mayer met Heartbreak Warfare. Veel plezier zometeen na 4. Afslag Rijnmond met Jetsel en Walter Tempelman. Bye bye.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Mijn naam is David Bade en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
2: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaat in Heinenoord. En ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
3: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
7: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
6: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
7: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
5: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Het is 4:00, je bent bij Radio Rijnmond. Goedemiddag, we gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Tot 7:00 krijg je weer de normale ingrediënten. Lekkere muziek, afslagen en al dat soort dingen. Eerst krijg je natuurlijk gewoon het nieuws met Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De Rotterdamse advocaat Wesky is veroordeeld tot een straf die gelijk staat aan haar voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat Wesky niet meer de cel in hoeft. Justitie had 4,5 jaar cel geëist voor deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank acht haar schuldig aan het doorspelen van informatie van en naar haar cliënt topcrimineel Ridouan Taghi. Gebeurde in 2019. Taghi zat juist opgesloten in de extra beveiligde inrichting, onder meer om te voorkomen dat hij zijn criminele activiteiten vanuit de cel zou kunnen voortzetten. De rechter vindt dat Wesky als ervaren advocaat het vertrouwen in de advocatuur heeft beschadigd. De rechtbank zegt rekening te houden met het feit dat de gezondheid van Wesky schade heeft geleden door de zaak. Ook denkt de rechter niet dat de 71-jarige Wesky ooit nog als advocaat aan de slag gaat. Het Openbaar Ministerie denkt nog na over een hoger beroep. Bij een aanrijding op de Vaanweg in Rotterdam is een grote ravage ontstaan. Twee auto's reden rond 3 uur vanmiddag tegen elkaar en daarbij is het motorblok van een van de auto's midden op straat beland. Twee personen klagen over rug- en nekpijn. Zij zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen mogen vanaf begin volgende maand niet meer over de Zwijndrechtse brug. De brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht is op sommige plekken zo versleten dat zwaar verkeer er niet meer veilig over kan. De brug wordt in 2030 gerenoveerd, maar de draagconstructie is zodanig versleten dat de maatregel niet kan wachten tot de renovatie, zegt Rijkswaterstaat. De afgelopen maanden is de brug onderzocht. Er is roest ontdekt in de wapening van het beton en de staalconstructie is verzwakt door materiaalmoeheid en slijtage, zegt Rijkswaterstaat. Suzanne Lammens uit Berkel en Roderijs heeft zich niet weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. En daardoor ziet het er naar uit dat voor het eerst in meer dan 15 jaar geen enkele Nederlandse tennister meedoet aan het enkelspel op het Grand Slam toernooi in Parijs. Lammens verloor met 6-7 en 5-7 van de Poolse Maja Czalinska. In 2010 ging Roland Garros voor het laatst van start zonder een Nederlandse tennister. Lammens kan na loting nog als lucky loser worden toegelaten tot het hoofdtoernooi. Roland Garros begint zondag. Het weer, het is vandaag mooi weer met zon. Vanmiddag 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt dan af naar een graad of 10. Morgen is het nog wat warmer dan vandaag. 26 graden en er schijnt volop zon. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
15: Natuurlijk zal er ergens file staan. Zijn dat er veel, Jetsel?
17: Nou, ik heb de spits is inderdaad weer begonnen. Ik heb de files van 10 minuten of langer er voor je uitgeplukt. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof-Arendsveen. Er staat 11 kilometer, een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en knooppunt Hoogvliet. 5 kilometer, 10 minuten. En de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel. Daar staat 6 kilometer, 20 minuten door een stilstaande vrachtwagen. De rechter rijstrook is daar dicht.
15: Leslie Sebastian Charles uit Trinidad en Tobago gaat zometeen Afslag Rijnmond muzikaal openen. Hij is namelijk een zanger. We gaan een liedje van hem draaien, maar iedereen kent hem onder een hele andere naam. Het liedje is, dat verklap ik alvast, European Queen.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
19: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
20: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
21: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
23: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
24: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
24: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
26: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
27: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
28: Oké, we gaan.
0: is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond.
0: Met Walter Tempelman en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Billy Ocean, dat is degene die we hoorden. En die hoort bij de naam Leslie Sebastian Charles. Je hoorde European Queen. Goedemiddag en welkom bij de donderdagse afslag Rijnmond. Het is de laatste van het illustre duo Jet en Jul. Als de luisteraars toch eens achter de schermen mee konden krijgen. Jetsel, goedemiddag trouwens.
1: Hey, goedemiddag Walter.
0: Of de zwarte doos van de uitzending in handen kon krijgen. Ze zouden met de oren klapperen. Wij stuiten de vanmiddag.
1: Nee, heel
0: richting,
1: gezellig.
0: Richting lunch. Al Gimme Hope Joanna al zingend en dansend dwars door een bijeenkomst. Waar wij geen idee hadden
1: of we wat stiller wilden zijn.
0: Ja, en
1: antwoord was nee.
0: Teun Willems zei dat notabene.
1: Ja, hoe kan dat?
0: Dat was inderdaad nee. We gingen nog even door met de Lunch Ladies. En dat terwijl wij pas sinds maandag radio met elkaar maken.
1: Alsof dat al jaren het geval is toch, Walter?
0: Dat dacht ik.
1: Ja.
0: We hebben een beetje aan elkaar gesnuffeld deze week. We zijn dingen van elkaar te weten gekomen. En ik noteer dan ook dingen, hè?
1: Ja, ik
0: vooral
1: zou het zeker
0: gezien.
1: Doen.
0: Verder persoonlijk interesseert het me geen reet, maar muzikaal noteer ik dan natuurlijk weer alles.
1: Ja, staan een paar plusjes achter
0: nou,
1: mijn naam, Walter.
0: Bij onze liefde voor de funk.
1: Ja, leuk, hè? De P-funk, ja.
0: Larry Graham, Sly Stone.
1: Ja.
0: Daar zijn wij wild van. Rage Against the Machine staat op het gezamenlijke goedgekeurde lijstje. De Cure staat daarop.
1: Ja.
0: Maar ook dingen die we niet van elkaar leuk vinden qua muziek. Ramstein, mag jij van mij houden?
1: Ja, ik hou hem.
0: Meatloaf staat blijft bij mij in mijn kaartenbak. Ja. En Eros Ramazzotti hoeven we niet op onze verjaardag uit te nodigen. Nee, toch?
1: Nee, die mag gewoon. Die geven we aan degene die dat wel heel leuk vindt. Nou, want zo zijn we dan ook
0: en
1: alweer.
0: En die zijn er ook, sterker nog. Die zijn denk ik in de meerderheid. Maar dat soort dingen kom ik te weten. En we zijn al niet klaar. Want we gaan tot 7 uur gewoon nog door.
1: Gelukkig wel.
0: En dit is trouwens Shakira. Come on, guys.

0: Het mag maar duidelijk zijn. Man, I Feel Like a Woman hoorde je van Shania Twain. Ik ga het hebben over een zanger van New Jersey. En als ik dat zeg, dan denken jullie waarschijnlijk dat het onderwerp van gesprek Bruce Springsteen is.
1: Nou, dat zou zeker kunnen, want dat is in Afslag Rijnmond wel vaker het geval
0: zeker.
1: Natuurlijk.
0: En dat is ook helemaal, we kunnen het ook niet vaak genoeg, vind ik, over Bruce Springsteen hebben. Ik heb het nu ook wel weer over hem, dus het is deels waar. Maar het gaat eigenlijk over een andere zanger. Brian Fallon, ook van New Jersey. Dat is een man die in de rockband Gaslight Anthem zat of zit. Ik weet eigenlijk niet of die band nog bestaat. En door zijn afkomst en de soort muziek die hij maakt... denken veel mensen meteen aan Bruce Springsteen. En dat komt ook omdat hij dus uit New Jersey komt... en omdat ze samen hebben opgetreden in voorprogramma's. En dat was natuurlijk een geweldige droom die uitkwam voor deze Brian Fallon. Hij maakt muziek, verhalende rock and roll, precies zoals zijn grote voorbeeld uit New Jersey. Eddie Fallon. Die heeft nieuwe liedjes uit en daar ga ik er eentje van draaien. Die titel verwijst ook weer naar die staat, naar New Jersey. En luister maar een beetje naar de tekst over de dromen die die kleine Brian vroeger had. Dit is Not Bad for New Jersey van Brian Fallon.

0: Brian Fallon was dat. Uit de staat New Jersey, Not Bad for New Jersey, waarin hij toch nog even terugblikt op dat hij vroeger allemaal dromen had en dat het zomaar anders had af kunnen lopen met hem. Maar hij werd gewoon een, nou ja, rockster, zou je misschien nog niet kunnen noemen. Alhoewel, in Amerika is de Gaslight Anthem en Brian Fallon best een bekende naam.
1: En dit is ook een heel fijn plaatje.
0: Toch?
1: Ja, niet slecht voor Raymond, zou ik zeggen.
0: Not bad for Radio Raymond.
1: Yes.
0: En ook wel de Springsteen-invloeden te herkennen, toch?
1: Duidelijk.
0: Verhalende rockmuziek met die stem die ook een beetje schuurt. Daar houden wij dan best wel heel erg van. Kan deze ook weer bij ons gedeelde muzikaal lijstje?
1: Ja, hier kan gewoon een vinkje
0: hier
1: achter.
0: Hier zetten we een vinkje bij deze Brian Fallon. Als je meer van hem wilt weten, hou vooral zijn nieuwe muziek in de gaten. Maar check ook de Gaslight Anthem. Dat is een rockbandje waar hij uit voortkomt.
1: En het bestaat nog steeds, volgens mij.
0: Kijk, dat is dan weer goed dat je dat gecheckt hebt, want dat was ik natuurlijk weer vergeten. Dit is John Anderson.

0: Ooit was hij voorman, frontman van Yes. John Anderson deed het soms ook solo. Surrender hoorde je bij Radio Rijnmond. Het is stripjockey tijd geworden. Dat betekent dat we de opgave even gaan laten horen. Wat is dat ook alweer? Onze stripjockey die heeft alle instrumenten uit een liedje gehaald. En dan blijft er dus alleen maar een tekst over. In dit geval één kort Nederlands zinnetje. Het is namelijk een Nederlandstalige plaat. Ik wil graag weten uit welk liedje deze regel komt. Let op. Ik zeg, let op, en dan doet hij het niet. Terwijl hij wel gewoon hier... Nou, dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Het is dus een Nederlandstalig liedje en ik heb geen idee waarom...
1: Dieke Haagse Maffia!
0: Nou, die gaan we nog een keer doen.
2: Ja,
0: die gaan we nog een keer doen.
2: In de replay.
0: Die gaan we nog een keer doen. Komt-ie aan, de stripjockey van vandaag.
1: Die politieke Haagse Maffia!
0: Die stem is wel herkenbaar, denk ik dan zomaar. Maar het gaat om de band waar deze man dan in zat. En vooral het liedje, de titel van dit nummer. Als je het weet, je kan bellen met 010-436-4436. Of je kan ons een app sturen en dan kom je in onze digitale omgeving terecht. En dan zien we daar het antwoord wel verschijnen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey. Wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoning in uw tuin.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoning in uw tuin.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
13: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Rijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
0: Het is 16:30, je luistert naar Afslag Rijnmond. En welke afslag moet je nemen als je vaststaat? Ja, daar heb je dan even over na te denken. Jet, de verkeersinformatie, waar staat het vast?
2: Nou, het staat best wel behoorlijk vast. Het is drukker dan normaal. Dus ik heb meldingen vanaf 15 minuten vertragingen voor je uitgeplukt. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade. 16 kilometer, 20 minuten. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Daar staat 13 kilometer, 20 minuten. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg. 3 kilometer, ruim 10 minuten door een stilstaande auto. Een rijstrook is daar dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden. 8 kilometer, een kwartier. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Harningsveld. Giessendam, 8 kilometer, een kwartier. En als laatste de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer, een kwartier vertraging.
0: Het was vandaag best een hele andere dag dan gisteren. Je zult het gemerkt hebben. Temperaturen kwamen tussen de 20 en lokaal 22 graden uit. Er waren wel een paar wolkenvelden. Wisselden zich af met de zon. En de wind was ook afgenomen. Zuidwestenwind was zwak tot matig. Vanavond veel zon, blijft droog. De nacht verloopt vrij helder bij minima tussen 10 en 13 graden. En daarbij zeer weinig wind. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. Maar ze moeten daarover nog wel overleggen met de Rotterdamse advocaat zelf. Die hoorde vandaag dat ze 42 dagen de cel in moet. Die periode heeft ze al opgesloten gezeten, dus ze hoeft niet naar de gevangenis. Wesky stond terecht omdat ze informatie had doorgespeeld van haar cliënt Ridouan Taghi. De rechter acht dat bewezen. De advocaten van Wesky zijn daar teleurgesteld over. Het was 4 jaar geleden groot in het nieuws. Een elektromonteur die per ongeluk een vrijstaand huis oplies in Oldenzaal. De man wilde een laadpaal installeren, maar boorde per ongeluk door een gasleiding heen. Op dat moment waren 4 mensen thuis. 3 van hen konden snel onder het puin vandaan worden gehaald. De 4e werd pas na uren gevonden. Vandaag diende het hoge beroep in de zaak. De man had een onvoorwaardelijke taakstraf gekregen van 120 uur. Het Hof maakt daar nu een voorwaardelijke taakstraf van. Ook van 120 uur. De COVID-pandemie is alweer 4 jaar uitgewoed. Maar nu gaat de parlementaire enquêtecommissie toch echt van start met het onderzoek naar de beleidskeuzes van de overheid. De commissie gaat oud-premier Rutte, oud-minister De Jonge en oud-directeur van het RIVM Van Dissel oproepen om te getuigen. In totaal worden bijna 50 getuigen opgetrommeld. De verhoren beginnen volgende week vrijdag en ze gaan 9 weken duren. De Rotterdamse viroloog Koopmans trapt af samen met oud-minister van Volksgezondheid Bruins.
0: Dankjewel, Aris.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Afslag Rijnmond.
0: De allerbekendste hit van de Spice Girls komt eraan. Wannabe.
15: Radio met een grote R.
16: Ja!

0: Scary, Baby,
1: Ginger,
0: Posh
1: en Sporty.
0: En Sporty, dat ja. waren de Spice Girls. En hun bijnamen, je hoorde ze met Wannabe. We zitten midden in de opgave van de stripjockey. Die is volgens mij vrij lastig. Dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we gewoon nog een keer de opgave laten horen. Geen instrumenten, alleen maar de zangstem. Dat is altijd de formule van de stripjockey. En dan is het aan jullie om te raden uit welk liedje dat ene zinnetje komt.
2: Die politieke Haagse maffia.
0: Komt ook uit Den Haag, laat je dan daar maar eventjes mee helpen. Maar
1: en uit zijn tenen ook, als zo te horen.
0: Precies, ja. Boos was die.
1: Zo.
0: Ja, cabaretier ook geweest. En hij had een band. Wij willen graag de naam van die band. Maar vooral willen wij de naam van het liedje van je horen. Dus waar komt die zin uit? App het naar ons via de Rijnmond-app. Of je kunt natuurlijk ook gewoon ouderwet die telefoon pakken. En dan draaien met zo'n schijf. 010-436-4436. Hadden we vroeger, hè? Zo'n draaischijf.
1: Maar zou dat nog bestaan, zo'n draaischijf? Niet,
0: zo'n bakkeliter telefoons, die zitten in een museum, denk ik.
1: Ja.
0: Überhaupt vaste telefoons.
1: Telefoon zelfs.
0: Precies. Purple Disco Machine is dit, met Nothing But Thieves.

0: Something on My Mind van Purple Disco Machine, Nothing But Thieves. En ik miste er nog eentje. Duc Dumont doet ook mee op dit chanson. Wij waren op zoek naar een heel ander liedje. En we hebben het volgens mij gevonden. Althans, dat gaan we checken. De stripjockey die is weer bezig geweest. En heeft alle instrumenten weggehaald uit een Nederlandstalig liedje. En we hebben Barbara aan de lijn. En die schijnt te weten om welk liedje het gaat. Laten we eerst maar gewoon goedemiddag zeggen. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar bellen we vandaan?
1: Ik bel uit Oudenbosch.
2: Oh, dat is daar vlakbij Roosendaal.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja, hè?
0: Maar zeggen, dan legt het helemaal niet in onze regio.
2: Nee, maar ook Barbara is welkom bij ons, bij de omroep, toch? Walter, daar gaan we het toch niet moeilijk over doen?
0: Nee, absoluut niet.
1: Oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam.
2: Hoor. Oh, joh. Maar mensen in Oudenbosch zijn ook mensen, hè, Barbara. Dat vinden we helemaal niet erg.
1: Jawel, we lijken net echt.
2: Heb je het wel lekker daar, Barbara?
1: Ja, zeker. Nu, zeker met het mooiere weer wat eraan komt.
2: Ja, dus, daar knappen we.
1: Makkelijker in de tuin.
2: Daar knappen we van op, inderdaad.
0: Zit je ook in een wat landelijkere omgeving dan Rotterdam?
1: Ja, wel wat. In ieder geval Rotterdam. Ik moet zeggen, als ik er tegenwoordig kom, dan voel ik me een beetje toerist in, een beetje toerist in eigen stad.
0: Hoe lang ben je al weg dan?
1: Vanaf 1980 zo'n
2: beetje. Ja. Ja. Dan is er wel het een en ander veranderd, inderdaad.
1: Ja, maar het is wel leuk om dan terug te zijn.
2: Ja, begrijp ik.
1: Ik ben er afgelopen week nog geweest bij die tentoonstelling van Banksy. Dus
2: dat is leuk, hè? Op de Wilhelmina Pier, inderdaad. Ja.
1: Ja, vond ik erg leuk om
2: te
1: zien.
2: Ja, dat begrijp ik wel. Het is wel indrukwekkend ook. Ik ben er ook geweest, ja.
1: Nou, vond ik ook. Zeker met al die verhalen die erachter zitten. Ja. Dus dat,
2: dan krijgen we ook nog even een tip van Barbara zo vlak voor het weekend.
1: Ja, kan ook net.
2: Maar daar bellen we je natuurlijk niet voor, Barbara.
1: Nee.
2: Wij willen natuurlijk het antwoord weten op die spannende vraag van welk liedje is bewerkt door onze...
0: Stripjockey.
2: Ja.
0: Kom maar op, Barbara, wat is het antwoord?
1: Dat was Koos Werkeloos van het Klein Orkest.
0: Nou, hartstikke goed. Ik vond het best lastig.
2: Ja.
0: Maar jij hebt hem gelijk in je arsenaal zitten, Barbara, dit liedje.
1: Nou, inderdaad. Nee hoor, ik heb wel een beetje moeten zoeken, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, maar goed, dat geeft dat niet. En Harry Jekkers is de zanger van Klein Orkest. Dat had ik als tip gegeven, althans de cabaretier die daarin zat. Hartstikke goed, Barbara. Jij krijgt...
2: Afslag, Rijnmond sokken en een koelkastmagneet. Dus binnenkort lopen er twee afslag Rijnmond sokken door Oudenbosch. Vinden wij een leuk idee.
1: Hartstikke leuk.
2: Ja, toch?
1: En ik ben... Zeker heel blij met de koelkastmagneet.
2: Oh, dat vinden we leuk om te horen.
0: Oh, die spaar je. Serieus? Je hebt er al veel van?
1: Nou, ik heb wel... Als ik ergens naartoe ga en van de vakantielanden... dan neem ik altijd wel een magneet mee. Maar ik wil er wel zelf geweest zijn.
2: Dus dan mag deze niet op jouw koelkast...
1: Nee, precies.
2: Zo, hartstikke goed. Ik zorg
0: toe,
2: dat het bij je komt.
1: Ja, oké.
0: Dankjewel en een fijne dag nog daar in Oudenbosch.
1: Ja. Bedankt en een fijn weekend.
0: Dankjewel, dat was Barbara. Koos Werkeloos met de goede oplossing dus. Klein Orkest.

0: Klein Orkest. Bam, bam. Met Koos Werkeloos. En dat klein orkest ging vaak wel goed bij de deelnemers aan ons spelletje. Maar die gokte dan op een andere titel. Over de Muur kwam bijvoorbeeld binnen en ook O.O. Den Haag. Maar het was toch echt Koos Werkeloos.
1: Amara van der Elst maakte diepe indruk met haar spoken word voordracht als 19-jarige op 4 mei in 2021 in de COVID-periode. Haar woorden op die hele, hele stille dam maakten diepe indruk. In die voordracht refereerde zij ook aan haar voorouders in voormalig Nederlands-Indië.
2: Is het geleden onder of gestreden voor wanneer twee verhaallijnen door mijn bloed stromen? Waar Indo en Nederlander in één lichaam samenkomen. Wie is dan de sterkste vechter in de kooi? Ik leerde half en half maken heel mooi.
1: Maar liefst ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben een directe link met Indonesië. De oorlog daar eindigde niet tegelijk met de oorlog in Nederland. Dat was pas op 15 augustus. En daarom is er ook elk jaar op 15 augustus op veel plekken in Nederland een herdenking. De landelijke herdenking is altijd in Den Haag. En gisteravond werd bekend dat de Rotterdamse Amara daar ook een voordracht ten gehore zal brengen. Nou, jongen, dat was denk ik wel even een mooie verrassing voor jou. En eerst op 4 mei en nu op 15 augustus, Amara. Hoe ging dat?
3: Dat ging zeker op een verrassende wijze. De eerste keer al toen met 4 mei werd ik via gevraagd om een idee voor te dragen van hoe ik het zou willen doen mocht ik uitgekozen worden om te spreken op de herdenking. En toen had ik heel eerlijk gedeeld van ik wil meer aandacht voor ook het koloniale verleden. En dat is ook gewoon deel geweest van deze oorlog. Dat is deel van deze geschiedenis en dus ook deel van ons gedeelde heden. En van daaruit is mijn idee en dus ook mijn voordracht uitgekozen voor die grote dag op de Dam.
1: Zo, en sta je ineens voor de koning met je 19 jaar?
3: Ja, dat zag ik zeker niet aankomen. Want toen ik me net opgaf voor de herdenking had ik nog niet door dat het de nationale herdenking voor de koning was. Totdat we toen in een teamsmeeting zaten en ze hadden het opeens over het Koninklijk Huis. Toen dacht ik,
1: die herdenking. Ja. Ja. Jongen, het was enorm indrukwekkend. Ik krijg er elke keer weer kippenvel van. Maar ja, nu 15 augustus. Dan is die cirkel wel een beetje rond voor jou, denk ik.
3: Ja. Is het een ronde cirkel of is het een spiraal die zo naar buiten groeit en breder groeit en breder trekt? Dat zo misschien meer voelt. En het is zo mooi om dit te mogen doen. Zo kloppend en zo eervol voelt het om dit jaar te mogen spreken.
0: Ja.
3: En mijn woorden daar te mogen laten weer klinken in een tijd en een plaats van stilstaan bij.
1: Ja.
0: Want we gaan je nog niet vragen, dat weet je denk ik zelf ook nog niet, wat je daar nou voor gaat dragen. Maar kun je al wel een beetje een inkijkje geven in de boodschap die je daar wil brengen?
3: Ja. Ik ben al bezig met de tekst. En het gaat over de betekenis van herdenken. Wat is nou de essentie? Waarvoor doen we dit? Wat betekent het dat we dit doen? En hoe kunnen we dat herdenken ook doorgeven aan de volgende generaties?
1: Zo. Ja, een belangrijk thema. Hè? Dat is echt een thema dat op veel herdenkingen nu terugkomt. Het belang is heel groot. En jouw daden zijn dat wat mij betreft ook. Ik ga met heel veel plezier daarnaar uitkijken. Want ik ben toch als Rotterdamse en ook eentje met roots in voormalig Nederlands-Indië heel erg trots dat jij daar straks weer staat aan. Maar dat zal jouw familie denk ik even zo voelen.
3: Ja, ik moet met velen nog erover spreken. Maar mijn gezin, die is er sowieso heel erg blij mee. Mijn moeder en mijn vader, die vinden dat ook heel erg bijzonder. Mijn oom kan dat ook wel waarderen.
0: En hoe zit het met jezelf persoonlijk dan? Hoe raakt dit jou, dat je dit mag doen?
3: Ik ben gewoon altijd dankbaar voor de gaven die ik heb gekregen en voordat ik het mag gebruiken.
1: Nou, dat is mooi. Dank je wel, Amara. En houd ons op de hoogte. En ik zit in ieder geval in mijn gedachten vooraan... als jij je woorden gaat uitspreken op 15 augustus. Maar fijn dat we jou nu al even mogen spreken. Succes met de voorbereidingen.
3: Zeker, heel erg bedankt.
1: Dank je wel. Dag, Amara.
0: Amara van der Els was dat. Dag. Die dus de voordracht gaat doen bij de herdenking in augustus, op 15 augustus. Dank je wel.

0: Chain to the Rhythm, Katy Perry. En die doet dat samen met Skip Marley. En ik dacht, dat zal wel een zoon van Bob Marley zijn. Maar we zitten alweer een generatie verder, Jet. Skip is de kleinzoon van
1: je
0: Bob.
1: Je meent het. Ja. Oh, ik dacht ook, nou, het zal wel een zoon zijn.
0: Ja, dan heeft het nogal wat. Blijkbaar hebben die kinderen ook weer heel veel kinderen. En daar is Skip Marley dan weer een zoon
1: van. Zo, je zal een familiediner moeten koken daar, zeg.
0: Oh, ik denk dat je daar dan ontzettend lang mee bezig bent.
1: Dat maar denk ik ook.
0: Heel gezellig kan zijn.
1: Zeker weet. En muzikaal ook.
0: Absoluut. Iedereen zal zijn eigen instrumenten en zijn eigen liedjes mee.
1: Gezellig.
0: Leuk.
1: Nu al zin in. Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: De Jura Inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura Showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Het is 5:00, je luistert naar Radio Rijnmond. Het eerste uur van Afslag Rijnmond zit er alweer op. Ja, daar zijn wij net zo verbaasd over als jullie, als luisteraar. Maar dat betekent wel dat wij, en hopelijk jullie ook, het ontzettend naar ons zin hebben. We hebben nog 2 uur te gaan, dus dat is het positieve nieuws. Het echte grote mensennieuws krijg je nu van Aris van Meter. Aris, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De Rotterdamse viroloog Marion Koopmans verschijnt volgende week als eerste voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. De Kamerleden van de enquêtecommissie ondervragen de hoogleraar van het Erasmus MC over het begin van de COVID-pandemie. De commissie heeft 51 ondervragingen gepland, waarvoor 47 mensen worden opgeroepen. Onder hen zijn oud-premier Mark Rutte, de oud-minister Hugo de Jonge en Fred Grapperhaus en de RIVM-baas van toen Jaap van Dissel. Ook critici van het coronabeleid krijgen een uitnodiging. Onder hen oud-staatssecretaris Mona Keizer en opiniepeiler Maurice de Hond. De enquêtecommissie onderzoekt de besluitvorming rond het coronabeleid en de genomen coronamaatregelen. De verdediging van de Rotterdamse advocaat Ines Wesky verwacht in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. Ze moet erover nog overleggen met Wesky. De rechter veroordeelde de advocaat tot 42 dagen cel. Die periode heeft ze al in voorarrest gezeten. Wesky stond terecht omdat ze in 2019 informatie had doorgespeeld van haar cliënt Ridouan Taghi, die vastzit in de extra beveiligde inrichting. De rechter acht dat bewezen. De advocaten van Wesky zijn daar teleurgesteld over. Schiedam krijgt een college van pro-Schiedam, alles voor Schiedam, Denk en de VVD. Het voormalig GroenLinks-PVDA krijgt 2 wethouders, de andere partijen elk 1. De portefeuilleverdeling is nog niet bekendgemaakt. Het nieuwe college presenteert zich op 28 mei. De formatie in Schiedam is dit jaar sneller verlopen dan 4 jaar geleden. In 2022 hadden de partijen een maand langer nodig. Gisteren klapte de formatie in buurgemeente Vlaardingen nog. Beter voor Vlaardingen stapt eruit. De overheid moet meer doen om mensen te beschermen tegen kanker, hittestress en infectieziektes. Want de kans op dat soort aandoeningen neemt de laatste tijd toe door klimaatverandering, schrijven de Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad. Door opwarming komen er steeds meer dagen van 30 graden warmer, meer UV-straling en ook de zomersmog en de pollen nemen toe. Samen gaan die jaarlijks voor honderden extra doden zorgen als er niks verandert, denken de wetenschappers. Vooral ouderen en mensen met een slechtere gezondheid zijn kwetsbaar. Het weer, het is mooi weer met volop zon, 22 graden vanavond en vannacht is het helder en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 10. Morgen is het nog warmer dan vandaag, 26 graden en volop zon. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: De verkeersinformatie krijg je van Jetsel. Jetsel, waar staat het vast?
1: Ja, het is drukker dan normaal. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen, daar staat 9 kilometer en kwartier. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid 8 kilometer en kwartier. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden, 8 kilometer, ook een kwartier. Ja, het is het kwartiertjesuurtje. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum, 10 kilometer. U raadt het al, een kwartier. En de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arco en Hardingsveld en Giessendam, 7 kilometer, 10 minuten. En dan sluiten we af met de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 8 kilometer, 10 minuten.
0: We beginnen de 2e uur van Afslag Rijnmond muzikaal gezien zometeen met een echte wonderboy die op 11-jarige leeftijd al doorbrak. Daarna vele, vele hits gescoord. Uit de jaren 80 gooi je zo Part-Time Lover.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
15: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
16: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
17: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
18: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
19: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
21: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Dit is Radio Rijnmond.
25: Afslag Rijnmond.
24: Met Walter Tempelman en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Stevie Wonder was dat met Part-Time Lover. Goedemiddag, tweede uurtje afslag Rijnmond. Ik startte die plaat in van Stevie Wonder. Ik dacht, hé, dat zijn Hall & Oates. Exact hetzelfde introotje, maar het was dus echt de one and only Stevie Wonder die in de jaren 80 vele hits scoorde met dit onder andere, Part-Time Lover. Jet, we hebben nog 2 uur met elkaar te gaan.
1: Ja, zeker.
0: Hebben we daar nog een beetje zin in? Of denken we
1: ja, dan? Nou ja, voor mij mogen die 2 uur best wat langer duren. Want ik vond het echt heel gezellig de afgelopen dagen.
0: Laten we daar nog een soort van feestje van maken. Alhoewel zometeen wel een serieuze zaak wordt behandeld in onze
1: studio. Een nogal serieuze zaak, inderdaad. Zaak dat van... is onze hofleverancier geweest afgelopen week.
0: De zaak van Ines Wesky, die ook al voorbij hoorde komen in het nieuws, komt zo Walter Speek nog eventjes tekst en uitleg daarover geven over die uitspraak. En we gaan ook even contact zoeken met Ropa Rien,
1: ja.
0: Zeer betrokken vrijwilliger die al jaren die Ropa-run meedoet.
1: En als het goed is, is hij vandaag in zijn auto geklommen om helemaal naar Frankrijk te rijden. Om daar
0: rijdt hij ook wel weer terug of komt hij met een fiets of lopend?
1: Nee,
0: of?
1: Hij komt weer terug. En als het even een beetje mee zit, dan kan ik hem aanstaande maandag in de armen sluiten op de Coolsingel. Dat hoop ik dan maar. Maar 81 jaar is hij en heel erg betrokken. Dus wij willen eens even weten hoe het met hem gaat. Want hij verheugde zich... Vooral meen ik bij aankomst het eten van een worstenbroodje. Dus ik wil even weten of dat is gelukt.
0: Ja, dan gaan we daar even naar informeren bij Ropa Rien. Hou je radio dus gewoon op Rijnmond, want wij zijn er nog tot 7 uur.

0: Bluff hoor je met bitter zoet.
1: Het oordeel is geveld. De rechtbank in Rotterdam heeft voormalig advocaat Ines Wesky veroordeeld. Zij heeft boodschappen van Ridouan Taghi doorgegeven aan zijn criminele netwerk. En de rechter noemt dat buitengewoon kwalijk. Maar ze hoeft toch niet terug naar de cel. Wesky krijgt 42 dagen cel en dat is precies de tijd die ze al in voorarrest heeft gezeten. Paul Verspeek heeft dit slepende proces voor ons gevolgd en is in de studio. Wesky heeft altijd ontkend, maar waar zit dat bewijs dan volgens de rechtbank, Paul?
2: Ja, dat zit vooral op een speciale telefoon die ze eigenlijk vrij kort na de arrestatie van Taghi, toen ze hem ook ging bijstaan, in diens grote drugsproces, in ontvangst heeft genomen. Op zich mag dat. Je mag als advocaat natuurlijk vertrouwelijk gesprekken hebben met je cliënt en daar mag niemand bij komen ook. Maar als we dan kijken wat is er dan op die telefoon allemaal gebeurd. Er worden berichten gedeeld, een hele documenten gedeeld, later ook USB-sticks. Ja, dat gaat dan niet meer over het proces Taghi. Dat zou mogen en dan zou justitie daar ook helemaal niet zich mee mogen bemoeien. Maar wat vinden ze daarop? Ja, allemaal berichten over nog op handen zijnde drugstransporten, geldbedragen, afspraken met allerlei criminele contacten van Taghi. En dan zegt de rechtbank, ja, dit is van een hele andere orde. Dit valt niet onder de geheimhouding. Dit is echt het voortzetten van criminele contacten. En ja, daar heeft ze dus een hele grote en kwalijke rol in gehad.
3: Verdachte heeft gedurende een aantal maanden berichten van Ridouan Taghi met vragen en instructies tijdens zijn detentie in de zaak Marengo doorgespeeld aan leden van zijn internationaal opererende criminele organisatie. En door te fungeren als doorgeefluik van Ridouan Taghi heeft zij de communicatielijn tussen Ridouan Taghi als leider van die organisatie en de leden daarvan in stand gehouden. En daarmee heeft zij eraan bijgedragen dat die organisatie die internationale handel in verdovende middelen en het witwassen van de illegale opbrengsten daarvan ondanks die detentie kon voortzetten.
0: Ja, ik hoor toch goed, Paul, dat er wordt gezegd lid van een criminele organisatie van Taghi. Dan denk ik dat wordt een zware straf. Waarom is dat dan niet zo zwaar uitgevallen?
2: Nee, dat zou je verwachten. Hè. Er is een ander ook veroordeeld voor een soortgelijk delict. Dat is de neef van Taghi, Youssef Taghi. Die heeft 5,5 jaar cel gekregen, want die heeft na Wesky heeft die eigenlijk de honneurs waargenomen. En daar hebben ze ook van vastgesteld. Die heeft boodschappen van Ridouan doorgegeven. 5,5 jaar. En daarvan zegt de rechter, sowieso had hij meer gedaan dan dat alleen. Maar er komt nog iets anders bij. Kijk, aan de ene kant zegt de rechtbank, het is heel ernstig wat ze heeft gedaan. Net is die Youssef, die criminele organisatie in stand gehouden. Advocatuur ernstig beschadigd. Hè, want die hebben een hele belangrijke positie in ons rechtsbestel. Maar als je dan zegt, ze is schuldig, wat moet er voor straf komen, moet je ook afvragen, wat voor nut heeft een straf bij deze 71-jarige grande dame van de advocatuur? En dan kijk je ook naar haar persoon. Hè, dan kijk je van, ze is geen advocaat meer, al een tijdje. Dus er kan niet in herhaling vallen. Hè. Dan kijk je altijd bij een verdachte naar, kan die het nog een keer doen? Nou, zij niet, want ze is geen advocaat meer. Dus dat valt dan weg. Ja, en dan kijk je naar wie is zij. Degene die bij het proces zelf bij de afwezig is geweest, die ook heeft gezegd het gaat heel slecht met mijn gezondheid. Nou, dat is ook allemaal vastgelegd. Dus je proeft er heel erg in door van dit vonnis van, ze moet echt een flinke tik op de vinger krijgen. Ja. Ook naar de buitenwereld. Dit kan echt niet. Maar in dit specifieke bijzondere geval, bij deze vrouw, met deze gezondheid, dan sturen we haar niet terug. En dat heeft dus met haar medische situatie te maken.
3: Het is de terechtzitting ook gebleken dat de medische en psychische situatie van de verdachte zorgwekkend is. Voor een groot gedeelte van haar medische klachten bestaat geen uitzicht meer op herstel. En haar mentale gesteldheid beïnvloedt die klachten ook nog eens negatief. Ook in vrijheid zijn die klachten in de laatste 3 jaar niet verbeterd, maar lijken eerder verergerd. En de rechtbank oordeelt dan ook dat gelet op al deze feiten en omstandigheden geen reëel strafdoel meer gediend wordt met een straf die inhoudt dat de verdachte weer terug naar de gevangenis moet.
0: Zelf zei ze, de detentie was een heil, onrechtmatig. Dat vindt de rechter dan niet?
2: Nee, kijk, de afgelopen 3 jaar, zo lang heeft dit proces geduurd, ging het eigenlijk alleen maar daarover. Omdat Wesky dat zelf elke keer naar voren bracht. Een boek over geschreven.
0: In herhaling, ja.
2: Ja, een boek over geschreven, Het geluid van de stilte. Ze willen me dood hebben, het OM, zeg ik even kort door de bocht. Maar dat was wel de strekking van haar verhaal. Van het was afschuwelijk daar onder de grond, in die bunker, die geheime locatie. Nou, wat zegt de rechtbank daar dan van? Ja, het was een geheime locatie. Het voldeed misschien niet aan alle regels die er zijn voor een normale detentie. Maar het was

0: begrijpelijk dat het OM dat heeft gedaan. Want ja, het is ook voorstelbaar dat vanuit die criminele wereld van Taghi en zijne, dat er druk, dreiging zou kunnen komen, waardoor zij gevaar loopt. Dus voor de eigen veiligheid was het ook beter dat ze op een geheime locatie werd opgesloten. Dus het verdient misschien niet schoonheidsprijs, zegt de rechtbank, maar het is wel voorstelbaar. En het is daardoor een eerlijk proces geweest, want dat heeft de verdediging 3 jaar lang en ook in de pleidooi aangevoerd.
1: Ja, en
0: we mogen helemaal geen proces doen, want het was schande dat ze zo is aangepakt, gearresteerd, vastgezet. Dus het moet hier stoppen. Daarvan zegt de rechtbank, nee, dat zien wij niet.
1: Oh ja, en wat was haar reactie op het vonnis?
0: Nou, ze was er zelf niet, zoals heel vaak niet aanwezig was. Dat werd ook aangekondigd door de advocaat. Ja, vanwege haar fysieke gesteldheid kan ze hier niet zijn. De advocaat, dat is onder meer, dat zijn 4 advocaten maar liefst, maar het echtpaar Knoops, zeg maar, hebben de lead daarin. Die hebben haar onmiddellijk opgebeld en die zeiden ook van, ze is op zich natuurlijk blij dat ze niet terug de cel in hoeft. Maar ze is vooral toch heel erg teleurgesteld. Want ja, ze is schuldig bevonden. Zij vindt dat ze onschuldig is. De rechter zei ook, het is een ontluisterend einde van 45 jaar carrière.
1: Nou,
0: dit,
1: nou,
0: ja. Ja, dat weegt natuurlijk voor haar ook heel zwaar. Ja, wil je de geschiedenis ingaan als 45 jaar Ines Wesky, wat ik zeg, van ja, dat is toch een bepaalde dame met statuur in de advocatuur. Of iemand die uiteindelijk, wat dan iedereen zal onthouden, niet al die grote zaken die ze heeft gedaan, maar die dan zelf onderuit is gegaan. Dus ze gaat waarschijnlijk het aanvechten. De advocaten zeiden ook, het is aannemelijk dat we een hoger beroep aantekenen. Dus ja, dan gaan we het over een jaartje of zo. Ja, dat duurt altijd wel eventjes. Dan gaan we het in hoger beroep weer krijgen. Dus
1: en dan komen we weer bij je terug.
0: Ja. Je hoort een zucht bij me. Ik bedoel, ja. het heeft heel lang geduurd. En ik zei, het ging eindeloos over die detentie en niet over de eigenlijke verdenking. Dus dat gaan we allemaal weer in herhaling krijgen. Dus ik weet niet of ik daar
1: naar
0: uitkijk.
1: Nee, dat is
0: kijk,
1: duidelijk.
0: Deze beslissing, dat was heel bijzonder. Ik bedoel, iedereen kent haar. Ook voor de rechters moeten dat heel gek zijn geweest.
1: Ja,
0: om iemand
1: zeker.
0: Die in zoveel zaken zelf had meegemaakt. Maar ook voor mijzelf. Ik bedoel, ik ken er al 30 jaar. Weet je, het is toch heel bijzonder dat zo iemand dan veroordeeld wordt.
1: Ontluisterend eigenlijk.
0: Dat is het ook. Ja, en dat dan nog een keer die held te moeten meemaken voor haarzelf, maar ook voor alle anderen om dat te moeten aanhoren. Dat zullen we dan wel weer zien.
2: Precies. Dank zover in ieder geval. Paul Verspeek over die zaak Ines Wesky, die natuurlijk ook terug is te lezen, heel die tekst en uitleg op onze site op Rijnmond.nl. Dankjewel, Paul Verspeek.

0: Leona Lewis hoor je met Bleeding Love.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Behrensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Rij Schoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, bij Vivere de Jager.
10: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
0: Het is 5:30, je luistert naar Afslag Rijnmond. Zometeen als nieuwslezer Aris van Meteren onze studio binnenstapt, krijg je de hoofdpunten van het nieuws. Eerst maar eens kijken hoe het op de weg is. De verkeersinformatie kortom met Jetsol.
11: Ja, het is wat drukker dan normaal door een aantal ongelukken. Ik heb de files van 10 minuten of langer er voor je uitgeplukt. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof-Arendsveen. 13 kilometer, 12 minuten. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld Giessendam. 11 kilometer en kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer, 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer, 10 minuten.
0: Dan gaan we praten over het weer. En dat is een vrolijker gesprek dan we de afgelopen dagen hebben gehad. Althans, dat denk ik zomaar. Ja. Steven van der Gijs, goedemiddag.
12: Goedemiddag, dat denk ik ook, ja. De brenger van het goede nieuws.
0: De brenger van het goede nieuws, want het zag er vandaag ontzettend lekker uit.
12: Ja, nou zeker. En dat is een voorbode voor wat komen gaat. Het ziet er de komende dagen echt ronduit zomers uit. Vanmiddag werd het al rond de 20 graden, maar de komende dagen gaan we daar ruim overheen. Nou, vanavond is het droog. Kunnen we genieten van een mooie zonsondergang rond de klok van 9:30. Volgt een vrij heldere nacht met temperaturen die gaan dalen naar 10 tot 13 graden. Ja, en morgen dan de eerste van een reeks zomerse dagen. Volop zonneschijn, overal droog. En temperaturen morgenmiddag van 25 tot lokaal 27 graden.
11: Zo.
12: Morgenmiddag.
11: Oh, hey.
12: Ja, dat is flink, hè?
11: Ja.
12: Met morgenmiddag op de stranden mogelijk een verkoelend briesje van zee. Mocht je een duik willen nemen in de zee, de temperatuur ligt rond de 14 graden. Nou, mocht
11: ik
12: je van de zon gaan genieten. Ja, denk er nog maar eventjes over na. Ja. Het kan best lekker zijn. Mocht je van de zon gaan genieten, we hebben een zonkracht 6 de komende dagen. Dat is al best wel sterk. Dus smeer je goed in. En dat zal ook de dagen daarna flink nodig zijn. Dagelijks veel zon. Zomerse temperaturen gemiddeld tussen de 24 en 27 graden. En maandag, dan zou het zelfs nog warmer kunnen worden. Landinwaarts gaan de temperaturen dan richting de 28 of zelfs 29 graden.
11: Dat is bij de finish van de Europa-run. Dat zal een warme bedoeling worden. Letterlijk.
12: Dat zal een hele warme bedoeling zijn.
11: Ja,
12: dat denk ik ook, ja. En als we dan nog iets verder kijken, de hele rest van volgende week blijft het droog. Flink wat zonneschijn. Wel wordt de warmte allemaal wat aangenamer vanaf woensdag. Dan zakken die temperaturen terug naar 22 of 23 graden.
11: Helemaal kan prima. Ik hebben.
0: Dankjewel, ja. Stefan, voor dit goede, mooie nieuws.
12: Hoi, hoi.
0: Aris van Meteren dan, met de hoofdpunten van het nieuws. Aris, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De FNV dreigt met een landelijke staking bij zuivelfabrieken. Als er voor dinsdag geen nieuw cao-bod ligt, dan liggen de bedrijven die melkproducten, kaas, yoghurt en babyvoeding maken stil. De vakbond eist 4% loonsverhoging en een koppeling van de salarissen aan de prijs in de winkels. En verder moet er een vierdaagse werkweek komen, zo vindt de FNV. In de Nederlandse zuivelindustrie werken 85.000 mensen. Een man in een rolstoel is vanmiddag onder de trein gekomen op station Amsterdam-Bijlmer Arena. En de politie spreekt van een ongeluk. Het onderzoek is nog wel volop bezig. Ook de identiteit van het slachtoffer is niet naar buiten gebracht. Onder meer het treinverkeer tussen Rotterdam en Amsterdam ligt helemaal stil bij Bijlmer de Arena dan. En in elk geval tot 17:45. Het was extra druk op station Bijlmer Arena omdat een aantal perrons dicht is vanwege werkzaamheden aan het spoor tussen Amsterdam en Utrecht. En zouden ze door blijven gaan als een soort soldaat van Oranje? Nee, Kathleen Aerts stopt toch echt met de K3 Originals. Als op 7 juni het laatste concert in Antwerpen is, dan hangt Kathleen de microfoon aan de wilgen, schrijft de Telegraaf. Ze keert terug naar haar leven in Zuid-Afrika. Ik heb geen applaus nodig om voldoening te krijgen in het leven, zegt de zangeres. Maar mijn geluk haal ik uit andere dingen, zoals mijn gezin en mijn leven in Zuid-Afrika. Als Kathleen stopt, dan heeft ze er 48 reunieconcerten met de originele K3 op zitten.
11: Zo, dat is indrukwekkend.
13: Dat aantal er waren er iedere keer een paar. En toen werden er ook allemaal weer bij. In Rotterdam, Antwerpen. En iedere keer werden die concerten verlengd. Alsof het een soldaat van Oranje was. Maar nee, ze zijn nu echt klaar.
0: Dankjewel, Aris.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Afslag Rijnmond.
0: De jaren 90 versie van de Baker Street komt eraan. De undercover tekent ervoor.
14: Radio met een grote R. Wonder.

0: Ja, Jennifer Lopez, Ain't This Funny. We hebben aan het begin van de uitzending al gezegd, ja, het is maar goed dat mensen af en toe de dingen niet meekrijgen die er gebeuren als de microfoons dichtstaan. We gaan ook helemaal niks uitleggen.
1: Nee.
0: We gaan het wel over de Europa-run hebben. Want daar ben jij net als vorig jaar weer bij betrokken.
1: Ja, gelukkig
0: tweede
1: wel.
0: Tweede Pinksterdag. Het zijn van die tradities, hè. Europa-run vanuit Parijs en denk ook weer vanuit Duitsland.
1: Nou, nee. De routes die willen nog wel eens verschillen. Er zijn twee routes inderdaad. Eén vanuit Nederland, één vanuit Frankrijk. En het evenement bestaat maar liefst 35 jaar. Dus dat vraagt natuurlijk om een goede terugblik. En dat gaan we natuurlijk doen vanaf zondag. Kun je vanaf 17:30 de talkshow 35 jaar Europa Run. Parijs is nog ver. Gaan bekijken op Rijnmond. Gemaakt en gepresenteerd door onze eigen Ruud de Boer. Maar wij zijn vanaf 12:00 is het visual radio. Hè, dus dan kun je gewoon alles gaan kijken. Teun tussen 12:00 en 3:00 te horen en te zien vanuit de radiostudio op locatie.
0: Leuk.
1: En vanaf 12:00 sta ik op de finish tot 4:00. En wat ik heel erg leuk vind, is dat net als vorig jaar onze burgemeester daar ook weer bij is.
0: Dat en dan vonden veel mensen, en dat was ook zeer terecht, erg leuk dat Carola Schouten daar op die manier ook aan meewerkt.
1: Deed ze echt fantastisch. Ja. Ze heeft echt een onuitwisbare indruk op iedereen gemaakt, ook op mij. Dus ik mag haar dan eventjes tijdelijk mijn microfoon geven. En ik kwam haar laatst tegen, dus toen zei ik, ja, wat leuk dat u er weer bij bent. Toen zei ze, ja, als ik dan weer jouw rol mag vervullen, mag jij even burgemeester zijn. Ik zei, nou, dat laat ik even aan me voorbij gaan. Want ik denk dat heel veel andere mensen daar echt beter in zijn. Ik wacht wel gewoon aan de zijlijn.
0: Ja, even stiekem die ketting omhangen. Kijk hoe dat
1: voelt. Ik heb daar totaal ik ben niet diplomatiek genoeg om een goede burgemeester te zijn, denk ik. Ja, je moet ook je eigen tekortkomingen kennen.
0: Je eigen kracht en je eigen tekortkomingen.
1: Ja, zeker, zeker. Ja.
0: En we gaan zo meteen, om dat eventjes helemaal de cirkel rond te maken, met Europa Rien bellen.
1: Ja, zeker.
0: Want die is in Parijs, hè?
1: Nee, die is niet in Parijs. Oh. Die is wel in Frankrijk, op een plaatsje. En dat gaat hij mij vertellen als hij daar is aangekomen. En ook al inmiddels een worstenbroodje heeft gegeten. Dan,
0: dan
1: horen wij
0: daar
1: alles over. Ja, daar keek hij zeer naar uit.
0: Daar keek hij naar uit. Nou, we horen zo van Rien waar die is en wanneer die weer terugkomt en hoe het allemaal gaat met die voorbereidingen voor de Europa Run. Dit is Somjeu uit Den Haag. Dark Before the Dawn.

0: Dark Before the Dawn hoorde je van Sonje. Ja, we hebben het over gehad, hè, over de Europa Run. We gaan daar nog even op door. Die bestaat dus 35 jaar. En Rien Linssen is een van de oudste en langst dienende vrijwilligers van die mooie Europa Run. Hij is 81 jaar en nog steeds ontzettend actief. En vandaag reed hij naar Frankrijk om daar weer flink de handen uit de mouwen te steken. En dan maakt hij ook nog eens tijd om ons te woord te staan. Althans, dat hopen we dan maar. Europa Rien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar ben je nu?
1: Ik sta nu op het startterrein in Frankrijk.
0: En waar is dat?
1: Dat is in Clastres.
0: Kijk.
1: Dat is een heel klein plaatsje. Het is een oud vliegveld van de Frankrijk. En dat mogen wij gebruiken als startterrein nu.
2: Kijk, nou, dat een startterrein. Dat klinkt als een heel leeg terrein. En dan moeten jullie dan nog van alles gaan doen.
1: Ja, wij moeten van alles gaan doen. We hebben nu... gisteren wordt door de firma hier al een hele grote tent geplaatst. 80 bij 45.
2: Sorry.
1: Waar we dus in de teams kunnen ontbijten en zo. Wij zelf ook in slapen. En hierachter hebben we ook nog een grote vrijwilligerstent. Waar de vrijwilligers die eerst allemaal hier naartoe komen, die onderweg staan, voor de CP-post en zo kunnen overnachten. Dat is een tent die is wat kleiner, maar er moeten toch een kleine 100 man in slapen. En daar hebben we de veldbedjes voor bij ons. En nu gaan we... De toiletten zijn al geplaatst hier. En de douches zijn allemaal geplaatst hier. En we zijn langzaam aan het beginnen om het een beetje aan te kleden. Voor onze sponsor. De sponsordoeken op te hangen.
2: Nou.
1: Dus we hebben... En onze keuken natuurlijk, die zijn ze aan het inrichten. We moeten overal het water op aansluiten. Maar, want we hebben ook verwarming, tenminste gewoon water moeten we hebben natuurlijk, ook voor de wassen,
2: nou,
1: en dat soort dingen.
2: Maar
1: yes.
2: Je bent dat hoef je toch met je 81 jaar toch niet helemaal in je eentje te doen, hoop ik?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, we hebben gelukkig
2: ik
1: een,
2: helemaal benauwd, joh.
1: ja, dat geloof ik best, ja. Nee, we hebben hier zo'n momenteel zo'n 20 man rondlopen.
2: Oh, gelukkig.
1: Dat is voor de eerste start, waarvan we echt een voor de catering een mannetje op 8 zijn. Nou, en de rest, de helft mee met de tenten en de banieren en zo optangen voor onze sponsors. Want we willen ook, dat is mooie foto's gemaakt van onze sponsors,
2: ja,
1: natuurlijk. Want
2: ja.
1: Ze sponsorden niet voor niks.
0: Rien, jij bent al heel lang hierbij betrokken, toch?
1: Ja, ik ben al heel lang hier betrokken. Zeker bij de start al 25 jaar.
0: Kijk.
1: Daarvoor heb ik heel lang met het team meegedaan.
0: En kun je uitleggen wat nou de magie is van dit mooie, hartverwarmende evenement van de Europa Run?
1: Ja, je vindt het gewoon leuk om te doen. En dat is de magie. En we hebben een heel leuk team. En ja, we komen op een heel kaal terrein. En daar bouwen we helemaal op. Vanaf de grond af aan.
2: Ja.
1: Alles, en dan zie je opbouwen. En het is gewoon prachtig om zoiets te doen natuurlijk.
2: Ja.
1: En te kijken, het zijn allemaal vrijwilligers die dat doen natuurlijk. En nou, die moet je laten samenwerken. Valt niet mee altijd natuurlijk, hè, want iedereen wil zo snel mogelijk overal alles neerzetten.
0: Maar zijn dat ook mensen die ook al jarenlang erbij zijn betrokken? Of zie je ook dat er telkens weer nieuwe mensen bij komen?
1: Nee, we zoeken uiteraard nog wat jongere mensen, hè, want ik ben niet de enige. Ik ben 81, we hebben er nog eentje van 82 en we hebben er nog eentje van 85. Die komt helaas
0: niet.
1: Die kon helaas dit jaar niet mee, omdat ze niet goed ging met zijn vrouw, dus ze moest thuis blijven. Dus maar Jan de Vuist, dus de hele sterke kracht ook, die is technisch ook overal in thuis, wateraansluiting en noem maar op.
0: Wat is jouw specialiteit, Rien?
1: Maar je legt eigenlijk op het elektrogebied. Maar ik doe nou zakelijk materiaalvoorziening klaarzetten en alles weer goed opbergen. Want dat valt niet mee om alles weer op de juiste plaats terug te krijgen.
2: Ja, die Rien, die kan je volgens mij overal voor bellen. Daar lijkt het op. Maar mocht je luisteren en denken, ja, ik wil gewoon team bij het team van Rien. En dat wil je, want als ik dit hoor, dan word ik helemaal blij en enthousiast van.
1: Ja.
2: Meld je vooral aan, want we hebben nooit vrijwilligers genoeg. En dit geweldig, hartverwarmende evenement valt of staat bij al die waanzinnige lieve vrijwilligers, dus meld je daarvoor aan. Maar nog één ding, Rien. Aanstaande maandag hebben wij een date op de Coolsingel. Ik zal je met open armen ontvangen. Want vrijwilligers zoals jij moeten we gewoon echt op een sokkel zetten. Geweldig.
1: Ja,
2: veel plezier daar nog.
1: Hartstikke bedankt.
2: Ja, wij hebben een date, hè,
1: Rien? Veel succes. Ja hoor, zeker.
2: Okay.
1: Hartstikke goed.
2: Ik verheug me erop. En geef ze allemaal de warme groeten van Team Afslag Rijnmond daar.
1: Afslag Rijnmond, ga ik doen.
2: Oké, dankjewel.
1: Jongens, heel veel succes.
2: Tot maandag.
0: Dag, Rien.
1: Doei.
0: Dat was Europa Rien, die aan de slag is in Frankrijk en die langzamerhand weer onze kant op komt. Voor de Europa Run. Wij vieren alvast dat feestje. Wij gaan alvast in de juiststemming omdat het zo mooi is om dat evenement te volgen. Met Cool in the Gang, Celebration.

0: De bass player, dat was Robert Bell. En dat was de cool van deze hele gang. Cool and the Gang hoorde je met Celebration. Jet, ik wil even noteren of dit is natuurlijk een beetje funk, maar vooral ook disco, denk ik. Is dit. Oh, wat heb je. Wat zie je allemaal te doen?
1: Ik nam net een hap.
0: Oh,
1: sorry. Van een salade.
0: Ik denk, ik wil even checken of dit ook onder jouw favorieten valt. Of dat dit gewoon lekker gezellig is.
1: Ik vind dit lekker gezellig.
0: Ja, is het ook wel, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dus zullen we hem erbij schrijven bij de muziek die Jet...
1: Als jij het daar ook mee eens bent, schrijven we die erbij. Ja.
0: Dan gaan we daar nog even mee door, een uurtje. Sterker nog, de lekker lange laatste, daar hebben we een keuze. Uiteraard beslissen de luisteraars dat. Maar het zijn er wel twee die we allebei fijn vinden. Ik ga je daar later veel meer over vertellen. En sowieso staat er nog een afslag gepland waar we jullie hulp als luisteraar zeker bij nodig hebben. Tot 7 uur is dit nog steeds Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
8: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
7: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
8: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
12: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
11: Ik wel, bij NRV.
12: NRV?
11: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
12: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
13: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Het is 6 uur, je luistert naar Radio Rijnmond. Het afslagenuurtje staat voor de boeg. Nog 1 uur op deze donderdag. En wij hebben daar de hulp van jullie bij nodig. Welke muzikale koers we opgaan. In 2 gevallen althans. De lekker lange laatste zo tegen 7e. En zometeen uiteraard de eerste afslag. Eerst krijg je het nieuws van Aris van Meteren. Aris, goedenavond.
17: Goedenavond. De Rotterdamse advocaat Wesky is er teleurgesteld over dat ze is veroordeeld, heeft haar verdediging laten weten. Mensen die vinden dat ze ten onrechte zijn veroordeeld hebben daar altijd last van. Zo zegt advocaat Carrie Knoops, een van de advocaten die Wesky bijstaan. De rechter veroordeelde Wesky tot een straf die gelijk staat aan haar voorarrest van 42 dagen. Volgens de rechter is Wesky schuldig aan het doorspelen van informatie van en naar haar cliënt, topcrimineel Ridouan Taghi.
4: Door te fungeren als doorgeefluik van Ridouan Taghi heeft zij de communicatielijn tussen Ridouan Taghi als leider van die organisatie en de leden daarvan in stand gehouden. En daarmee heeft zij eraan bijgedragen dat die organisatie die internationale handel in verdovende middelen en het witwassen van de illegale opbrengsten daarvan ondanks die detentie kon voortzetten.
17: Toch is de straf die Wesky heeft gekregen aanzienlijk lager dan de 4,5 jaar die justitie had geëist. De rechter erkent dat de zaak de gezondheid van Wesky geen goed heeft gedaan. Daar is rekening mee gehouden. Ook denkt de rechter niet dat de 71-jarige Wesky ooit nog als advocaat aan de slag gaat. Het Openbaar Ministerie denkt nog na over een hoger beroep en ook advocaat Wesky overweegt een hoger beroep. De Rotterdamse viroloog Marion Koopmans verschijnt volgende week als eerste voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. De Kamerleden van de enquêtecommissie ondervragen de hoogleraar van het Erasmus MC over het begin van de COVID-pandemie. De commissie heeft 51 ondervragingen gepland, waarvoor 47 mensen worden opgeroepen. Sommige van hen worden meermaals ondervraagd. Onder hen zijn oud-premier Mark Rutte, de oud-ministers Hugo de Jonge en Fred Grapperhaus en RIVM-baas Jaap van Dissel. Ook critici van het coronabeleid krijgen een uitnodiging. Onder hen oud-staatssecretaris Mona Keijzer en opiniepeiler Maurice de Hond. De enquêtecommissie onderzoekt de besluitvorming rond het coronabeleid en de genomen coronamaatregelen. Suzanne Lamens uit Berkel en Roderijs heeft zich niet weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Daardoor ziet het ernaar uit dat voor het eerst in meer dan 15 jaar geen enkele Nederlandse tennister meedoet aan het enkelspel op het Grand Slam toernooi in Parijs. Lamens verloor met 6-7 en 5-7 van de Poolse Maja Czalinska. In 2010 ging Roland Garros voor het laatst van start zonder een Nederlandse tennister. Lamens kan na loting nog als lucky loser worden toegelaten tot het hoofdtoernooi. Roland Garros begint zondag. Het weer volop zon. Vanmiddag nog 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt dan af tot een graad of 10. Morgen hebben we warmer weer dan vandaag nog 26 graden. En volop zon. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Staat het nog vast in onze regio op een aantal wegen? Vraag ik aan Jet.
1: Ja, nou daar ga ik dan antwoord op geven. Want zo ben ik dan ook wel weer. Ja, de drukte begint wel iets af te nemen. Maar er is nog wel aardig wat vertraging. Ik heb de langste files er voor je uitgehaald. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam. 9 kilometer, 10 minuten. De A15 Rotterdam richting Gorinchem. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. 7 kilometer, een kwartier. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 4 kilometer, een kwartier vertraging.
0: Soms worden boybands larger than life als ze heel populair worden. Dat gebeurde ook met de Backstreet Boys. Hoor je zo.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
19: En we mogen weg.
20: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
21: Wat zijn die paar meters nou?
20: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
22: Wij gaan deze Europa Run weer even nemen.
20: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
23: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
24: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
25: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
26: En ook nog eens gratis parkeren.
27: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
3: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
5: Ja, ook bij Den Dreeën.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
7: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
6: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
7: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ik wil sneller dan snel.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Dit is Radio Rijnmond.
28: Afslag Rijnmond.
20: Met Walter Tempelman en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: The Backstreet Boys met Larger Than Life. Aan het begin van het derde uur afslagrijmend op deze donderdag. Dat betekent het laatste uur van vandaag. Dat betekent ook het laatste uur van duo Jut en Jul.
1: Ja, we hebben het bijna een hele week volgehouden met elkaar. Zonder ruzie, zonder moeilijkheden. Nee, dat is toch mooi.
0: Prima, het ging helemaal hartstikke goed. Ja. We hebben nog een uur te gaan. We hebben afslagen klaarstaan waar we jullie hulp als luisteraar weer bij nodig hebben. Zeer welkom weer, dus hou die app open voor degenen die dat nog nooit hebben meegemaakt. Klik even bij Rijnmond.nl op app ons. Dan kom je in onze digitale omgeving terecht. En zometeen kun je een keuze tussen fragment 1 en fragment 2 maken. En die plaat die de meeste stemmen heeft, gaan wij dan draaien. Wat hebben we eerder vandaag gedaan? Nou, we hebben natuurlijk gesproken met onze rechtbankverslaggever Paul Verspeek over Ines Wesky, 71 jaar, ex-advocaat en veroordeeld tot 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi. Volgens de rechtbank maakte zij deel uit van een criminele organisatie. Je kunt het verhaal ook teruglezen op Rijnmond.nl uiteraard. Maar Wesky hoeft niet opnieuw de cel in, onder meer vanwege haar leeftijd, haar broze gezondheid en het ontluisterende einde van haar carrière. Tegen Ines Wesky was 4,5 jaar cel geëist. En we hoorden zojuist ook de onverwoestbare 81-jarige Ropa Rien. Hij is in Frankrijk om op een verlaten vliegveld weer met een heel team een soort dorp op te zetten. Hè, om waterleidingen aan te leggen, om elektriciteit te verzorgen, om eten te maken, om alles te doen en ervoor te zorgen dat die Europa-run met al die vrijwilligers en al die deelnemers goed van start kan gaan. En je hebt op tweede Pinksterdag maandag ook bij ons te horen. Niet alleen Europa-run, maar gewoon heel veel mensen die meedoen aan die Europa-run.
1: Ja, ik vind het altijd zo'n prachtig evenement. En we zullen Ropa Rien natuurlijk ook met open armen ontvangen op de Coolsingel. Samen met burgemeester Carola Schouten overigens ook nog.
0: Die is er ook bij.
1: Jazeker.
0: Dancing in the Flames ga je nu horen van The Weeknd.

0: The Weeknd was dat met Dancing in the Flames. Brengt ons bij de eerste afslag die klaar staat en waar jullie als luisteraar zeker aan mee mogen doen. We gaan een foto nemen, sowieso, met onze telefoon. En doen we dat alleen van Boyzone of doen we dat van Nickelback? Dat is de vraag die we voor jullie hebben. Dan moet ik wel het goede fragment klaar hebben staan, want ik ben stiekem al naar de lekker lange laatste gegaan, omdat ik daarna uitkijk. Maar zover is het nog niet. We moeten eerst nog de andere afslag doen. En dat is de fotoafslag. Wordt het Boyzone of wordt het Nickelback? Dit is de keuze.
1: Nemen we afslag 1?

Het is aan jullie. Het maakt ons niet zoveel uit wat het gaat worden. Eén, dat app je naar ons als je Boyzone met Picture of You wil horen. Ga je voor Nickelback met Photograph, dan app je naar ons een 2. Kom maar door. Wij zien het vanzelf verschijnen en tellen dan alle stemmen bij elkaar op. Say I'm your number one. Ja, of number two dus. Dit is Princess.

0: Cheerleader brengt ons bij de uitslag van de eerste afslag. Is het 1 of 2? Welke richting moeten we op? Links of rechts? Moeten we richting Boyzone of moeten we richting Nickelback? Gaat het Picture of You of Photograph worden? Jet, jij hebt alles binnen
1: zien
0: komen.
1: Het was een nek aan nek race.
0: Het was een
1: spannende finish. Dat zal aanstaande maandag op de Col Single ook zijn. Maar het verlossende woord komt as we speak nu binnen door Ria. Mm-hmm. En die zegt afslag 1. Dus het wordt afslag 1.
0: En dan zijn de jongens van Boyzone. Je zou het allebei boybands kunnen noemen. Maar deze jongens die hebben het gewonnen van de rockende Nickelback jongens. Picture of You, dat is de uitslag van de eerste keuze. Afslag 1, afslag 2. Het is afslag 1 geworden.

0: Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
2: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
3: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachtermusical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Het is 6:30, je luistert naar Afslag Rijnmond. We werpen nog even een blik op de weg. Of er nog files zijn, waar staat dat nog vast, Jet?
7: Ja, de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Hellegatsplein. Want er is schade aan het wegmeubilair. Verkeer richting Rotterdam volg Breda. De A59, de A17, de A16 of de A15. En dan de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatplein. Daar staat 4 kilometer, een half uur vertraging. Het is daar dicht en verkeer richting Bergen-op-Zoom volgt Dordrecht. A15, A16, A17 en A58.
6: Het wordt een mooie avond vanavond als het gaat over het weer. Er is namelijk veel zon en we kunnen een mooie zonsondergang zien zo rond 9:30. De nacht verloopt vrij helder bij minima tussen de 10 en de 13 graden. Er staat weinig wind. Morgen, want het is slechts een opmaat, wordt echt een eerste zomerdag van een hele reeks mooie zomerdagen in onze regio. Temperatuur gaat morgen richting de 26 graden. Volop zon, droge dag en een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En op de strand in onze regio zou een verkoelende zeebries op kunnen steken.
7: Nou, daar ga ik in de buurt zitten, denk ik. Bij die verkoelende zeebries. Lijkt me heerlijk.
6: De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Aris van Meteren.
8: Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het Hanta-virus. Blijkt uit de eerste onderzoeken naar aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn er bij hen aan boord al monsters afgenomen en ook die testuitslagen waren negatief. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Werknemers mogen staken. Dat lijkt een open deur, maar dat is het toch niet. In 1944 hebben vakbonden, werkgevers en overheden internationaal afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het recht op werk, het verbeteren van de kans om werk te krijgen, sociale zekerheid, dat soort zaken. Maar het hele woord staken komt er niet in voor. En daarom waren werkgevers een paar jaar geleden naar het internationaal gerechtshof gestapt. Zij vinden dat elk land zelf over het stakingsrecht gaat. En dat hof heeft nu uitspraak gedaan en het verdrag regelt het recht van werknemers om zich te organiseren en hun belangen te bevorderen. Daar valt staking gewoon onder, zegt het Hof. Koningin Elisabeth heeft er in 2000 persoonlijk op aangedrongen dat haar zoon Andrew handelsgezant van het Verenigd Koninkrijk zou worden. Blijkt uit documenten die de Britse regering heeft vrijgegeven. Andrew was gezant van 2001 tot 2011. Nou, nu blijkt is hij toen niet gescreend. Andrew moest stoppen omdat hij verdacht werd van dubieuze contacten met hoge figuren in Libië en Azerbeidzjan. Andrew werd eerder dit jaar gearresteerd na beschuldigingen dat hij als speciaal gezant overheidsrapporten had gedeeld met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En nou is hij dus ook prins af.
6: Dankjewel, Aris.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond.
6: Op naar het laatste half uur en dat starten we met The First Time van Lois Lane.
9: Met een grote R.

0: The Bauza hoorde je op Radio Rijnmond met Magnetic. De lekker lange laatste komt eraan. Jet, aan het begin van deze week toen wij met elkaar voor het eerst radio gingen maken, dacht ik punten te scoren door een woordgrap te maken in de lekker lange laatste.
1: Ja, dat deed je goed. Want ik hoor heel vaak dezelfde woordgrappen als het gaat over mijn naam. En ja? jij hebt me echt aangenaam verrast. Dus daar scoorde je wel meteen punten mee, Walter.
0: Het was de keuze Jet Airliner of Sol Umenburg. Het werd Jet Airliner. Ja, toen kende ik je nog niet zo goed. Wat ook wel gezien de gesprekken die wij buiten de uitzending hebben goed, best wel gek is, want we lopen al wat jaartjes mee.
1: Ja, gek is dat
0: en
1: eigenlijk.
0: We hebben dezelfde kennissenkring soms en dezelfde muzieksmaak soms. Dat ik denk van, hoe kan het dat wij elkaar nooit eerder tegen zijn gekomen?
1: Maar het lot heeft het zo gewild, precies, Walter.
0: Precies.
1: Ja.
0: En nu heb ik dus aan het einde van onze samenwerking, in ieder geval deze samenwerking, het idee opgevat om dan twee platen in de lekker lange laatste, waar de luisteraar, laten we dat even vooropstellen, uiteindelijk over gaat. Maar twee platen gevonden waarvan ik denk, dat zou jij best leuk kunnen vinden.
1: Ja.
0: En het heeft ook nog iets met elkaar te maken. We gaan het over slapeloosheid hebben. Nou, daar heb je ook een verhaal over.
1: Daar heb ik heel erg last van. Nee, serieus, ja. Echt.
0: Maar dan gaan we kijken of we dat muzikaal misschien wel op kunnen lossen. Gaan we voor de slapeloosheid van Faithless of gaan we voor het slaapliedje van The Cure? Dit is de keuze.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Die tweede is Lullaby The Cure. Dat is een speciale 12-inch versie, 7,5 minuut lang. Met best wel wat andere geluiden erin dan je gewend bent in de single versie. En die eerste is Insomnia van Faithless. 1 of 2. Scoor ik weer punten?
3: Mag ik een vraag stellen?
2: Dat mag.
3: Kunnen we ze ook allebei draaien?
2: Daar hebben we denk ik geen tijd meer voor.
3: Ah, dus dat is nou jammer.
2: Moeten we,
3: ik vind het allebei echt helemaal te gek.
2: Nou ja, ik zou zeggen, luisteraars, lieve mensen, doe vooral mee. Als je Faithless wil horen en er dansend met Insomnia uit wil gaan, doen we dat. Dan moet je naar ons nummer 1 appen. En als je The Cure wil horen, die 12-inch speciale versie van Lullaby, het slaapliedje, dan zien wij een tweetje verschijnen. We gaan wel weer tellen en we zijn er zeker van dat het inderdaad in de smaak valt. Nou, je hebt zo. Nou, daar ben ik blij mee.
3: Ik ook.
2: Dat we er toch op zo'n manier uit gaan. Dit is Beretta's theme, Sammy Davis Jr.

0: Ja, zo'n lekker lange laatste is natuurlijk altijd heel erg leuk. Maar je moet altijd goed opletten dat je nog tijd genoeg over hebt om die lekker lange laatste te draaien. En dus doen we maar een klein stukje van Sometimes Erasure. Er zit namelijk, je hebt ook altijd een verschil in tussen 1 of 2 in lengte. Dus, en het was weer nek aan nek. The Cure
1: ja,
0: of Fateless.
1: Het was nek aan nek. Het was echt elke keer, oh, nou staat Fateless voor. Oh, nou staat The Cure voor. Maar uiteindelijk heeft The Cure gewonnen.
0: En dus krijgen we de 12-inch versie van The Cure Lullaby. Dat is echt een bijzondere versie. Vind ik dan wel weer leuk. Dan gaan we na 7 hier op de redactie nog even Fateless draaien.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dan gaan we daar nog even uit onze
1: dag. Laten we dat doen.
0: Ik dank de luisteraars voor het stemmen voor The Cure Lullaby. Ik zie en jullie horen mij vooral volgende week weer. Dan is Yet and Not Yet. Ik dank u zeer voor de afgelopen
1: dagen. Het was mij een waar genoegen, Walter.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Van der Linde.
4: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
11: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
14: Het is 7 uur. Goedenavond. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk, dan hebben we muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De FNV dreigt met een landelijke staking bij zuivelfabrieken. Als er voor dinsdag geen nieuwe cao ligt, dan liggen de bedrijven die melkproducten, kaas, yoghurt en babyvoeding maken stil. De vakbond eist 4% loonsverhoging en een koppeling van de salarissen aan de prijzen in de winkels. En verder moet er een 4-daagse werkweek komen. In de Nederlandse zuivelindustrie werken 85.000 mensen. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen mogen vanaf begin volgende maand niet meer over de Zwijndrechtse brug. De brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht is op sommige plekken zo versleten dat zwaar verkeer er niet veilig overheen kan. De brug wordt in 2030 gerenoveerd, maar de draagconstructie is zodanig versleten dat de maatregel niet kan wachten tot de renovatie, zegt Rijkswaterstaat. De afgelopen maanden is de brug onderzocht. Er is roest ontdekt in de wapening van het beton en de staalconstructie is verzwakt door materiaalmoeheid en slijtage, zegt Rijkswaterstaat. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood door schuld vanwege een vliegtuigcrash in 2009. Bij dat ongeluk kwamen 228 inzittenden om het leven. Het was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, zegt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval, Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer, nu nog volop zon, 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt dan af naar een graad of 10. Morgen is het nog warmer dan vandaag, 26 graden. En opnieuw krijgen we een volop zonnige dag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie dan. De A27 Gorinchem richting Utrecht tussen Lexmond en Houten 6 kilometer. 10 minuten vertraging door een kapotte auto. De rechterrijstrook is daar dicht. De A29 Berg op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug 7 kilometer. Ruim een uur vertraging. Kapotte auto daar. De rechterrijstrook is dicht. De A29 Rotterdam Berg op Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 8 kilometer. Een uur vertraging. Kapotte auto daar. De rechterrijstrook is dicht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
16: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
17: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
16: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh, Herman.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het vak.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Het is 8 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Edi's naar achter, zo dadelijk is het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Een kapotte slagboom en een pechgeval hebben voor flinke vertraging gezorgd op de Haringvlietbrug. Richting het zuiden is een slagboom kapot gereden. Daardoor duurde het even voor het verkeer op de A29 richting Berg op Zoom weer kon rijden. Er is nu één rijstrook open. De andere kant op, richting Rotterdam, bleek een auto pech te hebben gekregen. Daardoor bleef eerst ook daar één rijstrook dicht. Uiteindelijk is de kapotte auto uit de weg geduwd. Voor de defecte slagboom is een monteur gekomen. Maar wanneer die de slagboom heeft gerepareerd, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het Hantavirus. Blijkt uit de eerste onderzoeken naar aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de landtong Rozenburg, zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn er bij hen aan boord al monsters afgenomen en ook die testuitslagen waren negatief. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze een medische controle. Vermoedelijk komen ze morgen naar ons land. Begin deze week waren de Nederlandse activisten met honderden anderen in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden van geboeide en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben Israël om opheldering gevraagd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. De kleurcode is veranderd van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en groeiende tekort op het eiland. Op Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade. Er is een tekort aan medicijnen en brandstof en de onvrede daarover groeit op het eiland. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 10 en morgen mooi weer, volop zon en 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie dan nog de A29 Rotterdam-Berg op Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 5 kilometer. Een half uur vertraging door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. Er is schade aan de slagboom. Verkeer kan omrijden via Dordrecht en de Moerdijkbrug. Dat is via de A16.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: En we mogen weg.
0: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
7: Wat zijn die paar meters nou?
0: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
8: Wij gaan deze Europa Run weer even nelen.
0: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
9: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
0: is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Het is 9 uur, goedenavond. Je bent bij Rijnmond, 90's naar 9 en zo dadelijk is het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. In Utrecht zijn enkele duizenden mensen op de been voor een solidariteitsprotest voor asielzoekers. De mensen demonstreren tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie is georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra en onder meer in Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze een medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond ophef vanwege beelden van geboeide en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en groeiende tekorten op het eiland. Op Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade. En er is een tekort aan medicijnen en brandstof en de onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk uit de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en verdween van de radar. De piloten kregen tijdens de vlucht, zo bleek, onjuiste informatie over de snelheid doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, zegt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen warmer dan vandaag. De eerste zomerse dag van een hele reeks. Tot 26 graden en we hebben een dag met volop zon. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
6: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
6: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
0: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang
7: 90's na 9. Wij zijn erbij.

is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

0: maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
6: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Schrijver Michael Berg heeft de Gouden Strop gekregen voor zijn boek Vergelding. Hij kreeg de prijs voor de beste Nederlandse thriller tijdens de avond van het spannende boek. De jury roemt de diepte van het boek en de uitgekiende opbouw. Vergelding is het tweede deel van Bergs boekenserie De Mergelandmoorden. Voor het eerste deel, Terugkeer, kreeg Berg anderhalve week geleden nog de Hebben Thrillerprijs. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen het geweld bij asielzoekerscentra. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolomina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De FNV dreigt met een landelijke staking bij zuivelfabrieken. Als er voor dinsdag geen nieuw cao-bod ligt, dan liggen de bedrijven die melkproducten, kaas, yoghurt en babyvoeding maken stil. De vakbond eist 4% loonsverhoging en een koppeling van de salarissen aan de prijzen in de winkels. Verder moet er een vierdaagse werkweek komen. In de Nederlandse zuivelindustrie werken 85.000 mensen. Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan. Volgens de gemeente zou het Rijk er nu van uitgaan dat minder ruimte nodig is voor energieprojecten en havenbedrijven. Het dorp zou moeten verdwijnen om ruimte te maken voor de industrie. De gemeente deelde dit vorig jaar nog mee aan de inwoners in de veronderstelling dat het opheffen van Moerdijk onvermijdelijk zou zijn. Maar het kabinet besloot de knoop pas later door te hakken. Volgens Moerdijk blijft er nu dus ruimte voor het dorp. Wel wil de gemeente precies weten van het Rijk wat er wel en niet in Moerdijk moet komen. En hoe zeker het is dat het dorp op een later moment niet alsnog weg moet. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 10. En morgen hebben we een mooie zomerdag. Een van de eerste van een lange reeks zomerse dagen met een temperatuur die kan oplopen tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
7: Love Songs, de mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: It was just like a song when we were young.
1: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.